0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Goud van Oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: www.rtvslos.nl.
1: Ja, dit lijkt me gaaf.
0: rtvslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Om te beginnen een stukje toverij in de show. En met wie? Nee toch? Dat is elke keer zo'n afknopen, dan weer. 1975, we draaiden Pilot met een hele grote hit van toen. En die heette It's Magic. Daar gaat hij weer, geachte dames, geachte heren. En alles wat daar een beetje tussenin zit, zeg maar, van niet nader te bepalen lichaams en weet ik veel wat voor bouw. Iedereen in ieder geval van harte welkom, ongeacht wat of hoe je ook in elkaar steekt. Als je maar van gouden oude platen houdt, dan zit je goed. En wel hier, met zometeen The Bird.

je denken, hey, de Birds, die klonken toch heel anders? Nou, dat klopt ook, want dit waren namelijk niet de Birds met een Griekse I, oftewel de Y. Nee, dit waren de Birds met gewoon de I. En die kwamen uit Engeland, 1965. Man, wat een herrie. Maar wel leuke herrie. Leaving here. En nu...

0: Geef zijn bongo en ze maken er meteen een verschrikkelijk feestje van. Ook dat nog. O.C. Bisa was dat. Muziek uit 1972. Dat heette Music for Gong Gong.
1: Come on, sing away, flashback party today.
0: Altijd gezellig.
1: Fun and music too, all the memories for you.
0: Van de Afrikaanse ritme-instrumenten gaan we vooral naar de gitaar van de meneer uit. Ik dacht in Ierland, Snowy.

0: is het weer gezellig.
1: Maar natuurlijk, wat dacht je wat? Daarnet, Snowy White, 1983 en zijn Bird of Paradise. Dus hou nodig tijd voor weer wat ongelofelijke verhalen. Dit is echt gebeurd. Sterker nog, niet eens zo lang geleden. Het homohuwelijk, lange tijd zeg maar reden tot veel controverse in diverse landen. En nog steeds. Oh man, begin erover en meteen zat je ambtenaren compleet op hol. Rechtenorganisaties en weet ik veel. De een zegt voor, de ander zegt zwaai tegen en noem maar op. Maar een Oostenrijk stel heeft nu wat heel aparts bedacht. Let op, die hebben een aparte aanvraag voor een huwelijk ingediend bij de autoriteiten van Oostenrijk. Nu komt het, ze zijn gewoon heteroseksueel, mannetje, vrouwtje. Die willen gewoon met elkaar trouwen, maar dan wel zeg maar als een homo-verbintenis. Want wat schijnt nou het geval te zijn? Als ze traditioneel met elkaar gaan trouwen, het jaarwoord geven dus, dan zitten daar veel meer rechten en plichten aan vast dan bij dat homohuwelijk in Oostenrijk. Het schijnt veel losser van opzet te zijn volgens de wet. Het tweetal ziet dit als een vorm van discriminatie en is van plan om deze vorm van partnerschap voor iedereen gelijk te gaan maken. Met als voorbeeld Hully zelf. Vandaar. Ja, hoe bedenk je het? Dat kan dus ook nog. Je kunt wetten ook te mooi maken.
2: Nou, daar gaat hij dan.

Al tweemaal maar liefst. Een hit uit 1980 in dit uur. Ja, wij doen het niet voor minder. John and Vangelis. John Anderson Vangelis. Met een hele moeilijke papa, Titu, Tati, achternaam, weet ik wel. Komt in ieder geval uit Griekenland. En dan heb je van dat soort hele moeilijke namen. Vroeger van Aphrodite's Child. En daarna natuurlijk ook heel lang voor hemzelf. En vooral wereldberoemd met zijn toetsen. En de rest van het muziekspul. I hear you now. Wat een afkondiging weer. Jongen. Daarvoor hadden we Donna Summer met On the Radio. Natuurlijk ook even die hele grote hits uit 1980. En wat wil het feit nu? Beide platen stonden heel toevallig. Nee, er is over nagedacht. Tegelijkertijd in één en dezelfde hitparade. Nou, dat is het grapje. Hebben we dat ook weer uitgelegd. Het is hoognodig tijd voor nog veel meer in de show. Zometeen Hold On van High Fashion 1982. Maar eerst gaan we terug naar 1973. Met de meneer die er destijds uitzag als een kameleon. Dan weer dit, dan weer dat.

0: mensen.
1: Overal op de wereld zijn gekke mensen. Gelukkig maar, zeg ik dan. Komt mooi uit. Hebben wij tenminste nog wat te vermelden in dit programma. High Fashion Net. Hold on, 1982. Okidoki. Daar gaan we dan. We gaan naar Australië. En meneer Leslie Reginald Macmillan, buschauffeur van beroep, die had beter zijn broek dicht kunnen houden.
2: Wat denk je misschien van broek dicht houden? Hij is buschauffeur, waar gaat het over? Nou, hij heeft een genitale piercing, dus zeg maar een piercing door zijn edele deel.
1: Nou, dat liet hij even zien aan een collegaatje. En die belde meteen verschrikt de politie. Tijdens zijn werk raakte Macmillan aan de praat met een vrouwelijke collega over piercings. En ze vroeg de 47-jarige buschauffeur of hij behalve zijn tongpiercing ook nog ergens anders een doorboring had. Nou, dat laat ik je nog wel eens zien, zei Macmillan. Zo, ken het wel. Vanwege het goede, humorvolle contact wat hij met de dame in kwestie had, dacht hij, nou, kan geen kwaad. Laat maar kijken, die doorboorde eikel van mij kan ik wel laten zien. Fout. De vrouwelijke collega greep bij de aanblik van de penispiercing direct haar telefoon, belde de politie. En de baas van de nietsvermoedende Leslie Reginald Macmillan stuurde erop de buschauffeur meteen de laan uit, zonder bus.

Ken je het bandje Girly nog van heel lang geleden? Die hadden een hitje genaamd Andy en dit was de opvolger. Die heette Hello uit 1979. En daarvoor hadden wij in deze show How Do You Do It van Jerry and the Pacemakers. Een hele dikke 1963. Nou, ik heb er nog eentje. Twee nog. Oh, wacht even. Wel even de waarheid vertellen natuurlijk. Straks uit 1986 een malle Italiaan genaamd Andrea met I Am A Lover. Maar eerst even terug naar 1959.

0: the phone.
1: What?
0: Your time is up.
2: That is off.
3: Wat voor plaat gaan we draaien uit 59? Nou, deze. The Midnight Stroll. Het wordt

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, van harte welkom bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag, de 6e juni 2026. Het eerste half uur mag u het met mij doen, want dan hebben we zoals altijd het politieke half uurtje. En daarna neemt collega Kimberly Lubbingen de Jonge het over, want daarna komen de niet-politieke onderwerpen. En dat is dus gerelateerd, we zullen het een paar keer nog zeggen, en dan weet u het vast wel allemaal, omdat het gerelateerd is aan dat Kimberly in de raad zit van Steenwerkerland. En dan kun je niet je collega gaan interviewen over bepaalde dingen. Dat gaan we dus ook niet doen. Tegenover mij aangeschoven Stephanie Geurts, gaan we zo over praten. Meepraten over de politiek. En Dirk heeft van de week nog, Dirk Brands, een opname gehad met de politie. Politieagent Johan Wakker. In het kader van de neppolitie die heel vaak bij oudere mensen aan de deur komt. En probeert de centjes en de juwelen afhandig te maken. En Dirk heeft daar een mooie opname meegemaakt. En dan als laatste het Gempo zomervoetbal. Zomeravondvoetbal is weer van start gegaan. Of gaat weer binnenkort weer van start. En Richard List en Arno Callenkoot komen daarover praten. En ja, als je wat ouder bent, dan weet je nog het vroegere Gempo-toernooi. Wat eigenlijk gemeentepolitie voetbaltoernooi was voor de jeugd die in de vakantie wat moest doen. Dat gaat heel ver terug. En het is fijn dat het Gempo toernooi alleen een iets andere benaming weer is gekomen en dat deze knapen dat op hebben gepakt. Maar daar straks meer over. Eerst Stephanie Geurts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een mooi programma hebben we voor ons.
0: Ja, inderdaad. En er komt ook nog een tweede uur achteraan. Nou. Dus dat kun je nagaan. Dankjewel. Hoe moet ik jou schaden? Onder pro-Steenwijkerland of GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Nou, ik zou zeggen, laten we maar wennen aan pro zo snel mogelijk. Want volgende week is de oprichting van een nieuwe partij officieel. En dan gaat pro ook overal zo heten. Dus laten we maar vast wennen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat ook inderdaad doen. Er was landelijk nogal wat commotie rond pro. Heb je er wat van meegekregen?
1: Ja, tuurlijk volg je dat een beetje zijdelings. Ja, ja, qua naamsgeving bedoel je nu,
0: Ja.
1: Ja, weet je, ik denk welke naam je ook had gekozen, je hebt altijd ophef. Je hebt altijd mensen die daar iets van vinden, tegen zijn, een andere naam mooier hadden gevonden. Ik vind ik kijk er toch met trots naar, pro. Het beschrijft namelijk precies wat eigenlijk altijd al in die twee partijen zat, mm-hmm, zit. En dat is pro zijn en niet tegen. Dat werd ons vaak voorgehouden. Jullie zijn overal tegen, hè? Dat was het vaak. Ik probeerde die om te draaien. En van ja, als je ergens tegen bent, ben je meestal ook ergens voor.
0: Ja, precies.
1: Ben je pro iets. En ik denk dat we met deze naam heel duidelijk daar een statement aan maken. Wij zijn voor heel veel dingen.
0: Ja, en die veel dingen kun je dan zelf invullen. Of tenminste dan, wat de partij betreft.
1: Dan kun je naar ons beginselenprogramma kijken. Dan kun je naar onze partijprogramma's kijken. Naar verkiezingsprogramma's. Je kan ons zien, horen, met ons in gesprek gaan. Waar zijn jullie dan voor en waarom? Dus dan krijg je de inhoudelijke discussie. Ja, en what's in a name? Ik vind in dit geval toch een hele prettige naam.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat jullie er zelf tevreden mee zijn. Want je moet daar natuurlijk zelf achter staan.
1: Klopt,
0: ja. De samenwerking, dat bevalt goed tussen de twee partijen. Ze zijn al een tijdje samen.
1: Ja, en dat vind ik even heel fijn dat je dat zegt. Jullie zijn al een tijdje samen. Hè. Sommigen kijken erna en denken, goh, nou moeten ze samen gaan werken. Dit is een proces van vele, vele jaren.
0: Precies, ja.
1: En daar plukken we op dit moment oprechte vruchten van.
0: Okay.
1: Ik ben onwijs trots op het traject wat wij hier in Steenwijkerland af hebben gelegd. Ook wat vanuit landelijk, van die hele community eigenlijk, bij elkaar. Of dat nou werkgroepen zijn, of dat politieke kopstukken zijn. Hoe, op welke manier hieraan is gewerkt. En nee, dat gaat niet zonder slag en stoot. En nee, dat gaat niet zonder weerstand, zoals elke verandering trouwens.
0: Ja, precies.
1: Je moet zorgen dat je elkaar blijft zien, elkaar blijft vasthouden. Telkens weer op de inhoud toetsen. Als ik kijk wat we hier voor elkaar hebben gekregen, Ik ben echt onwijs trots en blij. Er staat het team, daar staan mensen die zich inzetten voor precies die dingen waar wij voor zijn. Maar die ook duidelijk aangeven, dat vinden we minder prettig. Of daar zijn we ook falikant tegen. Hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Ja, ja.
1: We zijn familie geworden, politieke familie.
0: Ja.
1: En dat voel je.

0: zo alsof je het alleen doet. En dat is natuurlijk niet het geval. Ja, je hebt één zetel die je mag bezetten in zo'n gemeenteraad. Aan de achterkant zie je natuurlijk enorme kracht aan mensen, meedenkers, meedoenders. Als je daar echt alleen zou zitten, ga je het niet halen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ook dankzij die stevige achterban die er is en was. Ja, grappig, voor de fractievergadering ga je dan kijken, ja, hoe gaan we de portefeuilleverdeling doen?
1: Ja.
0: En dat
1: kun je
0: zijn
1: nu
0: van
1: kiezen,
0: die,
1: hè?
0: Dat zijn van die momenten, ja. daar komt dat besef nog even. Hè?
1: Ja.
0: Dat
1: je denkt, wat een luxe, ja, hè, dan?
0: Hé, hey, die keuze mogelijk. Ja, ja. En die verdeling, hoe dat dan valt en hoe je daarmee omgaat, dat is heel mooi om te zien. Ik heb onwijs veel zin om op inhoud bezig te gaan. Dit is ook zo'n periode, de verkiezingscampagne. Het is vaak een periode van je goed in de picture zetten. Je ziet dat zeker aan het eind van de bestuursperiode ook niet meer hele zware besluiten worden genomen en hele gigantische dossiers nog bij de raad liggen. Dus ik ben er wel aan toe dat we doorstarten.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou heb je door die samenwerking met Partij van de Arbeid, het geluk, de mazzel, hoe je het maar wil noemen, om in de coalitie te zitten.
0: Ja, ja, mooie stap.
1: Ja.
0: Ja, mooi ook dat ervoor gekozen is. Hè, dat we met z'n allen dit kunnen en willen. Dat je elkaar hebt gevonden in gesprekken, in ideologie, in visies op iets. En daar liggen natuurlijk hele mooie beleidsstukken aan te grondslag. Als je kijkt in de vorige periode, de omgevingsvisie. Hè, daar zet je kaders voor Steenwijkerland en de toekomst van ons gebied.
1: Ja.
0: Ook heel mooi om te zien hoe dat weer geland is in het coalitieprogramma. We komen er straks op te spreken. Maar als ik kijk hoeveel input er ook is van de partijen die nu niet in de coalitie zitten, maar dat er echt wel naar geluisterd is en input mee is genomen vanuit de hele raad, denk ik dat we ook wel echt een nieuwe bestuurscultuur, ja, zo nieuw is die misschien niet. Vorige keer werd het ook al gedaan, maar het vestigt zich. Je ziet het krachtiger worden. Een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we iedereen eigenlijk ruim op tijd, nog ruimer op tijd dan tot op heden eigenlijk gedaan is, willen betrekken aan de voorkant van grote beslissingen. De stem van elke partij, dus ook van elke achterban, mee willen laten wegen in besluiten. Ik denk dat daar een kentering is in van coalitie-oppositie. En dat we steeds meer beseffen, dit gaan we samen doen.
1: Ja, precies. Het is niet meer echt het anti en het pro.
0: Ja, ja, ja, het zijn niet alleen maar de uitersten. Ik denk dat wij als maatschappij ook hebben beseft, we hebben een aantal opgaven. Die doe je niet zomaar met een klein gedeelte van de samenleving. Je hebt je draagvlak, draagkracht voor nodig. Je hebt je alle hens on deck,
1: ja,
0: zeg maar,
1: ja,
0: nodig.
1: Ja,
0: om maar even in mijn oude schipperstaal te blijven. Maar er zijn situaties, dan moet je dat activeren. En dan gaat het erom dat je daar met z'n allen goede stappen in kan zetten, goede besluiten in kan nemen. Dat je elkaar hoort en respect hebt. Wat niet wil zeggen dat je niet soms hele onaangename besluiten moet gaan uitvoeren en nemen.
1: Wat is zo'n besluit? Kun je zoiets noemen waar jullie misschien wat, ja, ook weer zo gezegd, de water bij de wijn hebben moeten doen? Hoewel die van mij beter klinkt als alle hands aan dek.
0: Water bij de wijn, dat lijkt dan meteen zo alsof je iets opgeeft.
1: Ja, nee, maar zo streng bedoel ik het dan niet.
0: Nee,
1: maar
0: ik merk zelf ook wel dat ik vaak zoek, hoe beschrijf je nou waar we in zitten? Mm-hmm. Hoe vind je de goede woorden? Een coalitie is per definitie niet iets van één persoon of één partij. En ik denk, als wij naar de geschiedenis terugkijken, mogen we aan onze handjes knijpen dat we een democratische manier hebben om in meerderheden te beslissen. Een van de grote opdrachten van dit construct is wel, een democratie behoort minderheden te beschermen. Hè? En dat is vaak de crux. Het is niet dat de meerderheid beslist wat we gaan doen, zonder om te kijken naar diegenen die niet bij die meerderheid zitten. Dat zijn processen en die zien we natuurlijk in de hele wereld op dit moment. Hè? En dat maakt ook dat ik heel hoopvol hier in Steenwijkerland eigenlijk bezig ben met het smeden van een coalitieakkoord, met het raadsbreed overleg. Hoe vliegen we bepaalde uitdagingen.

0: aan.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar ons prachtige gebied, hebben we hier zeker een aantal uitdagingen. Hè? Een mooi landelijk gebied.
1: Ja. Ja.
0: De processen waar we in zitten. De transities die al lopen.
1: En dat moet vooral pro aanspreken, denk ik.
0: Dat spreekt zeker pro aan. En ik hoop dat wij in de komende periode en in de toekomst ons geluid daar een mooi in kunnen manifesteren. Want ik denk dat dat een heel hoopvol, optimistisch en toch ook heel realistisch stem is.
1: Ja, ja. Ja. Hoe is de aanloop naar dit akkoord gegaan met de farmateur Kees Bijl? Was dat een fijne, een goede?
0: Ja, ben ik overal gewoon erg tevreden. Nou is het niet zo dat ik in die kamer zat. Hebben wij echt een mooie verdeling in gemaakt. Ja. Dennis Mittin en Steven Bunt hebben daar het woordvoerderschap gehad. Alles wat wij daarover hebben gehoord was vooral heel veel vertrouwen. Telkens op zoek naar wat verbindt ons in plaats van wat scheidt ons. Sterker nog ook gekeken wat verbindt de gehele samenleving en niet wat verbindt deze coalitie. Uiteraard wordt erop ingezoomd op het moment dat je een concreet programma gaat maken. Mm-hmm. Maar de manier, en ik denk dat geldt trouwens voor alle partijen die hiermee bezig waren, hebben daar op die manier naar gekeken. En daar was Kees zeker een goeie voor.
1: Ja, de titel, mooie titel.
0: Ja, het zegt wat we doen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het spreekt echt, het spreekt boekdelen.
1: Ja, daadkrachtig en dichtbij.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, en het dichtbij, ik denk dat dat iets is wat, wat we keihard nodig hebben. Dicht bij elkaar blijven.
1: Mm-hmm.
0: Ja, er staan ook mooie punten in het programma. Hè. Als je kijkt hoe we
1: gebiedsgericht... Ja, zes thema's staan erin genoemd. Kun je één of twee van die thema's noemen zo? Want je hebt het niet voor je.
0: Nee, ik heb het niet voor me, maar...
1: Misschien wel in je hoofd.
0: Ja, letterlijk in mijn hoofd in die korte tijd. Dat zou ik niet willen beweren. Maar in de aanloop daarnaartoe is er natuurlijk veel over gesproken. Uiteraard gisteren openbaar geworden. Dan konden we ook de mooie vormgeving zien. En hoe er ook door de ambtenaren aan is gewerkt. Hè. Je kan als coalitie mooie dingen roepen en afspreken en willen zien hoe het dan in het akkoord staat. Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je hoeveel kracht daar ook in zit. Het straalt daarvan af aan de woordkeuzes, aan de tekst, aan de opmaak.
1: Ja.
0: Eigenlijk, als je de plaatjes in dit akkoord ziet, zie je hoe dichtbij we proberen te komen naar elkaar toe, naar de samenleving toe. Als je dan kijkt naar inhoud, is het natuurlijk heel verleidelijk om nu te roepen, kijk nou wat Pro hier allemaal in heeft gekregen. En 80% van ons programma is hierin geland. Ja. En noem maar op. Ja, dat is lekker voor je ego. Dat is mooi.
1: Maar
0: en
1: dat
0: ik ben
1: is
0: ook...
1: niet de bedoeling natuurlijk.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet waar. Want als je aan de voorkant kijkt hoe de programmaboekjes eruit zagen in de verkiezingsperiode, hè, wat had iedereen opgeschreven, dan zag je, en daar hebben we het al eerder over gehad, die partijen die zijn niet zwart-wit uit elkaar. Hè? Heel veel van wat erin stond in al die...
1: Woningbouw.
0: Hè? Iedereen had het erover.
1: Ja.
0: Had je bijna kunnen zeggen, ja, waarom hebben we het er nog over?
1: Precies, ja.
0: Dan gaat het over de invulling.
1: Ja,
0: hè? Van iedereen wil woningen bouwen. Gisteren NOS-nieuws. Ik weet niet of je het gevolgd hebt over woningbouw. We bouwen de verkeerde woningen. En dat is nu echt wel aangetoond. Wij bouwen te veel eengezinswoningen.
1: Ja, dat is eengezinswoningen, ja. Ja.
0: Ja, als je dan naar het verleden kijkt, denk ik dat er politieke partijen waren in die raad die dat duidelijk al eerder aan hadden gegeven.
1: Precies,
0: nu is het NOS nieuws. Fijn dat wij in ons programma daar ook al op geanticipeerd hebben. Als je kijkt voor wie gaan we bouwen deze periode, dan zie je wel een verschuiving.
1: Ja,
0: dus dat Knadderhof staat in het coalitieakkoord. Heel duidelijk het willen bouwen voor wat er nodig is. En niet maar... Dat goffen in het al. Ja, dat rukzichtloos bouwen.
1: We gaan er even tussenuit, dus een plaatje, Stephanie.
0: Super.

0: Blackbird, Do You Read Me? En ik zit nog steeds aan de tafel met Stephanie Geurts. Zij is, ik wou zeggen fractievoorzitter, maar niet meer.
1: Nee.
0: Zij is raadslid van Pro-Steenwijkerland. En de fractievoorzitter is Dennis Metin.
1: Yes.
0: Ja, goed zeggen.
1: Onze held.
0: Ja. We hebben het al een klein beetje gehad hoe de fractie zich een beetje gevormd heeft in de loop van de jaren. En dat jullie er nou als één team, één fractie zitten. Een beetje een start gemaakt met de bespreking van het coalitieakkoord. Daadkrachtig en dichtbij. Een akkoord tussen BGL, Pro, CPB en VVD.
1: Ja.
0: Mooie coalitie.
1: Mooie coalitie. Ja, tevreden.
0: Oké.
1: Ja.
0: Iets anders als vorig jaar dan andere partijen bij CPB?
1: Ja, ja ook, ook logisch. Hè. Twee keer achter elkaar was eigenlijk dezelfde coalitie. Die hadden mooie twee periodes die hier aan vooraf gingen. Die hebben ook mooi getimmerd aan de basis waarop dit eigenlijk verder gaat. Want dat moeten we ook even respecteren, denk ik. Dit is geen akkoord wat volledig het roer omgooit en andere dingen gaat doen. En daarmee zie je ook dat in het verleden prima dingen zijn gedaan. Het is een goed fundament. Afgelopen, ik noemde het net al, de omgevingsvisie, de stadsvisie Steenwijk, de dorpen en kernen die aandacht hebben gekregen. Dat is hier ook ingeland. Dus ja, er is een nieuwe partij bij.
0: Twee nieuwe partijen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat zeg je goed.
0: Drie eigenlijk. Pro en dan Forum en lijst Van Andel.
1: Ja, dat in de raad. In de raad, niet in de coalitie, maar in de raad inderdaad. Ja, in de coalitie heb je eigenlijk CPB en Pro.
0: Ja.
1: En daarbij en in de raad zijn het dan nog meer inderdaad. Ja. Ja, er ligt een akkoord, daar mogen we trots op zijn. Je ziet dat er... dat er duidelijk voor gekozen is om vooral dingen nu door te pakken. Als je kijkt in welke transities we zitten. Er is niet zozeer gekozen voor extreem nieuw beleid. Er is wel gekozen voor, we houden vast aan die transitie. Een van de mooie onderwerpen, spreekt mij aan duurzaamheid. Dit was denk ik nog niet eerder een akkoord waar duurzaamheid op
0: energie
1: alle
0: en
1: onderwerpen...
0: Energie en klimaat,
1: Het is gewoon geland in de basis van alle hoofdstukken. En dat maakt het wel heel krachtig.
0: Ja, een van de punten is dan ook sterke sociale basis.
1: Ja.
0: Werk en economie. Duurzaamheid dan, die je net zelf al noemde. Leefbaarheid en vitaal platteland.
1: Ja, herken je een aantal dingen uit eerdere programma's.
0: Vitaal platteland.
1: Vitaal platteland.
0: Wonen,
1: inderdaad. We hebben natuurlijk al meters opgemaakt. Dus er zijn ook al beleidsdocumenten klaar om nu in de uitwerking te gaan.
0: Hè. Ja.
1: Dat straalt dit akkoord ook echt uit. Er zijn dingen klaargezet, er is beleid klaargezet. Daar heeft de voormalige raad over gestemd.
0: Ja.
1: En we gaan ook echt richting die uitvoering. Er komen uitvoeringsprogramma's. Nou, en als je dan kijkt wat wij uit mogen voeren en uit kunnen voeren de komende periode, zie ik enorm mooie stappen voor ons.
0: Ja, ja.
1: Ja. Wat niet wil zeggen dat er geen wrijving op zit. Hè,
0: nee,
1: in de coalitie,
0: nee.
1: In de raad. Van wrijving komt glans, dat heb je mij al vaker horen zeggen. Ja. Ik ben daar echt wel hoopvol.
0: Ja, ja. Ja. Dan wordt aanstaande woensdag, de 10e, wordt die behandeld, besproken, aangeboden.
1: Ja.
0: En gelijk gesproken over de wethouders.
1: Ja, ja.
0: Van jullie ook een wethouder?
1: Ja, Steven.
0: Steven Bunt?
1: Ja.
0: Ja. Dat is mooi dat hij dat wil doen. Trouwens, alle wethouders. Ja. Melvin Smit en Mirjam Slomdekkers.
1: Mooi dat Mirjam en Melvin door willen gaan. Ja.
0: En Tilco Gernaat erbij.
1: Ja, Tilco erbij komt op onder andere financiën en veiligheid. Volgens mij staat er een team met een gezonde dosis ervaring en drive. En ook al kennen ze twee ervaren wethouders die mooi op hun onderwerpen ook blijven. Die hebben iets opgebouwd, die kunnen gang maken.
0: Ze kunnen het misschien een beetje afmaken.
1: Bij dat turbo-team wonen bijvoorbeeld, wat er echt expliciet in op is genomen. Ik denk dat je daar meters mee kan maken en dat dat ook recht doet aan de uitdagingen die er zijn. Als je dan kijkt naar hoe we willen bouwen, dat is ook al mooi omschreven. De kernregel 330, 300 voor diegenen die... Nou, denk, wat zijn dat nou voor getallen? Het gaat erom dat je als inwoner altijd ook groen om je heen hebt. Dichtbij, in ieder geval kleine groen, dingen kan zien. Maar ook dat genoeg oppervlakte schaduwrijk is. Hè? Dan hebben we tegen hittestress, tegen de veranderingen. Maar ook dat er groenvoorzieningen zijn waar je kan vertoeven. Of dat nou een park is of een andere kleine gezellige groenvoorziening waar je kan vertoeven met elkaar. En nou, dat staat daar nu zwart op wit zo
0: ja.
1: in.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, bouwen doen we water- en bodemsturend. Dit soort dingen hebben we verankerd. Volgens mij gaan we machtig mooie dingen met elkaar doen.
0: We zullen hier nog vaak genoeg over spreken met alle partijen, mooi. Denk ik. Maar één ding viel me nog op. Toen ik jou uitnodigde om hier te komen, dat ga je je voorbereiden natuurlijk. Provinciale staten hebben het mogelijk gemaakt dat vanuit het Energiefonds Overijssel geïnvesteerd wordt in kernenergie. Ja. En dan GroenLinks Overijssel vindt dat een verkeerde keuze.
1: Ja.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Je hebt geld geoormerkt voor een transitie voor hernieuwbare energie.
0: Ja.
1: Hernieuwbaar. Dat is in dit geval het kernwoord waarom je het afketst.
0: Ja.
1: Je kan het nou een basisdiscussie voeren over ben je pro of tegen kernenergie. Dat is een andere discussie, maar je hebt je geoormerkt geld en dat gebruik je voor iets
0: dit
1: wat
0: kan.
1: Er niet onder valt.
0: Ja.
1: Want kernenergie is niet hernieuwbare energie.
0: En dat zit in verband met die uranium?
1: Ja, ja. Ja, je hebt hier nog een verwerking en allemaal leuk, effectief in het opwekken van energie. Maar je hebt hier een aantal issues waardoor het niet hernieuwbaar is.
0: En daarom,
1: daar hoort het dan niet terecht.
0: Nee,
1: dat had anders moeten gefinancierd moeten worden. Je haalt nu ook budget weg bij iets waar we commitment aan hadden gegeven. Daar heb je een potje voor klaargezet. En je zou met dat potje die uitdaging fixen.
0: Mm-hmm.
1: Nou haal je extreem veel geld daaruit. Betekent dat je eigenlijke doel verzwakt. Je verzwakt je eigen transitie die je in had gezet. Het is een bizarre keuze die je maakt.
0: Want als je was bedoeld gezet, voor, water, moeten, voor wind en zon.
1: Wind en zonne-energie. Nou. Laten we kijken of er een nieuw potje is voor dat soort ontwikkelingen. Dat had ik een terechte discussie gevonden. Daar kun je het over hebben.
0: Mm-hmm.
1: Kun je inhoudelijk nog steeds afwijken of je dat wil of niet. Maar niet iets wat afgesproken is op die manier. Flinke geldbedragen, want als je het over kernenergie hebt, heb je het over hele dure energie in de weg daar naartoe, zeg maar. Over extreem lange tijden, daar zitten we nu niet op te wachten. We hebben nu issues met de energietransitie. Als je nu inzet met heel veel geld op kernenergie, die je pas over 20 jaar misschien een keertje zou kunnen realiseren, dan vertraag je de transitie die er nu is echt significant.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou,
1: mocht dat een vurig pleidooi zijn voor waarom de provincie Pro in dit geval hier absoluut een punt heeft.
0: Ja, ja, ja. Oké. Stefanie, dank je wel voor je gesprek weer en je openhartigheid overal in. En ik wens je ontzettend veel succes met de toekomstige regeerperiode. En vast hier nog weer aan de tafel.
1: Dank je wel en heel graag.
0: En fijn weekend.
1: Hetzelfde.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten wordt de tribune gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op de tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 oktober. Hessel Eikelboom uit Steenwijk heeft na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. En Eikelboom die heeft uiteindelijk gekozen voor FC Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een derde seizoen. Herenboeren Meppel Steenwijk heeft een nieuwe naam. Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas om daar op een duurzame manier eigen groenten te verbouwen. De coöperatie heeft nog meer ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide van start gegaan. Op de bestaande dam worden zandlichamen aangebracht, versterkt, en die worden versterkt met een raamwerk van wilgetenen. Er bovenop komen stenen om de constructie extra stevigheid te geven. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op het water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn daarom op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren nog tot met september. De net geopende parktuin van mejuffrouw Sikkega is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van gemeente Westellingwerf vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft daarom ook aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Goedemorgen, luisteraars. En ik heb hier bij me zitten Johan Wakker van de politie IJsseland is het eigenlijk, Johan, hè?
1: Het is politie IJsseland en ik ben een van de politieagenten van politie gemeente Steenwijkerland.
0: Ja. Ja, je hebt net aangegeven dat je hier een beetje de leiding hebt over alle mensen. En we gaan er vanmorgen gaan we het hebben over de nepagenten.
1: Ja, dat is heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Klopt inderdaad, ik ben een van de leidinggevenden van dit team hier in Steenwijk aan de Vendelweg. En ik mag onze wijkagenten coachen, begeleiden en aansturen. Dus dat is een supermooie job. En de nepagent is een belangrijk onderdeel tegenwoordig, dat klopt.
0: Ja, want er zijn nogal wat incidenten geweest, hè, hier zo in de randgemeenten en in Steenwijkerland zelf. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, sinds een x-tijd, ik kan me niet herinneren wanneer dit begon, hebben wij last van nepagenten. En dat is een heel vervelend fenomeen, omdat zij eigenlijk misbruik maken van de goedheid van de mens, maar ook van onze naam en goede naam, zeg maar. En daar hebben wij in Steenwijkerland ook mee te maken, helaas.
0: En er zijn een aantal gevalletjes geweest. Hè? Wat gebeurt er dan als die mensen aan de deur komen met die neppolities? Waar kunnen de mensen rekening mee houden?
1: Ja, wat ze eigenlijk doen is dat ze van tevoren eerst bellen. En dat ze telefonisch contact opnemen en zeggen dat ze van de politie zijn. En daarbij hebben ze volgens een reden om aan de deur te komen. Dus dan zeggen ze dat ze voor een onderzoek alle sieraden moeten controleren. Of dat er inbrekers actief zijn en dat ze de sieraden willen veiligstellen. Dus wat ze doen is dat ze eerst een telefonisch contact zoeken. En vervolgens maken ze met slachtoffer een afspraak en dan komen ze aan de deur. En op dat moment proberen ze gewoon door gesprekstechnieken het slachtoffer zover te krijgen dat hij of zij de sieraden en geld afgeeft. En dan vertrekken ze weer.
0: Ja, maar is dat de gebruikelijke gang van zaken van de politie? Doet de politie dat ooit?
1: Absoluut niet, absoluut niet. Wij vragen nooit om afgifte van geld en sieraden. En helemaal niet via telefonisch contact. Dus nee, dat is absoluut geen werkwijze van de politie.
0: Ja, en hoe is dat voor ons dan mogelijk om dat duidelijk te kunnen maken van dat jullie dat niet doen? Hè? Want dat is natuurlijk een heel open gebied, hè? Want dat treft vooral oudere bewoners.
1: Nee, dat klopt. Als men toch gebeld wordt en men denkt te twijfelen, dan is mijn advies om altijd weer contact op te nemen met de politie. En dat kan via het nummer 0900-8844 of 112 bij spoed. En dan weet u zeker dat u een politieagent aan de lijn heeft. En dan kunt u met hem of haar uitleggen van wat er gebeurd is. En mijn collega zal een advies geven.
0: Ja, want dat gebeurt dan en de mensen worden gebeld. En dan kunnen ze ook zien aan de buitenkant of het een goede politie is of niet. Of op normaal gesproken hebben jullie ook een idee of zoiets bij je, denk ik?
1: Ja, als men twijfelt of men echt met een politieagent te maken heeft, dan is mijn advies om altijd te vragen naar een legitimatiebewijs. Ik heb hem zelf nu ook bij. En dus een politieagent moet zich ten alle tijde kunnen legitimeren. Dat staat ook in de wet. Ik zal maar kijken of ik het pasje.
0: Dat is toch wel mooi dat je zo bij mij naar binnen gelopen bent,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb hier, dat is wel prachtig. Ik heb helemaal geen pasje hoeven te gebruiken. Maar dit is het pasje. En dat is lastig om dat via dit interview uit te leggen. Maar het is een blauw pasje. Met daarop een foto van de desbetreffende agent.
0: Het is wel een hele jonge foto van jou wat ik erop zie.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel een tijdje terug. Ja. En op de achterkant staat dan mijn naam. En aan de voorkant ook een personeelsnummer. En dus mijn advies is vraag altijd om een legitimatiebewijs. En een politieagent komt 9 van 10 keer in uniform. En als men het niet vertrouwt, dan is het gelijk de deur dicht doen of 112 bellen.
0: Ja, want hoe is het dan mogelijk? Hè? Want je zou haast zeggen dat het de mensen haast wel moeten weten. Hè? Want het is zelfs een beetje met de pinpassen en zo. Dat de banken niet meer vragen om pincodes. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Hoe komt het dan dat er nog zoveel mensen met open ogen inlopen?
1: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het goede vertrouwen. Dat als men gebeld wordt door de politie, dat dat klopt. En die mensen die dan bellen, die criminelen zeg maar, die hebben gewoon een hele gladde manier van praten. Hè. Dus als men daar gevoelig voor is, kan maar heel snel zijn dat je toch echt denkt dat je met politie in aanraking bent. Dus ja, ze proberen gewoon op te lichten waar je bij staat, zeg maar. Dus ja, zo nu aan de tafel zou ik zeggen, ja, ik kan me het ook niet voorstellen. En achteraf voelen mensen zich altijd heel erg schuldig van, joh, hoe kan ik zo stom zijn? Maar eigenlijk, dat is niet zo. Ze zijn gewoon slachtoffer van iemand die hun verbaal te slim af is geweest. En ja, dat is gewoon heel erg kwalijk. En het zijn ook vaak slachtoffers die kwetsbaar zijn. En misschien wel wat vergeetachtig zijn door hun leeftijd. Of te goed vertrouwen zijn. En daar wordt gewoon echt misbruik van gemaakt.
0: Dus eigenlijk zeg je nu een beetje van, het kon wel eens wezen dat ze van tevoren al eens een beetje polsoog hebben genomen van wie ze benaderen daarvoor.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, mensen van 28 zijn niet zo snel slachtoffer van nepagenten. Ja, we zien toch echt dat de oudere generatie, de oudere inwoners slachtoffer zijn van dit soort feiten. Dat klopt.
0: Zijn het boefjes hier uit de omgeving of waar moeten wij aan denken dan?
1: Nee. Dit is een landelijk georganiseerde criminele bende, om het zo maar te zeggen. En die werken ook met een soort van meldkamer of een bovenlaag. En ja, uit heel Nederland worden jonge gasten aangestuurd om dan zich voor te doen als nepagent. Dus dat zijn geen, over het algemeen geen lokale mensen.
0: En is het een beetje makkelijk of is het eigenlijk ingewikkeld voor de politie om er een beetje een vinger achter te krijgen? Hebben ze al een beetje zicht op wie het zijn?
1: Nou, wij hebben als politie samen met het Openbaar Ministerie echt dit voorrang gegeven. Er zijn ook speciale teams, hè, die hier druk mee zijn. Dus we geven dat absoluut prioriteit. En daarnaast kunnen wij die gasten die zich voeren als nepagent, kunnen we heel goed opsporen. En vooral als mensen ons dan bellen naar aanleiding van een contact met deze nepagenten. Ja, dat willen wij het liefst, hè. Dat als de telefoon contact is geweest en er is een afspraak geweest, dat mensen dan gelijk 112 bellen, want dan kunnen ze gaan opwachten.
0: Ja, is het zo serieus dat ze gewoon, dat men gewoon 112 gaan bellen?
1: Van mij betreft is dat zo serieus dat mensen alleen 112 mogen bellen, want vaak zit daar niet zoveel tijd tussen. Afgelopen week was er nog een incident in Kampen en daar heeft maar een half uur tussen het eerste contact en het moment van aanlopen tussen gezeten. En dus wat mij betreft is mijn advies, bel 112. Want wij willen ons heel snel prepareren en rondom die woning liggen. Dus daar is elke minuut is daarbij geboden.
0: Dus dat is wel zaak, hè? Dat er dus 112 gebeld wordt. En dat jullie daar dan ook direct op acteren.
1: Absoluut, absoluut. En vanuit de informatie die we dan... stel, we houden een verdachte aan, proberen we zoveel mogelijk informatie binnen te halen. Om uiteindelijk bij die bovenlaag te komen. En u vroeg al van, hoe ver staat het daarmee? Nou, dat zijn wel complexe onderzoeken. Dat vraagt gewoon tijd.
0: Ja, dat begrijp ik. Ze zijn ook al een poosje bezig. Hè? En het is ook net zo, ja, iedere keer of het verandert. Hè? Want ze zijn ook heel flexibel waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Kijk, dat soort groeperingen of criminelen moeten zich ook constant aanpassen. En zij weten ook natuurlijk dat wij daar scherp op zijn. Dus ze proberen altijd via een bepaalde list toch bij de mensen in huis te komen. Het lastige maakt ook dat het niet elke week gebeurt. Hè. Soms kan het wel maanden rustig zijn. En dan wordt er weer gebeld naar Steenwijk. En dus het is, het is lastig te bepalen wanneer deze mensen weer terugkomen.
0: Ja, want er zit ook niet echt een lijn in waar ze bezig zijn. Hè?
1: Nee, nee.
0: Want dat gaf je net ook al een beetje aan. Hey, ik wou als slot ook toch nog even vragen, Johan. Wat moeten de mensen nu doen om het te voorkomen? Kun je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, het allerbelangrijkste is als mensen gebeld worden, dat ze gelijk de telefoon ophangen. Want zoals gezegd, de politie vraagt nooit om sieraden apart te leggen of om geld af te geven. Dus als mensen gebeld zijn, is het belangrijkste advies ophangen, niet met deze mensen in zee gaan en ons altijd informeren. Wij willen het altijd weten. Mocht het wel zo zijn dat er een afspraak is gemaakt, dan is het verstandig om ons gelijk te bellen via 112. En mocht u toch slachtoffer zijn geworden van deze zaken, is het zoek om ons ook altijd te bellen. Want wij zullen er langskomen om een aangifte bij u op te nemen en om te kijken of we alsnog de daders kunnen opsporen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik hoop dat de mensen dit zeer tot zich nemen. En dat het minder voorkomt en dat jullie ze snel mogen pakken. Mag ik je bedanken voor dit fijne gesprek, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Nu weet ik het. En wij gaan door met mijn favoriete onderwerp. Sport. En ik hoor al mensen lachen, want eigenlijk snap ik er nooit zoveel van. Maar ik doe mijn best. Want ik zit tegenover Richard List en Arno Callicoot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vanochtend ook al van het veld afgestapt, of niet?
2: Nou ja, ik had het heel druk van de ochtend. Velden klaarzetten en ouders en clubs ontvangen. Dus,
0: ja, want de zaterdag is toch wel een druk voetbaldag.
2: Ja, het is wel een van de laatste dagen volgens mij van dit kalenderjaar.
0: Ja, en dan gaan jullie de zomerstop in.
2: Ja, en dan komen wij weer op de radar met ons zomeravondvoetbal.
0: Ja, want Gempo, wil je me nog één keer meenemen in wat Gempo is?
2: Doe jij maar, ik had het vorige keer.
3: Oh ja, ja, ja. Het is bedacht, zeg maar, als initiatief dat er in de zomer, ja, eigenlijk ligt het hele voetbalcompetitie ligt stil, zeg maar. En dan is het iets van, hé, wij uit onze eigen jeugd weten nog dat er een Gempo voetbaltoernooi was en dat we daar gewoon naartoe leefden. Dat was gewoon heel leuk om te doen. En je was gewoon in de zomer ook lekker aan het voetballen. En nou ja, dus dat komt een beetje uit onze jeugd, zeg maar. En toen dachten we van, hé, dat is nu eigenlijk hetzelfde. Het is mooi weer, maar alle voetbalcompetities liggen stil. Dus kunnen we daar niet vanuit, weet je, vanuit onze eigen jeugd, kunnen we dat niet terugbrengen naar nu, zeg maar. Nou ja, en toen erbij komt dat we graag die kinderen in nieuwe teamindelingen willen laten voetballen. Dus dan denk ik, nou, 1-1 is 2, dan kunnen ze dus lekker voetballen van het zomer.
0: Omdat ze dan dus weer, nou ja, even wat andere mensen leren kennen.
2: Ja, dan heb je dus de nieuwe samenstelling voor het volgende seizoen. Dan kunnen ze al wennen aan de kinderen.
0: Ja, want elk jaar ga je naar een ander team. Ja, je moet mij een beetje meenemen. Ja,
3: en het is ook zo dat je gaat ook van bijvoorbeeld een klein veldje naar een groot veldje. En op een klein veldje wordt niet met buitenspel gespeeld bijvoorbeeld, maar op een groot veld wel. Dus kijk, als je nu stopt met voetbal en je hebt een klein veld gehad en je gaat volgend jaar naar een groot veld, dan heb je gelijk je eerste wedstrijd met buitenspel. Dus dat Gempo is ook bedoeld om daar een beetje mee te oefenen. Het is laagdrempelig, het is vrolijk, het is, alles is goed, weet je wel. Dus dan kun je een paar wedstrijdjes voeren. Dat je, oh ja, zo werkt het buitenspel. En als je dan straks in augustus, september is dat?
2: Augustus, september, ja.
3: Ja, dan gaat de competitie beginnen. Dan heb je al een paar keer geoefend met buitenspel. Dus daar hebben we het ook voor bedacht.
0: Ja, want jullie gaan op de zomeravonden dit doen.
2: Ja, we hebben een aantal data's geprikt. We zitten natuurlijk wel met veldonderhoud van de gemeente. Dus dat is allemaal wel even vervelend soms. Want wij zouden eerst bij Steenwijk ook gaan voetballen. Maar dat hebben we dus nu verplaatst bij Giethoorn. Wij beginnen woensdag de 17e. Donderdag 18, 24 juni, 25 juni. Twee donderdags Oldevesten en Steenwijk-Wold. En dan zaterdag 27 juni hebben we de finale dag. Dan gaan de winnaars van de pools die in die week zijn gevoetbald. Boom. Die zijn gevoetbald. Die komen dan de zaterdag die finale dag spelen. Krijgen allemaal bekers. Hier en daar een medaille. En we doen ook nog een penaltybokaal. Dus dat de beste penaltynemers van de vereniging tegen elkaar kunnen strijden. Tot dus penalty specialist van Steenwijk Land wordt, zeg maar, of winnaar.
0: En ik hoor net Giethoorn. Met welke voetbalclubs doen jullie dit samen?
2: Er zijn er 5. Willemsoord, Giethoorn, Oldevesten, VV Steenwijk en Steenwijk Wold.
0: Ja, en dan vanuit die voetbalclubs doen dus jeugdteams die dat willen.
2: Ja, inderdaad, die dat willen, want het is niet verplicht. Nee. We hopen graag dat iedereen meedoet. Ik snap dat ouders denken van, ik ben blij dat het klaar is. Maar goed, in de gedachten van de kinderen is het gewoon zoveel meer waard om lekker te gaan sporten.
0: En dan maken jullie dus een rooster en pools. Ja. Net als wat we kennen van het WK of het EK.
2: Precies.
0: En dan met uitschakelen en dan de beste mogen op de finale voetballen. Ja.
3: Maar wel een goede vraag van je, van welke teams we dat deden. We zouden wel heel graag nog meer voetbalclubs hebben die bij ons aanhaken, zeg maar. Dat we echt een regio, een Steenwijker Land, misschien een beetje daarbuiten, ook voetbalclubs, zeg maar. Want dan voetbal je gewoon tegen clubs waar je misschien normaal niet tegen oefent, omdat die misschien in een andere categorie zitten. Dus we zijn dus nu met 5 ploegen. We zouden dat heel graag met 10 of 20, zeg maar, willen organiseren.
2: Dragen,
3: ja. Dus ik heb ook, er is ook een persbericht uitgegaan. Daarin staat ook, ben je nog voornemens om te gaan oefenen? Zeg maar, sluit dan alsjeblieft bij ons aan. Want dan kun je gewoon lekker voetballen tegen leeftijdsgenootjes en in nieuwe samenstellingen. Dus een oproep, zeg maar.
0: Gewoon een mooie kans eigenlijk om met elkaar dat te gaan doen.
3: Ja,
0: en in welke leeftijdscategorie moeten we dan denken?
3: Nou, het is, we hebben het, het begint bij 7.
2: Ja, 7 al, ja. Dus 6, van 6 tot en met 19 jaar ongeveer. Hè. Ja. Dus, want alles is
0: verdeeld. Dus die teams mogen zich opgeven. Ja. En dan zorgen jullie dat je niet als 6-jarige tegen een 19-jarige hoeft te voetballen.
2: Absoluut niet. Nee.
3: Ja. Daarom is het ook leuk als we heel veel ploegen hebben. Dan kunnen we dus ook inderdaad, kan iedere leeftijd tegen elkaar voetballen. En dan hebben we dus hoe meer, zeg maar, hoe beter in dit geval.
2: Het is eigenlijk een beetje een Champions League in een gemeente Oetersteenwijk een land. Dat gevoel willen we eigenlijk een beetje creëren. Dat men trots wordt op dat ze het dan hebben gewonnen. Zeg maar, van wij zijn de beste van.
0: En als er dan dus nu jongeren luisteren, of trainers, of coaches, of andere mensen vanuit het voetbal. En die zouden toch heel graag nog mee willen doen of meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
3: Nou, we hebben een eigen website, gempo.nl. Daar staat alle informatie op. Daar kunnen verenigingen zich ook opgeven, zeg maar. En daar zit een. En je kan er gewoon een mailtje sturen, maar je kan je ook gewoon direct opgeven.
0: Ja, en anders staat er vast ook een telefoonnummer dat ze een van jullie even kunnen bellen.
3: Dat weet ik zo niet. Goeie vraag.
0: Gewoon even een mailtje sturen. Ja, dat je zegt ik wil bellen.
2: Ja. En het kan altijd, want we doen alles via het Tournify. Dus als jij de dag van tevoren bij wijze van spreken je aanmeldt, kunnen we dat altijd nog wel tussen haakjes inpassen. Want dat is heel makkelijk, want die schema's die ploppen dan op, zeg maar. En dat gaat makkelijker dan vroeger, moest altijd met de hand. Ja. En nu is de schema gewoon, dat is heel makkelijk om aan te passen. Dus op zich, voel je niet bezwaard van het is een paar dagen van tevoren. Als je denkt van, ik heb een leuk team om mee te laten doen, meld je aan en dan gaan wij kijken wat mogelijk is. Meestal lukt het wel.
0: Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier en ook mooi weer.
2: Dat vooral.
0: En ook misschien niet te mooi weer. Want ik denk 30 graden is ook niet fijn.
2: Vorig jaar heb ik een dag moeten schrappen.
3: Vanwege de warmte, Nou, superleuk.
0: Heel veel succes en plezier. En dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Richard List en Arno Callecoet sprak over het Gempo zomeravond voetbaltoernooi. We hoorden een opname van Dirk met Johan Bakker over de neppolitie. En Stephanie Geurt werd geïnterviewd door Ria. Tot straks voor U2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: En goedemorgen, we zijn hier voor tweede uur van Kopijzer deze zaterdag 6 juni. Waarin het uur eindigt met Johan Vis over het Korselvolle Hoven met de minder valide tribune. Wat een woord. We spreken Jolanda Kuiper over Because We Carry. Joey Theekamp over Tour du Alès. En ik zit nu tegenover Gerrit Vinken over het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat klopt.
1: Ik moet zeggen, we zitten in juni. Ja. 6 juni. En we gaan het hebben over een 100-jarig bestaan van een ijsclub. Dat betekent dat hij 100 jaar geleden in mei is opgericht.
2: Nou, dat is niet helemaal correct. Het is allemaal begonnen op 3 februari 1917. Dus dat is ruim voor 1926.
1: Ja, dat is heel ruim voor...
2: En toen is er een oproep gedaan in de oprechte Steenwijker Courant door Egbert Edinga. Die is tot 1941 ook voorzitter geweest. En Egbert Edinga die riep mensen op van... wat dachten jullie van een ijsbaan in Steenwijk? Daar is toen heel veel gehoor aan gegeven. Maar ze zijn jaren bezig geweest om een goede locatie te zoeken. Het geld bij elkaar te krijgen. Want de gemeente wou niets doen. Dus ze moesten een bedijkt weiland zien te vinden. Nou, dat heeft de gemeente dan toegestaan om dat te pachten. Dat was naast de voormalige melkfabriek Ons Belang. Beter bekend als de Novak, later. Daar ontstond dus de ijsbaan. Maar er moest een koek- en sopie-tent worden, keet worden gebouwd. Er moest een keet worden gebouwd. Het was allemaal van hout, hè. Voor de kaartjes verkopen en dat soort dingen. En er moest een pomp komen om het water vanuit het Dolderkanaal erop te pompen.
1: Ja, zonder water geen ijs.
2: Zonder water geen ijs, precies. En dat heeft al met al heel lang geduurd. En toen kwam op 26 mei 1926 eindelijk de koninklijke goedkeuring van de vereniging Steenwijker IJsclub.
1: Dus vandaar nu 100
2: vandaar
1: jaar.
2: Nu 100 jaar, ja. Ondanks dat er geen ijs is.
1: In de zomer.
2: In de zomer.
1: De mussen vallen af en toe van het dak van de warmte. Ja, ja. Maar de ijsclub zag licht.
2: Zag licht, ja. En we hebben dan ook gemeente het op te knippen in twee delen. We hebben voor de omliggende schaatsverenigingen, de KNSB, de wethoudersport en zo nog een aantal. Onze ereleden en noem maar op. Die hebben we dus uitgenodigd voor de receptie in de Heren van de Rechter. En daarna 27 december, dat is de eerste dag dat er ooit geschaatst werd in 1926. En die dag zou ik zeggen voor de leden, zet die in je agenda. Want dan gaan we met de leden iets doen. Ik hoop dat er ijs is, maar het zal wel weer niet.
1: Ja, we hebben niet al te beste jaren op dit moment qua.
2: Nee, nou ja, dan kom je precies op het tweede punt van mijn verhaal. Het is ontzettend moeilijk om nu een vereniging in leven te houden. Als ik tegen iemand zeg van ik ben voorzitter van de ijsclub. Nou, daar heb je er zeker druk mee. Wordt er dan geantwoord, weet je wel.
1: En dat beetje op een sarcastisch toontje waarschijnlijk.
2: Ja, sarcastisch, precies. En de laatste jaren is het eigenlijk steeds net niet. Nou, net toevallig niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor zijn we 2 dagen open geweest. Maar dat is meteen de reden waarom ik dit jubileum heb aangekaart en nog ga aankaarten bij de gemeente. De wethouder heeft het eerste boekje in ontvangst genomen. Heb ik het ook gemeld. Wij willen een andere baan. Als je kijkt een betonbaan met daarop een laagje ijs van 2-3 centimeter.
1: Want we hebben op dit moment een weiland wat natuurlijk onder water wordt gezet.
2: En ook nog lek is.
1: Ook nog lek is. Dus de dijk eromheen is lek.
2: Nou, nee, de ondergrond. De ondergrond, dus het zakt weg, het water.
1: Ja, ja, dus eigenlijk dat je denkt, dit is niet optimaal.
2: Nee, nee,
1: en er zijn dus betere oplossingen en dat is een betonbaan.
2: Dat is een betonbaan, ja.
1: En dat is een, nou ja, ik zou zeggen, een waterpas betonbaan waar jullie dan, nou ja, 2-3 centimeter
2: zetten. 2-3 centimeter water opzetten. En dan kun je, als je, in ons grote voorbeeld is eigenlijk Ammerstol. Dat is een plaats in Zuid-Holland. De ijsvereniging De Vooruitgang heet die. Die heeft sinds 1978 zo'n baan. En een hele mooie website. Daar kun je alles opzoeken. Maar één nachtvorst van 5-6 graden is voldoende om te kunnen schaatsen.
1: En hoeveel nachtvorst?

0: niet eens zo heel warm worden, want dan smelt het ook weer weg. Dus het is, ja, een week ben je eigenlijk kwijt voor een goede ijsbaan. En dat kan dus in principe met één nacht ijs. En waar het ons om gaat, dat wil ik dan ook nog even vermelden. Dat is de kinderen. Als er ooit, ik heb wel eens gezegd, het schaatsen zit in ons DNA. Hier in de Kop van Overijssel. Als er straks ooit nog eens weer zoiets komt als een Hollands-Venetië-tocht, dan zie je allemaal mensen boven de 40. Kinderen kunnen niet meer schaatsen.
1: Ik kan schaatsen.
0: Jij kunt schaatsen. Nou, gelukkig.
1: Ik ben 31.
0: Nou, dan zit je nog net aan de goede kant van de streep. Maar,
1: geleerd op een slootje op muggenbeet.
0: Ja. Oké, ja. Nee, maar goed, als je hier uit de omgeving komt en de kleine slootjes voor kinderen, dat wil dan soms nog een beetje. Maar het is, echte schaatsen wordt hier niet meer geleerd.
1: Ja, als ik dan even uit mijn eigen ervaring spreek, hoe fantastisch is het om te kunnen schaatsen?
0: Ja, precies.
1: Ja. Met de koek en sopie erbij en de gezelligheid. Ja. Ja. En weet je, het jeugdsentiment.
0: Vroeger, ja, het was vroeger de uitgaansgelegenheid, de ijsbaan.
1: Ja. En wat is er voor jullie voor nodig om, jullie willen heel graag die betonbaan.
0: Ja.
1: Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die er hopelijk gaat komen? Wat zit er nog in het vat?
0: Nou, het allerbelangrijkste is dat we een goede locatie vinden. Met een, en dat zal waarschijnlijk ergens moeten op het hoge land, zou ik bijna zeggen. Geen veen ondergrond, maar een leem ondergrond. Nou, en dan een geïsoleerde baan, ja. Ik neem aan, de gemeente zal op de een of andere manier ons aan grond moeten helpen. Op een andere plek dan nu. En we denken wel dat er in Steenwijk behoefte is aan iets dergelijks. En dat we ook met onze crowdfunding misschien nog wel wat voor elkaar kunnen krijgen hier of daar.
1: Ik wens jullie daarmee heel veel succes. En ook plezier.
0: Dank je wel.
1: En ik hoop dat ik mag zeggen, wordt vervolgd hier.
0: Dat hoop ik ook. Dank je wel.

0: En dat was Ilse de Lange met Something Good. En goedemorgen, Joey Theekamp.
1: Hey, goedemorgen, Kimberly.
0: Goedemorgen, waar bel ik heen?
1: Naar mij.
0: Ja, dat is waar, maar niet in de studio. Nee. Dus.
1: Nee, ik zit nu met de kinderen thuis. Want mijn oudste Jasmijn die moet over 3 kwartier haar eerste dansoptreden geven in het theater. Dus ik red het even niet meer om naar de studio te komen.
0: Nee, dat snap ik. Oh, wat tof.
1: Ja, heel gaaf.
0: Ja, ik wou bijna zeggen gepresenteerd door haar papa.
1: Nee. Ik ga gewoon lekker een keer in de zaal zitten. Dat is veel leuker.
0: Ja, kun je het aan?
1: Ja hoor.
0: Ja, want daarvoor bellen we natuurlijk niet. Maar daarvan kennen we je natuurlijk ook wel. Met veel presentatieklussen. Maar waar ik je ook van ken. En ik denk ook veel mensen jouw naam wel eens voorbij hebben zien komen. Is de Tour de ALS.
1: Ja.
0: Want hoe lang ben je al verbonden?
1: Volgens mij is dit de 9e editie of zo, geloof ik.
0: En hoe ben je hier ooit bijgekomen?
1: Nou, eigenlijk heel toevallig. En dat is met heel veel van die dingen. Hè. Dat gaat via. Mijn collega, presentator Jannes Mulder uit Steenwijkerwold, die appte mij een keer. Die zag een oproep voorbij komen van iemand. Wij zoeken nog iemand om als speaker op die berg de mensen binnen te halen. Is dat niet wat voor jou? Moet je eens even gaan praten met ze? Nou, en dat heb ik gedaan. En toen heb ik ze eigenlijk een ander concept voorgelegd. Want ik had ooit met Nelson, een goede vriend, onze DJ uit Steenwijk, had ik een concept opgezet, Mont Ventoux Radio. En dan gingen we daar radio maken om de brug te slaan tussen wat daar gebeurde en de mensen thuis. Ja, en daar was de organisatie zo enthousiast over dat we dat daar ook weer zijn gaan doen op vrijwillige basis. En dat was een hele mooie ervaring. En eigenlijk is mijn rol door de jaren heen telkens wat veranderd. We doen het radiodeel niet meer, maar we hebben nu een grote tv-livestream de hele dag. En ze hebben gevraagd, wil jij dat dan dat hosten gedurende het evenement? Ja, en dat is super waardevol om te doen.
0: Want wat is het evenement?
1: Nou, we zijn bezig met Tour de ALS. En dat is een fietstocht of een wandeltocht of een hardlooptocht de Mont Ventoux op, een hoge berg in Zuid-Frankrijk. Om geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland. Die stichting organiseert het evenement om fondsenwerving te creëren. Zodat ze meer onderzoek kunnen laten doen naar de vreselijke dodelijke zenuwspierziekte ALS. Waar jaarlijks gewoon 500 mensen een enorme lijdensweg aan hebben en van komen te overlijden.
0: Waar op dit moment ook niet zoveel aan te doen is.
1: Nee, er is voor 1% van de mensen is er op dit moment een medicijn om de ziekte te vertragen. Maar ja, vertragen is nog steeds niet genezen. En 1% betekent dat ook voor 99% van de mensen gewoon helemaal geen uitzicht is. Ja, en het is zo mensonterend als je al die mensen met ALS ziet. Je gaat gewoon langzaam achteruit. Bij de meeste mensen begint het eerst in bewegingen. Je kan minder goed lopen, je spieren vallen uit. Nou, je stembanden zijn ook spieren, dus je kan je niet meer verstaanbaar maken. En op een gegeven moment kun je niet meer slikken. En ja, dan stik je in je eigen speeksel of je moet kiezen voor euthanasie. Ja, dat is zo heftig dat mensen die in de bloei van hun leven staan, die aftakeling doormaken en gewoon weten, dit is mijn doodsvonnis en er is niks meer aan te doen.
0: Ja, echt heel heftig. En voor jullie is dus de dag, Tour de ALS, op 18 juni.
1: Ja.
0: Ga je weer naar Frankrijk?
1: Ja, volgende week, of maandag over een week, gaan we die kant op. En dan gaan we wat dingen voorbereiden. En vanaf dinsdag heb ik daar mijn eigen huiskamer, zoals we dat dan noemen. En dat is een sfeervol ingericht plekje waar ik eigenlijk iedereen ontvang die zijn of haar verhaal kwijt wil. Over wat ze mee hebben gemaakt of over wat ze doormaken. Daar komen mensen met ALS, daar komen nabestaanden, daar komen naasten, onderzoekers. Om eigenlijk zoveel mogelijk mooie verhalen een podium te bieden. En dat doen we die dinsdag en woensdag, nemen we van alles op. En dan hebben we op de beklimming, op de dag van de beklimming op 18 juni... hebben we via tourdeales.nl een livestream van 5:00 tot 6:00. Vanaf de allereerste starter tot aan de bekendmaking van het eindbedrag. En daarin kun je ook al die verhalen weer voorbij zien komen. Maar je ziet ook live beelden op de berg, van de start, van de finish. Om zoveel mogelijk die verbinding te leggen met het thuisfront.
0: Wat is nou een van die verhalen die jou het meest is bijgebleven de afgelopen 9 jaar?
1: Ik vind het heel moeilijk om er daar eentje van uit te kiezen. Een van de meest bijgebleven verhalen is misschien niet per se eentje. Een verhaal dat ik tijdens de Tour du ALS heb gehoord, maar tijdens andere evenementen. Want ik spreek heel veel mensen met ALS die een jong gezin hebben. En dat raakt me het meest omdat ik hier ook twee meisjes heb rondhuppelen van 3 en 5. En een aantal jaar geleden bij Serious Request is dat toen bij mij wel echt het meest binnengekomen. Daar was Zoe, die was daar het gezicht van. Ja, en zij had net een zoontje gekregen. Ze was net zwanger toen ze hoorde dat ze ALS kreeg. En dat zet je wereld zo op zijn kop. Dat kwam zo binnen en dat heb ik nu nog. Zeker als ik jonge mensen spreek, dat ik dan na dat gesprek ook echt wel even een momentje voor mezelf neem en weer even bij moet komen.
0: En het mag je ook raken, hè?
1: Oh, zeker, zeker. Tijdens het gesprek wil ik juist het luisterend oor kunnen bieden. En daarna mag het me zeker raken.
0: Ja, en tof dat jullie dit doen. En mochten mensen nou meer informatie willen of, ik zou bijna zeggen willen doneren, waar kan dat allemaal?
1: Alles wat je wil weten over het hele evenement is te vinden op tourduals.nl. Daar kun je ook die livestream zien en daar ga ik heel vaak oproepen dat je nog moet doneren. Daar komt een QR-code in beeld, er komt een doneerknop in beeld. En het is natuurlijk nog mooier, het is nu wat laat, maar als je dan daardoor geïnspireerd raakt en denkt, nou, volgend jaar ga ik me inzetten als deelnemer, supporter of vrijwilliger.
0: Ja, want dat kan natuurlijk ook allemaal.
1: Ja, ja.
0: Dus als ik denk, ik wil volgend jaar... Nee, ik denk het niet. Maar rennend die berg op, laten we meteen voor mij de ergste pakken.
1: Ik zou beginnen met wandelen. Hardlopen, dat is echt heel heftig. Maar begin dan eens met die wandeling omhoog. En iedereen kan dat.
0: Ja, en dan kan dat dus ook gewoon.
1: Precies.
0: En ook daar de info op de website.
1: Ja.
0: En jij vertrekt dus eigenlijk al wat eerder naar Frankrijk...
1: Klopt, ja. Maandag, wat is het, de 15e geloof ik.
0: En gaat Nelson ook mee?
1: Ja, Nelson gaat ook die kant op. Hij heeft altijd één belangrijke taak. Namelijk ook zorgen voor die ontlading. En er mag ook even geproost worden op het leven aan het einde. Dus hij zorgt ervoor dat er dan gewoon een hele vette DJ-set gedraaid wordt. Om ook weer even uit de verdrietige emotie te komen naar de blijheid van... joh, wat goed dat we dit met z'n allen weer geflikt hebben.
0: Het is nogal een hele prestatie.
1: Ja, zeker.
0: Hoeveel geld is er vorig jaar opgehaald?
1: Het bedrag heb ik even niet direct paraat, maar we gingen over de 2 miljoen heen. En dit jaar, de teller staat nu op ongeveer 1,5 miljoen. Dus dat is een goed vooruitzicht naar weer een gigantisch hoog bedrag.
0: Durf je een streefbedrag te geven?
1: Ja, ik wil wel weer over die 2 miljoen heen natuurlijk. En ik denk dat de organisatie erachter... want ik ben maar degene die de verhalen haalt... en er zit een gigantische organisatie achter. Maar ik denk dat zij dat ook wel heel graag willen.
0: Ja, het zal een mooi streefbedrag zijn. En is er nog iets... je krijgt van mij het laatste woord wat je ons wil meegeven.
1: Ik zou iedereen willen vragen om eens even los te komen uit de waan van de dag. En uit de realiteit waar we in zitten. En gewoon eens even stil te staan bij dat er veel meer gebeurt. En dat we dus ook te maken hebben met bijvoorbeeld mensen die een strijd aan het voeren zijn. Een oneerlijke strijd. En ik ga je niet oproepen om te doneren. Maar neem gewoon eens een momentje en sta daar nou eens een keer bij stil.
0: Dankjewel. En ik wens je een fijn weekend en veel succes voor je dochter.
1: Dankjewel. Succes daar nog.
0: Dankjewel.

0: talk about it.
1: TV Tros. Nieuws en actualiteit uit de regio.
2: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten wordt de tribune gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op die tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Ik zal dit keer ook de goede datum zeggen. En het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 augustus. Herenboeren Meppel-Steenwijk heeft een nieuwe naam, Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas, om daar op een duurzame manier eigen groente te verbouwen. De coöperatie heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide gestart. Op de bestaande dam wordt een zandlichaam aangebracht die versterkt wordt met een raamwerk van wilgetenen. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd en de werkzaamheden duren nog tot en met september. Essel Eikelboom uit Steenwijk had na één seizoen bij HAC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. Eikelboom heeft gekozen voor Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een extra seizoen. De net geopende parktuin Mejuffrouw Sikkenga is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van Westerveld, die gaat over het park, vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
3: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En goedemorgen, als het goed is spreek ik met Jolanda Kuiper.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Top, fijn dat dit gelukt is.
1: Ja.
0: Goedemorgen, en we gaan het hebben over Because We Carry.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dat?
1: Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen en moeders die op de vlucht zijn. Zowel in het buitenland als hier in Nederland.
0: En echt specifiek voor moeders met hun kinderen?
1: Moeders met hun kinderen op de vlucht. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan ze zijn gestart vluchten vanuit oorlogsgebied?
1: Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk gestart op Lesbos, op de plekken waar vluchtelingen met de boot aankomen, om dan specifiek voor moeders of zwangere vrouwen en hun kinderen te doen wat nodig is. En inmiddels zetten ze zich ook in voor kinderen en moeders die hier in de opvang zitten. Ja.
0: En wat maakt dat jij hierbij aangesloten bent?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het leuke van Because We Carry vind ik dat ze korte acties doen. Zoals nu het inzamelen van rugzakjes voor kinderen. Het is heel concreet. Het is heel zichtbaar. En het is ook, het stopt ook weer. Dus het is een paar weken even knallen. En dan is het daarna ook weer even klaar. En ik vind het erg leuk omdat het... de actie ook veel andere mensen aanspreekt om... we noemen het een beetje met elkaar een roze golf door Nederland... en door de opvang te laten gaan.
0: En waarom een roze golf?
1: Ja, roze, omdat Because We Carry, de huisstijl, is roze met groen. Dus vandaar roze, ja. Ze hebben als slogan de lieve mensen zijn met meer. En met alle nare dingen in de wereld wil ik eigenlijk wel blijven geloven... dat de lieve mensen toch met meer zijn... Ja, dus vandaar een golf van aandacht en liefde. Ja,
0: ja, mooie gedachtegoed. En ook nu is er weer voor jullie een project.
1: Klopt.
0: Want waar gaat dit project over?
1: Nou, wij samelen nu kinderrugzakjes in. Dat zijn rugzakjes met stevige schouderbanden. Die we inzamelen voor kinderen die zowel hier in Nederland in de noodopvang zitten als... Nou ja, als er genoeg ingezameld wordt, kan het ook nog richting Lesbos gaan. En in die rugzakjes zitten eigenlijk dingen die kinderen kunnen helpen om de dag door te komen. Om even kind te zijn, dus dingen om mee te spelen of om mee te leren. Om even te laten zien, wij zien jou.
0: En hoe samen jullie die rugzakjes in?
1: Mensen kunnen een rugzakje gevuld met 5 tot 7 items bij mij thuis brengen. Dus zo zamelen we in. Mensen kunnen ook losse items brengen, want ik heb op de rommelmarkt de afgelopen weken rugzakjes zelf gekocht of gebietst. Op een gegeven moment brengen wij ze naar Hoofddorp. Daar zit het centrale inzamelkantoor en dan wordt het daar verpakt. Per leeftijdscategorie en per jongen of meisje. En dan van daaruit worden ze centraal weer verdeeld.
0: Dus in principe, even voor alles, ik kan thuis, als ik zo'n rugzakje heb of ik denk ik wil bijdragen, zo'n rugzakje samenstellen. Dus een rugzakje, daarin spulletjes doen en dat naar jou brengen.
1: Ja.
0: En wat voor eisen liggen zitten daar dan aan?
1: Ja, nou, het handigste is om even op de website te kijken van Because We Carry. Dat is becausewecarry.org. Daar staat precies waaraan de spullen moeten voldoen. Er mag bijvoorbeeld geen etenswaren in zitten. Geen spullen die gerelateerd zijn aan oorlog mogen erin zitten. En verder mag de rugzak niet zwaarder zijn dan 2 kilo. Dat zijn hele praktische eisen, zeg maar. En wij checken thuis ook altijd even of de rugzakjes voldoen aan de voorwaarden die er zijn. En die voorwaarden zijn ook zo streng dat elk kind een gelijk gevulde rugzak krijgt. Dus je kunt er wel 100 dingen in willen doen, maar dan halen we het er toch uit. Want we willen dat elk kind 5 tot 7 items krijgt. Het zijn strenge eisen, maar die zijn er met een reden.
0: Het is natuurlijk ook... deze mensen verdienen ook gewoon iets moois.
1: Precies, ja.
0: En dan is het en die rugzakjes specifiek op meisjes of op jongetjes?
1: Ze zijn voor meisjes of voor jongens. En er zijn 2 leeftijdscategorieën. Eentje is van 2 tot en met 9 jaar. En de andere categorie is van 10 tot en met 17 jaar. En als je nog niet weet welk rugzak je zou willen vullen, dan is er vooral voor jongens 10 tot 17 ernstig tekort. Dus die hopen we nog extra in te kunnen zamelen.
0: En wat zou jij in zo'n rugzakje stoppen?
1: Ja, nou, ik heb vooral gekeken naar spullen die lang meegaan. Dus die niet na 2 keer spelen kapot zijn. Die je ook kunt delen met anderen. Dus een spelletje, iets van stoepkrijt, een drinkfles, een notitieboekje, een mooi gevulde etui. Ja, en we proberen ook echt wel kwalitatief goede spullen in te zamelen. Er is natuurlijk heel veel meuk te koop. Maar we gaan liever voor 1 kwalitatief goed gevulde rugzak dan 10 gevuld met meuk. En de kringloopwinkel heeft genoeg tweedehands goede spullen. Misschien heb je thuis in je kast nog wel spullen die een tweede leven kunnen krijgen. En in elke tas mag 1 knuffel.
0: Ja, en het is dus niet per se dat er iets nieuws in moet zitten. Maar gewoon een mooie rugzak waar ze wat aan kunnen hebben deze periode.
1: Nou, precies. En ook die je zelf graag cadeau zou willen krijgen, mocht jij in de opvang zitten met een van je kinderen. Dan iets met liefde en aandacht gevuld. Ja.
0: En als ik dan zo'n tas klaar heb, dan kan ik dat dus bij jou brengen.
1: Ja, nou in Nederland zijn er zo'n 200 inzamelpunten. Dus bij iedereen in de buurt zit wel iets. En ik zit in Steenwijkerwold, dus die kun je dan bij mij brengen. Maar ook in Meppel, in Appelscha, Zuidwolde. Dat is een beetje bij ons in de regio. Kun je ook je rugzakjes inleveren. Op de website staat ook een kaart met alle inzamelpunten. En daar kun je ook mijn adresgegevens dan vinden.
0: Ja, en dan gok ik ook met tijden dat je...
1: Ja, je kunt even een mailtje sturen met het inzamelpunt. Soms zet ik gewoon een krat voor de deur bij ons. Dan kun je langskomen wanneer het jou uitkomt, zeg maar. Maar dat spreek ik dan af met de mensen die mij mailen met ik kom iets brengen. Ja,
0: ja, en dat staat ook dus allemaal op de website wel beschreven.
1: Ja, en soms zijn er scholen die inzamelen. Dus dan kun je onder schooltijd of winkels. Of eigenlijk kan iedereen ook inzamelpunt worden. Dus dat is misschien ook een mooie oproep voor de volgende keer. Want er zijn verspreid over het jaar meerdere inzamelacties. Onze regio is echt een grote blinde vlek op de kaart. Dus het zou mooi zijn als meer mensen inzamelpunt willen worden.
0: En hoe zouden ze dat kunnen worden?
1: Je kunt je altijd even aanmelden, ook via becausewecarry.org, dat je dat wil. En op de socials wordt altijd een actie aangekondigd met de vraag, wil je inzamelpunt worden? En dan meld je je ter plekke aan, alleen voor die actie. Dus je kunt ook kijken, past het nu in mijn agenda of niet?
0: Tot wanneer is deze actie?
1: Je kunt tot en met 18 juni bij mij rugzakjes inleveren. Daarna ga ik ze weer verder richting het hoofdkantoor brengen. Dus dat is nog, 2 weken geloof ik, 1,5.
0: Hoeveel heb je er al binnen?
1: Een ander inzamelpunt heeft ook al gebracht. Ik heb er denk nu een stuk of 30, 40 binnen.
0: En wat is je doel?
1: Nou, het landelijke doel is 7000 rugzakjes. En mijn doel is dat ik nog net door de achteruit kan kijken in de auto.
0: Ja. Ja. Dus ik hoop dat mensen denken, daar willen we aan bijdragen.
1: Het zou heel fijn zijn, ja.
0: En weet je al wat de volgende actie gaat zijn?
1: Dat kunnen wel eens de winterjassen zijn. Die worden ook vaak ingezameld, ook voor volwassenen. Dus kledingpakketjes, gewilde toilettassen, dat is een beetje wat het afgelopen seizoen voorbij gekomen is. Slaapzakken, pop-up tentjes.
0: Dus dat even gewoon de website in de gaten houden als je denkt, ik wil dit doel steunen.
1: Ja.
0: Ruim alles nog niet meteen op.
1: Nee, precies. En je kunt ook altijd financieel bijdragen. Daar worden vaak transportkosten en opslagkosten van betaald. Dus mocht je niet zin hebben in een hele speurtocht en een rugzak, dan kun je ook financieel bijdragen.
0: Ja, dan wens ik jou de komende periode, de komende periodes, nog veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ook veel plezier.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: En bedankt.
1: Wie weet zie ik je dan met een rugzakje.
0: Wie weet.
1: Oké.

0: En goedemorgen, als het goed is spreek ik met Johan Vis, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik bel naar het prachtige Vollenhoven.
1: Ja, dat klopt.
0: Want wij gaan het hebben over het Corso Vollenhoven.
1: Ja, nee, dat is zeker waar.
0: Wanneer vindt het Corso plaats dit jaar?
1: 29 augustus, op de zaterdag.
0: Heb je er al zin in?
1: Ja, ja, ja, de eerste wagenbouwers zijn natuurlijk al druk aan de slag. Dus ja, dan, als dat balletje begint te rollen, dan ja, krijg je er steeds meer zin in.
0: Zelf ook wagenbouwer?
1: Nee.
0: Nee, vooral meer de bestuurszaken.
1: Ja, ja, ja, het is niet te combineren anders.
0: Nee, en wat is jouw rol binnen het bestuur?
1: Mijn rol binnen het bestuur is dat ik zit bij de PR-commissie met nog 8 anderen. En ik bekleed daar de functie als voorzitter.
0: Dus voorzitter van de PR-commissie aan de telefoon?
1: Ja.
0: En nou ja, de PR is in ieder geval aangekomen. In ieder geval het persbericht, want daarom spreken we je nu.
1: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: Dus dat succesje mag je afvinken. Want jullie hebben... Nou, in ieder geval weer een stap gezet in het toegankelijker maken van jullie evenement.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, we hebben komend jaar hebben wij een minder valide tribune.
0: En hoe is deze nou ja, zo gekomen?
1: Ja, we kregen de afgelopen jaren steeds meer vraag van buitenaf. Ook binnen Vollenhoven over, goh, is er een plek waar mensen die slechte been zijn. Dus dat is niet bepaald dat je in een rolstoel hoeft te zitten. Maar kan ook met een rollator of met een wandelstok. En ja, dan kan het zijn dat je best wel ver moet lopen. En nou, toen hebben we eens gekeken van nou, waar kunnen mensen dicht parkeren. Of waar kunnen auto's dicht stoppen. Zonder dat er een opstopping ontstaat in Vollenhoven. En ja, dat kan je niet direct realiseren. Dus we hebben vorig jaar hebben we daar wat mee getest. Kleinschalig. En eigenlijk bleek dat het een heel groot succes te zijn. En toen hebben eigenlijk de mensen die het parcours altijd opbouwen en inrichten, die kwamen met een voorstel van, nou, als we het nou zo en zo gaan doen, dus we zetten de tribunes daar neer en we gaan het dan zo oppakken, kan dat dan wat zijn voor de minder validen die ons evenement bezoeken. En ja, dat is eigenlijk verder uitgewerkt tot nu een heel concreet plan. Wat we dan, ja, wat je in uitvoering gaat zien natuurlijk op zaterdag 29 augustus. Maar wat je ja, wat nu al eigenlijk start.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor jullie een basis om het programma om nou, in ieder geval op te gaan bouwen straks. En te kijken hoe maken we alle routes zo veilig mogelijk.
1: Ja, want dat klopt.
0: Deze tribune komt ook te staan bij de andere tribunes. Dus echt bij die rotonde. Met die stadion.
1: Nou, het is meer bij de weg van Rollenkaten, waar de wagens eigenlijk het terrein van de Graaf verlaten en dan eigenlijk het daadwerkelijk parcours opdraaien. Dat is ongeveer een kleine 50 meter. Dus dat loopt dan eigenlijk van de Hubo tot aan die hoek. En daar gaan we het zo inrichten dat wat toegankelijker is. En verder mogen we gebruik maken van wat parkeergelegenheden daar in de buurt. Zodat mensen die nou ja, een zo minder valide kaart ook hebben, zeg maar, daar naartoe kunnen rijden. Daar eruit kunnen stappen. En hoeven ze eigenlijk maar een heel klein stukje door te lopen om ja, op de tribune een plaats te vinden.
0: Want dat is jullie eis? Mensen hebben een minder valide kaart nodig.
1: Ja,
0: om plaats te mogen nemen op deze tribune of te mogen parkeren op de plek waar jullie willen.
1: Ja, ja, ja, dus je moet wat gemeentelijk of via de overheid loopt de minder valide kaart. Die is wel nodig, omdat we het echt willen aanbieden voor de mensen die minder valide zijn. Uiteraard daarbij begeleiders uitgezonderd. Maar het is niet de bedoeling om daar de normale toeschouwer eigenlijk neer te zetten. Ja, om er echt voor te zorgen dat het echt voor iedereen toegankelijk is.
0: En moeten mensen zich dan ook opgeven voor zo'n plek? Want op een gegeven moment is zo'n tribune natuurlijk vol.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, mensen kunnen gewoon tickets kopen via onze website, corsovollenhoven.nl. En daar staan de tickets tussen van zowel de gewone dagtickets als de tribunetickets. En bij de tribunetickets vind je dan ook de minder valide tribune.
0: Ja, en dan kunnen mensen gewoon dat kaartje kopen... en dan weten ze zeker dat ze op de goede plek terechtkomen.
1: Ja, dan komen ze zeker weten op de goede plek. En dan volgt later dit jaar volgt er wat meer informatie... over aanrijroutes, parkeerplekken... zodat het voor iedereen duidelijk is om te genieten van deze dag.
0: En nou, ik ga hem toch even stellen. Het is misschien een beetje een rare vraag... maar ik kan me ook voorstellen, deze mensen moeten ook wel eens een keertje plassen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hebben jullie daar ook rekening mee gehouden?
1: Ja, er is aan alles gedacht. Dus er staan faciliteiten om qua toiletten. We hebben een aantal sponsoren die zelfs een natje en een droogje komen brengen. Dus koffie en wat lekkers. Dus eigenlijk worden deze mensen helemaal een beetje in de watten gelegd. En daarmee hopen we wel een wat breder publiek te trekken.
0: Ja, want dit zijn wel de mensen die natuurlijk ook gewoon willen komen kijken. En dit is voor mensen uit Vollenhoven, maar ook voor buiten Vollenhoven.
1: Ja, klopt. Ja, of je nou in Vollenhoven woont of je woont erbuiten. Iedereen is eigenlijk welkom als je het Corso wil beleven.
0: En als mensen na dit verhaal nog vragen hebben... of het geschikt is voor hun of wat dan ook... kunnen ze dan jullie bellen of even mailen...
1: Ja, er staat op de website staat natuurlijk al het persbericht zelf. En over de minder valide plek staat ook gewoon een veelgestelde vragen. Dus daar kunnen ze ook terecht. En die wordt eigenlijk zo meteen nog verder aangevuld met wat ik al zei met de parkeerplekken. En hoe kan je het beste daar komen om zo min mogelijk te moeten lopen. Zodat je plaats kan nemen op de tribune.
0: Dus desnoods even contact via de website. Maar daar staat al heel veel informatie. En wil je nog even één keer de website noemen?
1: www.corsovollenhoven.nl.
0: Dankjewel. En dan wens ik jou nog heel veel succes... en heel veel plezier in de voorbereidingen naar het Corso.
1: Ja, dankjewel. Jij ook. En een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Is goed. Doei.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

En dit is alweer het einde van Kopwijzer uur 2. En in dit laatste uur heb ik gesproken met Johan Vis over het Corso Vollenhoven en de minder valide tribune. Ik sprak Jolanda Kuiper over de inzamelingsactie van rugzakjes voor Because We Carry. Joey Theekamp hadden we aan de telefoon voor Tour du Alès. En Gerrit Vinker kwam voor het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Now.

0: gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt-het-vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, van harte welkom bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag, de 6e juni 2026. Het eerste half uur mag u het met mij doen, want dan hebben we zoals altijd het politieke half uurtje. En daarna neemt collega Kimberly Lubbingen de Jonge het over, want daarna komen de niet-politieke onderwerpen. En dat is dus gerelateerd, we zullen het een paar keer nog zeggen, en dan weet u het vast wel allemaal, omdat het gerelateerd is aan dat Kimberly in de raad zit van Steenwijkerland. En dan kun je niet je collega gaan interviewen over bepaalde dingen. Dat gaan we dus ook niet doen. Tegenover mij aangeschoven Stephanie Geurts, gaan we zo over praten. Meepraten over de politiek. En Dirk heeft van de week nog, Dirk Brands, een opname gehad met de politie, politieagent Johan Wakker. In het kader van de nep-politie, die heel vaak bij oudere mensen aan de deur komt. En probeert de centjes en de juwelen afhandig te maken. En Dirk heeft daar een mooie opname meegemaakt. En dan als laatste het Gempo zomervoetbal. Zomeravondvoetbal is weer van start gegaan, of gaat weer binnenkort weer van start. En Richard List en Arno Callencoot komen daarover praten. En ja, als je wat ouder bent, dan weet je nog het vroegere Gempo-toernooi. Dat eigenlijk gemeentepolitie voetbaltoernooi was voor de jeugd die in de vakantie wat moest doen. Dat gaat heel ver terug en het is fijn dat het Gempo toernooi alleen een iets andere benaming weer is gekomen en dat deze knapen dat op hebben gepakt. Maar daar straks meer over. Eerst Stephanie Geurts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een mooi programma hebben we voor ons.
0: Ja, inderdaad. En er komt ook nog een tweede uur achteraan. Nou. Dus kun je nagaan. Dankjewel. Hoe moet ik jou schaden? Onder pro-Steenwijkerland of GroenLinks Partij van de Arbeid?
1: Nou, ik zou zeggen, laten we maar wennen aan pro zo snel mogelijk. Want volgende week is de oprichting van een nieuwe partij officieel. En dan gaat pro ook overal zo heten. Dus laten we maar vast wennen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we dat ook inderdaad doen. Er was landelijk nogal wat commotie rond pro. Heb je daar wat van meegekregen?
1: Ja, tuurlijk volg je dat een beetje zijdelings. Ja. Ja, qua naamsgeving bedoel je nu,
0: Ja,
1: weet je, ik denk welke naam je ook had gekozen, je hebt altijd ophef. Je hebt altijd mensen die daar iets van vinden, tegen zijn, een andere naam mooier hadden gevonden. Ik vind ik kijk er toch met trots naar, pro. Het beschrijft namelijk precies wat eigenlijk altijd al in die twee partijen zat, mm-hmm, zit. En dat is pro zijn en niet tegen. Dat werd ons vaak voorgehouden. Jullie zijn overal tegen. Hè? Dat was het vaak. Ik probeerde die om te draaien. En van ja, als je ergens tegen bent, ben je meestal ook ergens voor.
0: Ja, precies.
1: Ben je pro iets. En ik denk dat we met deze naam heel duidelijk daar een statement aan maken. Wij zijn voor heel veel dingen.
0: Ja, en die veel dingen kun je dan zelf invullen. Of tenminste dan, wat de partij betreft.
1: Dan kun je naar ons beginselenprogramma kijken. Dan kun je naar onze partijprogramma's kijken. Naar verkiezingsprogramma's. Je kan ons zien, horen, met ons in gesprek gaan. Waar zijn jullie dan voor en waarom? Dus dan krijg je de inhoudelijke discussie. Ja, en what's in a name? Ik vind in dit geval toch een hele prettige naam.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dat jullie er zelf tevreden mee zijn. Want je moet daar natuurlijk zelf achter staan.
1: Klopt,
0: ja. De samenwerking, dat bevalt goed. Tussen twee partijen is al een tijdje samen.
1: Ja, en dat vind ik even heel fijn dat je dat zegt. Jullie zijn al een tijdje samen. Hè. Sommigen kijken ernaar en denken, goh, nou moeten ze samen gaan werken. Dit is een proces van vele, vele jaren.
0: Precies, ja.
1: En daar plukken we op dit moment oprecht de vruchten van.
0: Okay.
1: Ik ben onwijs trots op het traject wat wij hier in Steenwijkerland af hebben gelegd. Ook wat vanuit landelijk, van die hele community eigenlijk, bij elkaar. Of dat nou werkgroepen zijn, of dat politieke kopstukken zijn. Hoe, op welke manier hier aan is gewerkt. En nee, dat gaat niet zonder slag en stoot. En nee, dat gaat niet zonder weerstand, zoals elke verandering trouwens.
0: Ja, precies.
1: Je moet zorgen dat je elkaar blijft zien, elkaar blijft vasthouden. Telkens weer op de inhoud toetsen. Als ik kijk wat we hier voor elkaar hebben gekregen, Ik ben echt onwijs trots en blij. Er staat het team, er staan mensen die zich inzetten voor precies die dingen waar wij voor zijn. Maar die ook duidelijk aangeven, hey, dat vinden we minder prettig. Of daar zijn we ook valikant tegen. Hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Ja, ja.
1: We zijn familie geworden, politieke familie.
0: Ja.
1: En dat voel je.
0: Ja. Je hebt altijd alleen in de raad gezeten. Ja. Nu met een grotere fractie.
1: Ja.
0: Hoe bevalt dat?
1: We zijn net begonnen. Hè? Ik heb 8 jaar alleen als raadslid, eerst in Harlingen en toen hier in Steenwijkerland alleen mogen zitten. Want het is desondanks een eer om daar te mogen.
0: Ja, zeker. Ja. Je wordt wel gekozen.
1: En dan lijkt het in het openbaar vaak zo alsof je het alleen doet.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk niet het geval. Ja, je hebt 1 zetel die je mag bezetten in zo'n gemeenteraad. Aan de achterkant zie je natuurlijk enorme kracht aan mensen, meedenkers, meedoenders. Als je daar echt alleen zou zitten, ga je het niet halen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ook dankzij die stevige achterban die er is en was. Ja, grappig, vorige fractievergadering ga je dan kijken, ja, hoe gaan we de portefeuilleverdeling doen?
0: Ja.
1: En dat
0: kun je
1: zijn
0: nu
1: van
0: kiezen, hè?
1: Dat zijn van die momenten, ja. daar komt dat besef nog even. Hè?
0: Ja.
1: Dat
0: je denkt, wat een luxe,
1: ja,
0: hè, dan?
1: Hey, die keuze mogelijk, ja. En die verdeling, hoe dat dan valt en hoe je daarmee omgaat, dat is heel mooi om te zien. Ik heb onwijs veel zin om op inhoud bezig te gaan. Dit is ook zo'n periode, de verkiezingscampagne. Het is vaak een periode van je goed in de picture zetten. Je ziet dat zeker aan het eind van de bestuursperiode ook niet meer hele zware besluiten worden genomen en hele gigantische dossiers nog bij de raad liggen. Dus die Ik ben er wel aan toe dat we doorstarten.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou heb je door die samenwerking met Partij van de Arbeid. Het geluk, de mazzel, hoe je het maar wil noemen, om in coalitie te zitten.
1: Ja, ja, mooie stap.
0: Ja.
1: Ja, mooi ook dat ervoor gekozen is. Hè, dat we met z'n allen dit kunnen en willen.

0: mee is genomen vanuit de hele raad, denk ik dat we ook wel echt een nieuwe bestuurscultuur. Ja, zo nieuw is die misschien niet. Vorige keer werd het ook al gedaan, maar het vestigt zich. Je ziet het krachtiger worden. Een van de dingen die in het coalitieakkoord staat, is dat we iedereen eigenlijk ruim op tijd, nog ruimer op tijd dan tot op heden eigenlijk gedaan is, willen betrekken aan de voorkant van grote beslissingen. De stem van elke partij, dus ook van elke achterban, mee wil laten wegen in besluiten. Ik denk dat daar een kentering is in van coalitie-oppositie. En dat we steeds meer beseffen, dit gaan we samen doen.
1: Ja, precies. Het is niet meer echt het anti en het pro.
0: Ja. Het zijn niet alleen maar de uitersten. Ik denk dat wij als maatschappij ook hebben beseft, we hebben een aantal opgaven, die doe je niet zomaar met een klein gedeelte van de samenleving. Je hebt je draagvlak, draagkracht voor nodig. Je hebt je alle hens on deck, nodig.
1: Ja,
0: om even in mijn oude schipperstaal te blijven. Maar er zijn situaties, dan moet je dat activeren. En dan gaat het erom dat je daar met z'n allen goede stappen in kan zetten, goede besluiten in kan nemen, dat je elkaar hoort en respect hebt. Wat niet wil zeggen dat je niet soms hele onaangename besluiten moet gaan uitvoeren en nemen.
1: Wat is zo'n besluit? Kun je zoiets noemen waar jullie misschien wat, ja, ook weer zo gezegd, de water bij de wijn hebben moeten doen? Hoewel die van mij beter klinkt als alle hands aan dek.
0: Water bij de wijn. Dat lijkt dan meteen zoals alsof je iets opgeeft.
1: Ja, nee, maar zo streng bedoel ik het dan niet.
0: Nee,
1: maar
0: ik merk zelf ook wel dat ik vaak zoek, hoe beschrijf je nou waar we in zitten? Mm-hmm. Hoe vind je de goede woorden? Een coalitie is per definitie niet iets van één persoon of één partij. En ik denk, als wij naar de geschiedenis terugkijken, mogen we aan onze handjes knijpen dat we een democratische manier hebben om in meerderheden te beslissen. Een van de grote opdrachten van dit construct is wel, een democratie behoort minderheden te beschermen. Hè? En dat is vaak de crux. Het is niet dat de meerderheid beslist wat we gaan doen, zonder om te kijken naar diegenen die niet bij die meerderheid zitten. Dat zijn processen, en die zien we natuurlijk in de hele wereld op dit moment. Hè? En dat maakt ook dat ik heel hoopvol hier in Steenwijkerland eigenlijk bezig ben met het smeden van een coalitieakkoord, met het raadsbreed overleg. Hoe vliegen we bepaalde uitdagingen aan.
1: Ja.
0: Als je kijkt naar ons prachtige gebied, hebben we hier zeker een aantal uitdagingen. Hè? Een mooi landelijk gebied.
1: Ja. Ja.
0: De processen waar we in zitten. De transities die al lopen.
1: En dat moet vooral pro aanspreken, denk ik.
0: Dat spreekt zeker pro aan. En ik hoop dat wij in de komende periode en in de toekomst ons geluid daar een mooi in kunnen manifesteren. Want ik denk dat dat een heel hoopvol, optimistisch en toch ook heel realistische stem is.
1: Ja. Hoe is de aanloop naar dit akkoord gegaan met farmateur Kees Bijl? Was dat een fijne, een goede?
0: Ja, ik ben overal gewoon erg tevreden. Nou is het niet zo dat ik in die kamer zat. Daar hebben wij echt een mooie verdeling in gemaakt. Ja. Dennis Metin en Steven Bunt hebben daar het woordvoerderschap gehad. Alles wat wij daarover hebben gehoord was vooral heel veel vertrouwen. Telkens op zoek naar wat verbindt ons in plaats van wat scheidt ons. Sterker nog ook gekeken wat verbindt de gehele samenleving en niet wat verbindt deze coalitie. Uiteraard wordt erop ingezoomd op het moment dat je een concreet programma gaat maken. Mm-hmm. Maar de manier, en ik denk dat geldt trouwens voor alle partijen die hiermee bezig waren, hebben daar op die manier naar gekeken. En daar was Kees zeker een goeie voor.
1: Ja, de titel, mooie titel.
0: Ja, het zegt wat we doen.
1: Ja, precies.
0: Ja, het spreekt boekdelen.
1: Ja, daadkrachtig en dichtbij.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en het dichtbij, ik denk dat dat iets is wat we keihard nodig hebben. Dicht bij elkaar blijven.
1: Mm-hmm.
0: Ja, er staan ook mooie punten in het programma. Hè. Als je kijkt hoe we gaan.
1: Ja, zes thema's.

0: staan erin genoemd. Kun je een of twee van die thema's noemen zo? Want je hebt het niet voor je.
1: Nee, ik heb het niet voor me, maar
0: misschien wel in je hoofd.
1: Ja, nou ja, letterlijk in mijn hoofd in die korte tijd. Dat zou ik niet willen beweren. Maar in de aanloop daar naartoe is er natuurlijk veel over gesproken. Uiteraard gisteren openbaar geworden. Dan konden we ook de mooie vormgeving zien. En hoe er ook door de ambtenaren aan is gewerkt. Hè. Je kan als coalitie mooie dingen roepen en afspreken. En willen zien hoe het dan in het akkoord staat. Nou, als je daar naar kijkt, dan zie je hoeveel kracht daar ook in zit. Het straalt daarvan af aan de woordkeuzes, aan de tekst, aan de opmaak.
0: Ja.
1: Eigenlijk, als je de plaatjes in dit akkoord ziet, zie je hoe dichtbij we proberen te komen naar elkaar toe. Naar de samenleving toe. Als je dan kijkt naar inhoud. Is natuurlijk heel verleidelijk om nu te roepen, kijk nou wat Pro hier allemaal in heeft gekregen. En 80% van ons programma is hierin geland. Ja. En noem maar op. Ja, dat is lekker voor je ego. Dat is mooi.
0: Maar en dat is ook niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is ook niet waar. Want als je aan de voorkant kijkt hoe de programmaboekjes eruit zagen in de verkiezingsperiode, hè, wat had iedereen opgeschreven, dan zag je, en daar hebben we het al eerder over gehad, die partijen die zijn niet zwart-wit uit elkaar. Hè? Heel veel van wat erin stond in al die
0: woningbouw.
1: Woningbouw. Hè? Iedereen had het erover. Ja. Had je bijna kunnen zeggen, ja, waarom hebben we het er nog over?
0: Precies, ja.
1: Dan gaat het over de invulling.
0: Ja,
1: hè? Van iedereen wil woningen bouwen. Gisteren NOS-nieuws. Ik weet niet of je het gevolgd hebt over woningbouw. We bouwen de verkeerde woningen. En dat is nu echt wel aangetoond. Wij bouwen te veel eengezinswoningen.
0: Ja, ja.
1: Ja, als je dan naar het verleden kijkt, denk ik dat er politieke partijen waren in die raad die dat duidelijk al eerder aan hadden gegeven.
0: Precies,
1: nu is het NOS-nieuws. Fijn dat wij in ons programma daar ook al op geanticipeerd hebben. Als je kijkt voor wie gaan we bouwen deze periode, dan zie je wel een verschuiving.
0: Ja,
1: er staat Knadderhof staat in het coalitieakkoord. Heel duidelijk het willen bouwen voor wat er nodig is. En niet maar dat goffen in het al. Ja, dat rukzicht. Sloos, bouwen.
0: We gaan er even tussenuit, dus een plaatje, Stephanie.
1: Super.

0: Blackbird, do you read me? En ik zit nog steeds aan de tafel met Stephanie Geurts. Zij is, ik wou zeggen fractievoorzitter, maar niet meer.
1: Nee.
0: Zij is raadslid van Pro Steenwijkerland. Ja. En de fractievoorzitter is Dennis Metin.
1: Yes.
0: Ja, goed zeggen.
1: Onze held.
0: Ja. We hebben het al een klein beetje gehad hoe de fractie zich een beetje gevormd heeft in de loop van de jaren. En dat jullie er nou als één team, één fractie zitten. Een beetje een start gemaakt met de bespreking van het coalitieakkoord. Daadkrachtig en dichtbij. Een akkoord tussen BGL, Pro, CPB en VVD.
1: Ja.
0: Mooie coalitie.
1: Mooie coalitie. Ja, tevreden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Iets anders als vorig jaar, dan andere partijen bij CPB?
1: Ja, ja ook, ook logisch. Hè. Twee keer achter elkaar was eigenlijk dezelfde coalitie. Die hadden mooi twee periodes die hier aan vooraf gingen. Die hebben ook mooi getimmerd aan de basis waarop dit eigenlijk verder gaat. Want dat moeten we ook even respecteren, denk ik. Dit is geen akkoord wat volledig het roer omgooit en andere dingen gaat doen. En daarmee zie je ook dat in het verleden prima dingen zijn gedaan. Het is een goed fundament. Ik noemde het net al, de omgevingsvisie, de stadsvisie Steenwijk, de dorpen en kernen die aandacht hebben gekregen. Dat is hier ook ingeland. Dus ja, er is een nieuwe partij bij.
0: Twee nieuwe partijen?
1: Ja, eigenlijk wel. Dat zeg je goed.
0: Drie eigenlijk. Pro en dan Forum en lijst Van Andel.
1: Ja, dat in de raad.
0: In de raad,
1: niet in de coalitie, maar in de raad.
0: Ja,
1: inderdaad. Ja, in de coalitie heb je eigenlijk CPB en Pro.
0: Ja.
1: En daarbij en in de raad zijn het er nog meer, inderdaad. Ja. Ja, er ligt een akkoord, daar mogen we trots op zijn. Je ziet dat er duidelijk voor gekozen is om vooral dingen nu door te pakken. Als je kijkt in welke transities we zitten, er is niet zozeer gekozen voor extreem nieuw beleid. Er is wel gekozen voor, we houden vast aan die transitie. Een van de mooie onderwerpen, spreekt mij aan duurzaamheid. Dit was denk ik nog niet eerder een akkoord waar duurzaamheid op
0: energie
1: alle
0: en
1: onderwerpen.
0: En klimaat, ja.
1: Ja, het is gewoon geland in de basis van alle hoofdstukken. En dat maakt het wel heel krachtig.
0: Ja, een van de punten is dan ook sterke sociale basis.
1: Ja.
0: Werk en economie. Duurzaamheid dan, die je net zelf al noemde. Leefbaarheid en vitaal platteland.
1: Ja, herken je een aantal dingen uit eerdere programma's.
0: Vitaal platteland.
1: Ja, vitaal platteland.
0: Wonen en
1: wonen, inderdaad. We hebben natuurlijk al meters opgemaakt. Dus er zijn ook al beleidsdocumenten klaar om nu in de uitwerking te gaan.
0: Ja.
1: Dat straalt dit akkoord ook echt uit. Er zijn dingen klaargezet, er is beleid klaargezet. Daar heeft de voormalige raad over gestemd.
0: Ja.
1: En we gaan ook echt richting die uitvoering. Er komen uitvoeringsprogramma's. Nou, en als je dan kijkt wat wij uit mogen voeren en uit kunnen voeren de komende periode, zie ik enorm mooie stappen voor ons.
0: Ja, ja.
1: Ja. Wat niet wil zeggen dat er geen wrijving op zit. Hè?
0: Nee,
1: in de coalitie, in de raad. Van wrijving komt glans, dat heb je mij al vaker horen zeggen.
0: Ja.
1: Ik ben daar echt wel hoopvol.
0: Ja, ja. Dan wordt aanstaande woensdag, de 10e, wordt die behandeld, besproken, aangeboden.
1: Ja.
0: En gelijk gesproken over de wethouders.
1: Ja. Ja.
0: Van jullie ook een wethouder?
1: Ja, Steven.
0: Steven Bunt?
1: Ja.
0: Ja. Dat is mooi dat hij dat wil doen. Trouwens, alle wethouders.
1: Ja.
0: Melvin Smit en Mirjam Somdekkers.
1: Mooi dat Mirjam en Melvin door willen gaan. Ja.
0: En Tilco Gernaat erbij.
1: Ja, Tilco erbij komt op onder andere financiën en veiligheid. Volgens mij staat er een team met een gezonde dosis ervaring en drive. En ook al kennen ze twee ervaren wethouders die mooi op hun onderwerpen ook blijven. Die hebben iets opgebouwd. Die
0: kunnen
1: gang
0: misschien
1: maken.
0: Een beetje afmaken.
1: Ja. Bij dat turbo-team wonen bijvoorbeeld, wat er echt expliciet in op is genomen. Ik denk dat je daar meters mee kan maken en dat dat ook recht doet aan de uitdagingen die er zijn. Als je dan kijkt naar hoe we willen bouwen, dat is ook al mooi omschreven. De kernregel 330, 300, voor diegenen die nou denk, wat zijn dat nou voor getallen? Het gaat erom dat je als inwoner altijd ook groen om je heen hebt, dichtbij, in ieder geval kleine groen, dingen kan zien, maar ook dat genoeg oppervlakte schaduwrijk is. Hè. Dan hebben we tegen hittestress, tegen de veranderingen. Maar ook dat er groenvoorzieningen zijn waar je kan vertoeven. Of dat nou een park is of een andere kleine gezellige groenvoorziening waar je kan vertoeven met elkaar. En nou, dat staat daar nu zwart op wit zo in.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja, bouwen doen we, water en bodem sturen. Dit soort dingen hebben we verankerd. Volgens mij gaan we machtig mooie dingen met elkaar doen.
0: We zullen hier nog vaak genoeg over spreken met alle partijen, mooi, denk ik. Maar één ding viel me nog op toen ik jou uitnodigde om hier te komen. Ga je je voorbereiden natuurlijk. Provinciale staten hebben het mogelijk gemaakt dat vanuit het Energiefonds Overijssel geïnvesteerd wordt in kernenergie. Ja. En dan GroenLinks Overijssel vindt dat een verkeerde keuze.
1: Ja.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Je hebt geld geoormerkt voor een transitie voor hernieuwbare energie.
0: Ja.
1: Hernieuwbaar, dat is in dit geval het kernwoord waarom je het afketst.
0: Ja.
1: Je kan het nou een basisdiscussie voeren over ben je pro of tegen kernenergie. Dat is een andere discussie, maar je hebt je geoormerkt geld en dat gebruik je voor iets
0: dit
1: wat
0: kan
1: er niet onder valt.
0: Ja.
1: Want kernenergie is niet hernieuwbare energie.
0: En dat zit in verband met die uranium?
1: Ja, ja. Ja, je hebt hier nog een verwerking en allemaal leuk, effectief in het opwekken van energie. Maar je hebt hier een aantal issues waardoor het niet hernieuwbaar is.
0: En daarom,
1: daar hoort het dan niet terecht. Nee, dat anders gefinancierd moeten worden. Je haalt nu ook budget weg bij iets waar we commitment aan hadden gegeven. Daar heb je een potje voor klaargezet. En je zou met dat potje die uitdaging fixen.
0: Mm-hmm.
1: Nou haal je extreem veel geld daaruit. Betekent dat je eigenlijke doel verzwakt. Je verzwakt je eigen transitie die je in had gezet. Het is een bizarre keuze die je maakt.
0: Want het was bedoeld voor wind en zon.
1: Wind en zonne-energie. Nou. Laten we kijken of een nieuw potje is voor dat soort ontwikkelingen. Dat had ik een terechte discussie gevonden. Daar kun je het over hebben. Mm-hmm. Kun je inhoudelijk nog steeds afwijken of je dat wil of niet. Maar niet iets wat afgesproken is op die manier. Flinke geldbedragen, want als je het over kernenergie hebt, heb je het over hele dure energie in de weg daar naartoe, zeg maar. Over extreem lange tijden, daar zitten we nu niet op te wachten. We hebben nu issues met de energietransitie. Als je nu inzet met heel veel geld op kernenergie, die je pas over 20 jaar misschien een keertje zou kunnen realiseren, dan vertraag je de transitie die er nu is echt significant.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou,
1: mocht dat een vurig pleidooi zijn voor waarom de provincie pro in dit geval hier absoluut een punt heeft.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Stefanie, dank je wel voor je gesprek weer en je openhartigheid overal in. En ik wens je ontzettend veel succes met de toekomstige regeerperiode. En vast hier nog weer aan de tafel.
1: Dank je wel en heel graag.
0: En fijn weekend.
1: Hetzelfde.
2: De

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten worden tribunen gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op de tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 oktober. Hessel Eikelboom uit Steenwijk heeft na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. En Eikelboom die heeft uiteindelijk gekozen voor FC Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een derde seizoen. Herenboeren Meppel Steenwijk heeft een nieuwe naam. Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas om daar op een duurzame manier eigen groenten te verbouwen. De coöperatie heeft nog meer ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide van start gegaan. Op de bestaande dam worden zandlichamen aangebracht, versterkt, en die worden versterkt met een raamwerk van wilgetenen. Erbovenop komen stenen om de constructie extra stevigheid te geven. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op het water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn daarom op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren nog tot met september. De net geopende parktuin van mejuffrouw Sikkega is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van gemeente Westellingwerf vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft daarom ook aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Goedemorgen, luisteraars. En ik heb hier bij me zitten Johan Wakker van de politie IJsseland is het eigenlijk, Johan, hè?
1: Het is politie IJsseland en ik ben een van de politieagenten van politie gemeente Steenwijkerland.
0: Ja. Ja, je hebt net aangegeven dat je hier een beetje de leiding hebt over alle mensen. En we gaan het vanmorgen gaan wat hebben over de nepagenten.
1: Ja, dat is heel fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Klopt inderdaad, ik ben een van de leidinggevenden van dit team hier in Steenwijk aan de Vendelweg. En ik mag onze wijkagenten coachen, begeleiden en aansturen. Dus dat is een supermooie job. En de nepagent is een belangrijk onderdeel tegenwoordig, dat klopt.
0: Ja, want er zijn nogal wat incidenten geweest, hè, hier zo in de randgemeenten en in Steenwijkerland zelf. Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, sinds een x-tijd, ik kan me niet herinneren wanneer dit begon, hebben wij last van nepagenten. En dat is een heel vervelend fenomeen, omdat zij eigenlijk misbruik maken van de goedheid van de mens, maar ook van onze naam en goede naam, zeg maar. En daar hebben wij in Steenwijkerland ook mee te maken, helaas.
0: En er zijn een aantal gevalletjes geweest. Hè? Wat gebeurt er dan als die mensen aan de deur komen met die neppolities? Waar kunnen de mensen rekening mee houden?
1: Ja, wat ze eigenlijk doen is dat ze van tevoren eerst bellen. En dat ze telefonisch contact opnemen en zeggen dat ze van de politie zijn. En daarbij hebben ze volgens een reden om aan de deur te komen. Dus dan zeggen ze dat ze voor een onderzoek alle sieraden moeten controleren. Of dat er inbrekers actief zijn en dat ze de sieraden willen veiligstellen. Dus wat ze doen is dat ze eerst een telefonisch contact zoeken. En vervolgens maken ze met slachtoffer een afspraak en dan komen ze aan de deur. En op dat moment proberen ze gewoon door gesprekstechnieken het slachtoffer zover te krijgen dat hij of zij de sieraden en geld afgeeft. En dan vertrekken ze weer.
0: Ja, maar is dat de gebruikelijke gang van zaken van de politie? Doet de politie dat ooit?
1: Absoluut niet. Absoluut niet. Wij vragen nooit om afgifte van geld en sieraden. En helemaal niet via telefonisch contact. Dus nee, dat is absoluut geen werkwijze van de politie.
0: Ja, en hoe is dat voor ons dan mogelijk om dat duidelijk te kunnen maken van dat jullie dat niet doen? Hè? Want dat is natuurlijk een heel open gebied, hè? Want dat treft vooral oudere bewoners.
1: Nee, dat klopt. Als men toch gebeld wordt en men denkt te twijfelen, dan is mijn advies om altijd weer contact op te nemen met de politie. En dat kan via het nummer 0900-8844 of 112 bij spoed. En dan weet u zeker dat u een politieagent aan de lijn heeft. En dan kunt u met hem of haar uitleggen van wat er gebeurd is. En mijn collega zal een advies geven.
0: Ja, want dat gebeurt dan, de mensen worden gebeld en dan kunnen ze ook zien aan de buitenkant of het een goede politie is of niet. Of want normaal gesproken kunnen jullie ook, hebben jullie ook een idee of zoiets bij je, denk ik?
1: Ja, als men twijfelt of men echt met een politieagent te maken heeft, dan is mijn advies om altijd te vragen naar een legitimatiebewijs. Ik heb hem zelf nu ook bij. En dus een politieagent moet zich ten alle tijde kunnen legitimeren. Dat staat ook in de wet. Ik zal nog kijken hoe ik pasje.
0: Dat is toch wel mooi dat je zo bij mij naar binnen gelopen bent,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik heb hier, dat is wel prachtig. Ik heb helemaal geen pasje hoeven te gebruiken. Maar dit is het pasje. En dat is lastig om dat nou via dit interview uit te leggen. Maar het is een blauw pasje. Met daarop een foto van de desbetreffende agent.
0: Het is wel een hele jonge foto van jou wat ik erop zie.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel een tijdje terug. Ja. En op de achterkant staat dan mijn naam. En aan de voorkant ook een personeelsnummer. En dus mijn advies is: vraag altijd om een legitimatiebewijs. En een politieagent komt 9 van 10 keer in uniform. En als men het niet vertrouwt, dan is het gelijk de deur dicht doen of 112 bellen.
0: Ja, want hoe is het dan mogelijk? Hè? Want je zou haast zeggen dat het de mensen naast wel moeten weten. Hè? Want het is zelfs een beetje met de pinpassen en zo. Dat de banken niet meer vragen om pincodes. Dat hebben ze eigenlijk nooit gedaan. Hoe komt het dan dat er nog zoveel mensen met open ogen inlopen?
1: Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met het goede vertrouwen. Dat als men gebeld wordt door de politie, dat klopt. En die mensen die dan bellen, die criminelen, zeg maar, die hebben gewoon een hele gladde manier van praten. Hè? Dus als men daar gevoelig voor is, kan het maar heel snel zijn dat je toch echt denkt dat je met politie in aanraking bent. Dus ja, ze proberen gewoon op te lichten waar je bij staat, zeg maar. Dus ja, zo nu aan de tafel zou ik zeggen van ja, ik kan me het ook niet voorstellen. En achteraf voelen mensen zich altijd heel erg schuldig van, joh, hoe kan ik zo stom zijn? Maar eigenlijk, dat is niet zo. Ze zijn gewoon slachtoffer van iemand die hun verbaal te slim af is geweest. En ja, dat is gewoon heel erg kwalijk. En het zijn ook vaak slachtoffers die kwetsbaar zijn. En misschien wel wat vergeetachtig zijn door hun leeftijd. Of te goed vertrouwen zijn. En daar wordt gewoon echt misbruik van gemaakt.
0: Dus eigenlijk zeg je nu een beetje van, het kon wel eens wezen dat ze van tevoren al eens een beetje polsoog hebben genomen van wie ze benaderen daarvoor.
1: Ja, heel eerlijk gezegd, mensen van 28 zijn niet zo snel slachtoffer van nepagenten. Ja, we zien toch echt dat de oudere generatie, de oudere inwoners slachtoffer zijn van dit soort feiten. Dat klopt.
0: Zijn het boefjes hier uit de omgeving of waar moeten wij aan denken dan?
1: Nee. Dit is een landelijk georganiseerde criminele bende, om het zo maar te zeggen. En die werken ook met een soort van meldkamer of een bovenlaag. En ja, uit heel Nederland worden jonge gasten aangestuurd om dan zich voor te doen als nepagent. Dus dat zijn geen, over het algemeen geen lokale mensen.
0: En is het een beetje makkelijk of is het eigenlijk ingewikkeld voor de politie om er een beetje een vinger achter te krijgen? Hebben ze al een beetje zicht op wie het zijn?
1: Nou, wij hebben als politie samen met het Openbaar Ministerie echt dit voorrang gegeven. Er zijn ook speciale teams die hier druk mee zijn. Dus wij geven dat absoluut prioriteit. En daarnaast kunnen wij die gasten die zich voeden als nepagent, kunnen we heel goed opsporen. En vooral als mensen ons dan bellen naar aanleiding van een contact met deze nepagenten. Ja, dat willen wij het liefst. Hè, dat als de telefoon contact is geweest en er is een afspraak geweest dat mensen dan gelijk 112 bellen, want dan kunnen ze gaan opwachten.
0: Ja, is het zo serieus dat men gewoon 112 gaan bellen?
1: Voor mij betreft is dat zo serieus dat mensen alleen 112 mogen bellen, want vaak zit daar niet zoveel tijd tussen. Afgelopen week was er nog een incident in Kampen en daar heeft maar een half uur tussen het eerste contact en het moment van aanlopen tussen gezeten. En dus wat mij betreft is mijn advies, bel 112. Want wij willen ons heel snel prepareren en rondom die woning liggen. Dus daar is elke minuut is daarbij geboden.
0: Dus dat is wel zaak, hè? Dat dus 112 gebeld wordt. En dat jullie daar dan ook direct op acteren.
1: Absoluut, absoluut. En vanuit de informatie die we dan... stel we houden een verdachte aan, proberen we zoveel mogelijk informatie binnen te halen. Om uiteindelijk bij die bovenlaag te komen. En u vroeg al van, nou, hoe ver staat het daarmee? Nou, dat zijn wel complexe onderzoeken. Dat vraagt gewoon tijd.
0: Ja, dat begrijp ik. Ze zijn ook al een poosje bezig. Hè? En het is ook net zo iedere keer of het verandert. Hè? Want ze zijn ook heel flexibel waarschijnlijk.
1: Ja, klopt. Kijk, dat soort groeperingen of criminelen moeten zich ook constant aanpassen. En zij weten ook natuurlijk dat wij daar scherp op zijn. Dus ze proberen altijd via een bepaalde list toch bij de mensen in huis te komen. Het lastige maakt ook dat het niet elke week gebeurt. Hè. Soms kan het wel maanden rustig zijn en dan wordt er weer gebeld naar Steenwijk. En dus het is, het is lastig te bepalen wanneer deze mensen weer terugkomen.
0: Ja, want er zit ook niet echt een lijn in waar ze bezig zijn. Hè?
1: Nee, nee.
0: Want dat gaf je net ook al een beetje aan. Hey, ik wou als slot ook toch nog even vragen, Johan. Wat moeten de mensen nu doen om het te voorkomen? Kun je dat nog een keer uitleggen?
1: Nou, het allerbelangrijkste is als mensen gebeld worden dat ze gelijk de telefoon ophangen. Want zoals gezegd, de politie vraagt nooit om sieraden apart te leggen of om geld af te geven. Dus als mensen gebeld zijn, is het belangrijkste advies ophangen, niet met deze mensen in zee gaan en ons altijd informeren. Wij willen het altijd weten. Mocht het wel zo zijn dat er een afspraak is gemaakt, dan is het verstandig om ons gelijk te bellen via 112. En mocht u toch slachtoffer zijn geworden van deze zaken, is het zoek om ons ook altijd te bellen. Want wij zullen er langskomen om een aangifte bij u op te nemen. En om te kijken of we alsnog de daders kunnen opsporen.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Ik hoop dat de mensen dit zeer tot zich nemen. En dat het minder voorkomt en dat jullie ze snel mogen pakken. Mag ik je bedanken voor dit fijne gesprek, Johan.
1: Graag gedaan.

0: Nu weet ik het. En wij gaan door met mijn favoriete onderwerp: sport. En ik hoor al mensen lachen, want eigenlijk snap ik er nooit zoveel van. Maar ik doe mijn best. Want ik zit tegenover Richard List en Arno Callicoot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En vanochtend ook al van het veld afgestapt, of niet?
2: Nou ja, ik had het heel druk van de ochtend. Velden klaarzetten en ouders en clubs ontvangen. Dus,
0: ja, want de zaterdag is toch wel een drukke voetbaldag.
2: Ja, het is een van de laatste dagen volgens mij van dit kalenderjaar.
0: Ja, en dan gaan jullie de zomerstop in.
2: Ja, en dan komen wij weer op de radar met ons zomeravondvoetbal.
0: Ja, want Gempo, wil je me nog één keer meenemen in wat Gempo is?
2: Doe jij maar, ik had het vorige keer.
3: Oh ja, ja, ja. Het is bedacht, zeg maar, als initiatief dat er in de zomer... Ja, eigenlijk ligt het hele voetbalcompetitie ligt stil, zeg maar. En dan is het iets van, hé, wij uit onze eigen jeugd weten nog... dat er een Gempo voetbaltoernooi was en dat we daar gewoon naartoe leefden. Dat was gewoon heel leuk om te doen. En je was gewoon in de zomer ook lekker aan het voetballen. En nou ja, dus dat komt een beetje uit onze jeugd, zeg maar. En toen dachten we van, hé, dat is nu eigenlijk hetzelfde. Het is mooi weer, maar alle voetbalcompetitie liggen stil. Dus kunnen we daar niet vanuit, weet je, vanuit onze eigen jeugd... kunnen we dat niet terugbrengen naar nu, zeg maar. Nou ja, en toen en erbij komt dat we graag die kinderen in nieuwe teamindelingen willen laten voetballen. Dus dan denk ik, nou, 1-1 is 2. Dan kunnen ze dus lekker voetballen van het zomer.
0: Omdat ze dan dus weer, nou ja, even wat andere mensen leren kennen.
2: Ja, dan heb je dus de nieuwe samenstelling voor het volgende seizoen. Dan kunnen ze al wennen aan de kinderen.
0: Ja, want elk jaar ga je naar een ander team. Ja, je moet mij een beetje meenemen.
3: En het is ook zo dat je gaat ook van bijvoorbeeld een klein veldje naar een groot veldje. En op een klein veldje wordt niet met buitenspel gespeeld bijvoorbeeld, maar op een groot veld wel. Dus kijk, als je nu stopt met voetbal en je hebt een klein veld gehad en je gaat volgend jaar naar een groot veld, dan heb je gelijk je eerste wedstrijd met buitenspel. Dus dat Gempo is ook bedoeld om daar een beetje mee te oefenen. Het is laagdrempelig, het is vrolijk, het is, alles is goed, weet je wel. Dus dan kun je een paar wedstrijdjes voeren. Dat je zegt, oh ja, zo werkt het buitenspel. En als je dan straks in augustus, september is dat?
2: Augustus, september, ja.
3: Ja, dan gaat de competitie weer beginnen. Dan heb je al een paar keer geoefend met buitenspel. Dus daar heb ik het ook voor bedacht.
0: Ja, want jullie gaan op de zomeravonden dit doen.
2: Ja, we hebben een aantal data's geprikt. We zitten natuurlijk wel met veldonderhoud van de gemeente. Dus dat is allemaal wel even vervelend soms. Want wij zouden eerst bij Steenwijk ook gaan voetballen. Maar dat hebben we dus nu verplaatst bij Giethoorn. We beginnen woensdag de 17e. Donderdag 18, 24 juni, 25 juni. Twee donderdags Oldevesten en Steenwijk-Wold. En dan zaterdag 27 juni hebben we de finale dag. Dan gaan de winnaars van de pools die in die week zijn gevoetbald. Boom. Die zijn gevoetbald. Die komen dan de zaterdag de finale dag spelen. Krijgen allemaal bekers. Hier en daar een medaille. En we doen ook nog een penaltybokaal. Dus dat de beste penaltynemers van de vereniging tegen elkaar kunnen strijden. Tot dus... penalty specialist van Steenwijk Land wordt, zeg maar, of winnaar.
0: En ik hoor net Giethoorn. Met welke voetbalclubs doen jullie dit samen?
2: Er zijn er 5. Willemsoord, Giethoorn, Oldevesten, VV Steenwijk en Steenwijk Wold.
0: Ja, en dan vanuit die voetbalclubs doen dus jeugdteams die dat willen...
2: Ja, inderdaad, die dat willen, want het is niet verplicht. Nee. We hopen graag dat iedereen meedoet. Ik snap dat ouders denken van, ik ben blij dat het klaar is. Maar goed, in de gedachten van de kinderen is het gewoon zoveel meer waard om lekker te gaan sporten.
0: En dan maken jullie dus een rooster en pools. Ja. Net als wat we kennen van het WK of het EK.
2: Precies.
0: En dan met uitschakelen en dan de beste mogen op de finale voetballen. Ja.
3: Maar wel een goede vraag van je, van welke teams we dat deden. We zouden wel heel graag nog meer voetbalclubs hebben die bij ons aanhaken, zeg maar. Dat we echt een regio, een Steenwijker Land, misschien een beetje daarbuiten, ook voetbalclubs, zeg maar. Want dan voetbal je gewoon tegen clubs waar je misschien normaal niet tegen oefent, omdat die misschien in een andere categorie zitten. Dus we zijn dus nu met 5 ploegen. We zouden dat heel graag met 10 of 20, zeg maar, willen organiseren.
2: Aandragen,
3: Dus ik heb ook, er is ook een persbericht uitgegaan. Daarin staat ook ben je nog voornemens om te gaan oefenen? Zeg maar, sluit dan alsjeblieft bij ons aan. Want dan kun je gewoon lekker voetballen op, tegen leeftijdsgenootjes en in nieuwe samenstellingen. Dus een oproep, zeg maar.
0: Gewoon een mooie kans eigenlijk om met elkaar dat te gaan doen.
3: Ja,
0: en in welke leeftijdscategorie moeten we dan denken?
3: Nou, het is, we hebben het, het begint bij 7.
2: Ja, 7 al, ja. Dus 6, van 6 tot en met 19 jaar ongeveer. Hè? Ja. Dus, want alles is
0: dus die teams in... mogen zich opgeven. Ja. En dan zorgen jullie dat je niet als 6-jarige tegen 19-jarige hoeft te voetballen.
2: Absoluut niet. Nee.
3: Ja. Daarom is het ook leuk als we heel veel ploegen hebben. Dan kunnen we dus ook inderdaad, kan iedere leeftijd tegen elkaar voetballen. En dan hebben we dus hoe meer, zeg maar, hoe beter in dit geval.
2: Het is eigenlijk een beetje een Champions League in een gemeente, hoe dat stem ik een land. Dat gevoel willen we eigenlijk een beetje creëren. Dat men trots wordt op dat ze het dan hebben gewonnen. Zeg maar, van, wij zijn de beste van.
0: En als er dan dus nu jongeren luisteren, of trainers, of coaches, of andere mensen vanuit de voetbal. En die zouden toch heel graag nog mee willen doen of meer informatie willen, waar kunnen ze die vinden?
3: Nou, we hebben een eigen website, gempo.nl. Daar staat alle informatie op. Daar kunnen verenigingen zich ook opgeven, zeg maar. En daar zit een. En je kan er gewoon een mailtje sturen, maar je kan je ook gewoon direct opgeven.
0: Ja, en anders staat er vast ook een telefoonnummer dat ze een van jullie even kunnen bellen.
3: Dat weet ik zo niet. Goeie vraag.
0: Gewoon even een mailtje sturen. Ja, dat je zegt, ik wil bellen.
2: Ja. En het kan altijd, want we doen alles via Tournify. Dus als jij de dag van tevoren bij wijze van spreken je aanmeldt, kunnen we dat altijd nog wel tussen haakjes inpassen. Want dat is heel makkelijk, want die schema's die ploppen dan op, zeg maar. En dat gaat makkelijker dan vroeger, moest alles met de hand. Ja. En nu is de schema gewoon, dat is heel makkelijk om aan te passen. Dus op zich, voel je niet bezwaard van, het is een paar dagen van tevoren. Als je denkt van, ik heb een leuk team om mee te laten doen, meld je aan en dan gaan wij kijken wat mogelijk is. Meestal lukt het wel.
0: Ik wens jullie heel veel succes, heel veel plezier en ook mooi weer.
2: Ja. Nou ja, dat vooral.
0: Ja, laten we daar. En ook misschien niet te mooi weer. Want ik denk 30 graden is ook niet fijn.
2: Vorig jaar heb ik een dag moeten schrappen.
3: Vanwege de warmte, ja. Nou, superleuk.
0: Heel veel succes en plezier. En dan was dit het eerste uur van Kopwijzer, waarin ik Richard List en Arno Callekoot sprak over het Gempo zomeravond voetbaltoernooi. We hoorden een opname van Dirk met Johan Bakker over de neppolitie. En Stephanie Geurts werd geïnterviewd door Ria. Tot straks voor U2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diederik de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: En goedemorgen, we zijn hier voor tweede uur van Kopijzer deze zaterdag 6 juni. Waarin het uur eindigt met Johan Vis over het Korselvolle Hoven met de minder valide tribune. Wat een woord. We spreken Jolanda Kuiper over Because We Carry. Joey Theekamp over Tour du Ales. En ik zit nu tegenover Gerrit Pinken over het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Dat klopt.
5: Ik moet zeggen, we zitten in juni. Ja. 6 juni. En we gaan het hebben over een 100-jarig bestaan van een ijsclub. Dat betekent dat hij 100 jaar geleden in mei is opgericht.
6: Nou, dat is niet helemaal correct. Het is allemaal begonnen op 3 februari 1917. Dus dat is ruim voor 1926.
5: Ja, dat is heel ruim voor...
6: En toen is er een oproep gedaan in de oprechte Steenwijker Courant door Egbert Edinga. Die is tot 1941 ook voorzitter geweest. En Egbert Edinga die riep mensen op van... wat dachten jullie van een ijsbaan in Steenwijk? Daar is toen heel veel gehoor aan gegeven. Maar ze zijn jaren bezig geweest om een goede locatie te zoeken. Het geld bij elkaar te krijgen. Want de gemeente wou niets doen. Dus ze moesten een bedijkt weiland zien te vinden. Nou, dat heeft de gemeente dan toegestaan om dat te pachten. Dat was naast de voormalige melkfabriek Ons Belang. Beter bekend als de Novak later. Daar ontstond dus de ijsbaan. Maar er moest een koek- en sopie tent worden, worden gebouwd. Er moest een keet worden gebouwd. Het was allemaal van hout, hè. Voor de kaartjes verkopen en dat soort dingen. En er moest een pomp komen om het water vanuit het Dolderkanaal erop te pompen.
5: Ja, zonder water geen ijs.
6: Zonder water geen ijs, precies. En dat heeft al met al heel lang geduurd. En toen kwam op 26 mei 1926 eindelijk de koninklijke goedkeuring van de vereniging Steenwijker IJsclub.
5: Dus vandaar nu 100
6: vandaar
5: jaar?
6: Vandaar nu 100 jaar, ja. Ondanks dat er geen ijs is.
5: In de zomer.
6: In de zomer.
5: De mussen vallen af en toe van het dak van de warmte. Ja, ja, maar de IJsclub zag licht.
6: Zag licht, ja. En wij hebben dan ook gemeend het op te knippen in twee delen. We hebben voor de omliggende schaatsverenigingen, de KNSB, de wethouder sport en zo nog een aantal. Onze ereleden en noem maar op. Die hebben we dus uitgenodigd voor de receptie in de Heren van de Rechter. En daarna 27 december, dat is de eerste dag dat er ooit geschaatst werd in 1926. En die dag zou ik zeggen voor de leden, zet die in je agenda. Want dan gaan we met de leden iets doen. Ik hoop dat er ijs is, maar het zal wel weer niet.
5: Ja, we hebben niet al te beste jaren op dit moment qua ijs.
6: Nee, nou ja, dan kom je precies op het tweede punt van mijn verhaal. Het is ontzettend moeilijk om nu een vereniging in leven te houden. Als ik tegen iemand zeg van ik ben voorzitter van de ijsclub. Nou, daar heb je zeker druk mee. Wordt er dan geantwoord, weet je wel.
5: En dat snap beetje op een sarcastisch toontje waarschijnlijk.
6: Ja, sarcastisch, precies. En de laatste jaren is het eigenlijk steeds net niet. Nou, net toevallig niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor zijn we 2 dagen open geweest. Maar dat is meteen de reden waarom ik dit jubileum heb aangekaart en nog ga aankaarten bij de gemeente. De wethouder heeft het eerste boekje in ontvangst genomen. Heb ik het ook gemeld. Wij willen een andere baan. Als je kijkt, een betonbaan met daarop een laagje ijs van 2, 3 centimeter.
5: Want we hebben op dit moment een weiland wat natuurlijk onder water wordt gezet. En
6: ook nog lek is.
5: Ook nog lek is. Dus ja. De dijk eromheen is lek.
6: Nou, nee, de ondergrond. De ondergrond is venige grond, dus het zakt weg, het water.
5: Ja, ja. Dus eigenlijk dat je denkt, dit is niet optimaal.
6: Nee, nee,
5: er zijn dus betere oplossingen en dat is een betonbaan.
6: Dat is een betonbaan, ja.
5: En dat is een, nou ja, ik zou zeggen, een waterpas betonbaan waar jullie dan, nou ja, 2-3 centimeter...
6: 2-3 centimeter water opzetten. En dan kun je, als je, in ons grote voorbeeld is eigenlijk Ammerstol. Dat is een plaats in Zuid-Holland. De ijsvereniging De Vooruitgang heet die. Die heeft sinds 1978 zo'n baan. En een hele mooie website, daar kun je alles opzoeken. Maar één nachtvorst van 5, 6 graden is voldoende om te kunnen schaatsen.
5: En hoeveel nachtvorst hebben we op dit moment nodig?
6: Nou, zeker 5, 6.
5: Oké. Okay.
6: En dat betekent dat het eigenlijk bijna nooit meer kan. De KNSB vraagt van ons, wij moeten dat uiteraard veiligheidshalve, ondanks dat het water maar kniehoog is, maar om ongelukken te voorkomen 6 centimeter ijs hebben. En bij min 5 groeit het 1 centimeter aan. En dan moet het eigenlijk overdag nog niet eens zo heel warm worden, want dan smelt het ook weer weg. Dus het is, ja, een week ben je eigenlijk kwijt voor een goede ijsbaan. En dat kan dus in principe met één nacht ijs. En waar het ons om gaat, dat wil ik dan ook nog even vermelden, dat is de kinderen. Want als er ooit, ik heb wel eens gezegd, het schaatsen zit in ons DNA. Hier in de Kop van Overijssel. Als er straks ooit nog eens weer zoiets komt als een Hollands-Venetië-tocht, dan zie je allemaal mensen boven de 40. Kinderen kunnen niet meer schaatsen.
5: Ik kan schaatsen.
6: Jij kunt schaatsen. Nou, gelukkig.
5: Ik ben 31.
6: Oh, nou, dan zit je nog net aan de goede kant van de streep. Maar,
5: geleerd op een slootje op muggenbeet.
6: Ja. Oké, ja. Nee, maar goed, als je hier uit de omgeving komt en de kleine slootjes voor kinderen, dat wil dan soms nog een beetje, maar het is, echte schaatsen wordt hier niet meer geleerd.
5: Ja, als ik dan even uit mijn eigen ervaring spreek, hoe fantastisch is het om te kunnen schaatsen?
6: Ja, precies.
5: Ja. Met de koek en soapie erbij en de gezelligheid. Ja. Ja. En weet je, het jeugdsentiment.
6: Vroeger, ja, het was vroeger de uitgaansgelegenheid, de ijsbaan.
5: Ja. En wat is er voor jullie voor nodig om, jullie willen heel graag die betonbaan.
6: Ja.
5: Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die er hopelijk gaat komen? Wat zit er nog in het vat?
6: Nou, het allerbelangrijkste is dat we een goede locatie vinden met een

0: geen veen ondergrond, maar een leem ondergrond. Nou, en dan een geïsoleerde baan, ja. Ik neem aan, de gemeente zal op de een of andere manier ons aan grond moeten helpen. Op een andere plek dan nu. En nou ja, we denken wel dat er in Steenwijk behoefte is aan iets dergelijks. En dat we ook met onze crowdfunding misschien nog wel wat voor elkaar kunnen krijgen hier of daar.
1: Ik wens jullie daarmee heel veel succes. En ook plezier.
0: Dank je wel.
1: En ik hoop dat ik mag zeggen, wordt vervolgd hier.
0: Dat hoop ik ook. Dank je wel.

0: En dat was Ilse de Lange met Something Good. En goedemorgen, Joey Theekamp.
1: Hey, goedemorgen, Kimberly.
0: Goedemorgen, waar bel ik heen?
1: Naar mij.
0: Ja, dat is waar, maar niet in de studio. Nee. Dus.
1: Nee, ik zit nu met de kinderen thuis. Want mijn oudste Jasmijn die moet over 3 kwartier haar eerste dansoptreden geven in het theater. Dus ik red het even niet meer om naar de studio te komen.
0: Nee, dat snap ik. Oh, wat tof.
1: Ja, heel gaaf.
0: Ja, ik wou bijna zeggen gepresenteerd door haar papa.
1: Nee. Ik ga gewoon lekker een keer in de zaal zitten. Dat is veel leuker.
0: Ja, kun je het aan?
1: Ja hoor.
0: Ja, want daarvoor bellen we natuurlijk niet. Maar daarvan kennen we je natuurlijk ook wel. Met veel presentatieklussen. Maar waar ik je ook van ken. En ik denk ook veel mensen jouw naam wel eens voorbij hebben zien komen. Is de Tour du ALS.
1: Ja.
0: Want hoe lang ben je al verbonden?
1: Volgens mij is dit de 9e editie of zo, geloof ik.
0: En hoe ben je hier ooit bijgekomen?
1: Nou, eigenlijk heel toevallig. En dat is met heel veel van die dingen. Hè. Dat gaat via. Mijn collega, presentator Jannes Mulder uit Steenwijkerwold, die appte mij een keer. Die zag een oproep voorbij komen van iemand.

0: zoeken nog iemand om als speaker op die berg de mensen binnen te halen. Is dat niet wat voor jou? Moet je eens even gaan praten met ze? Nou, en dat heb ik gedaan. En toen heb ik ze eigenlijk een ander concept voorgelegd. Want ik had ooit met Nelson, een goede vriend, onze DJ uit Steenwijk, had ik een concept opgezet, Mont Ventoux Radio. En dan gingen we daar radio maken om de brug te slaan tussen wat daar gebeurde en de mensen thuis. Ja, en daar was de organisatie zo enthousiast over dat we dat daar ook weer zijn gaan doen op vrijwillige basis. En dat was een hele mooie ervaring. En eigenlijk is mijn rol door de jaren heen telkens wat veranderd. We doen het radiodeel niet meer, maar we hebben nu een grote tv-livestream de hele dag. En ze hebben gevraagd, wil jij dat dan dat hosten gedurende het evenement? Ja, en dat is super waardevol om te doen.
1: Want wat is het evenement?
0: Nou, we zijn bezig met Tour du ALS. En dat is een fietstocht of een wandeltocht of een hardlooptocht. De Mont Ventoux op, een hoge berg in Zuid-Frankrijk. Om geld in te zamelen voor Stichting ALS Nederland. Die stichting organiseert het evenement om fondsenwerving te creëren. Zodat ze meer onderzoek kunnen laten doen naar de vreselijke dodelijke zenuwspierziekte ALS. Waar jaarlijks gewoon 500 mensen een enorme lijdensweg gaan hebben en van komen te overlijden.
1: Waar op dit moment ook niet zoveel aan te doen is.
0: Nee, er is voor 1% van de mensen is er op dit moment een medicijn om de ziekte te vertragen. Maar ja, vertragen is nog steeds niet genezen. En 1% betekent dat ook voor 99% van de mensen gewoon helemaal geen uitzicht is. Ja, en het is zo mensonterend als je al die mensen met ALS ziet. Je gaat gewoon langzaam achteruit. Bij de meeste mensen begint het eerst in bewegingen. Je kan minder goed lopen, je spieren vallen uit. Nou, je stembanden zijn ook spieren, dus je kan je niet meer verstaanbaar maken. En op een gegeven moment kun je niet meer slikken. En ja, dan stik je in je eigen speeksel of je moet kiezen voor euthanasie. Ja, dat is zo heftig dat mensen die in de bloei van hun leven staan, die aftakeling doormaken en gewoon weten, dit is mijn doodsvonnis en er is niks meer aan te doen.
1: Ja, echt heel heftig. En voor jullie is dus de dag, Tour de ALS, op 18 juni.
0: Ja.
1: Ga je weer naar Frankrijk?
0: Ja, volgende week, of maandag over een week, gaan we die kant op. En dan gaan we wat dingen voorbereiden. En vanaf dinsdag heb ik daar mijn eigen huiskamer, zoals we dat dan noemen. En dat is een sfeervol ingericht plekje waar ik eigenlijk iedereen ontvang die zijn of haar verhaal kwijt wil. Over wat ze mee hebben gemaakt of over wat ze doormaken. Daar komen mensen met ALS, daar komen nabestaanden, daar komen naasten, onderzoekers. Om eigenlijk zoveel mogelijk mooie verhalen een podium te bieden. En dat doen we die dinsdag en woensdag. Nemen we van alles op. En dan hebben we op de beklimming, op de dag van de beklimming op 18 juni, hebben we via tourduales.nl hebben we een livestream van 's ochtends 5 uur tot 's avonds 6 uur. Vanaf de allereerste starter tot aan de bekendmaking van het eindbedrag. En daarin kun je ook al die verhalen weer voorbij zien komen. Maar je ziet ook live beelden op de berg van de start, van de finish. Om zoveel mogelijk die verbinding te leggen met het thuisfront.
1: Wat is nou een van die verhalen die jou het meest is bijgebleven de afgelopen 9 jaar?
0: Ik vind het heel moeilijk om er daar eentje van uit te kiezen. Een van de meest bijgebleven verhalen is misschien niet per se eentje. Een verhaal dat ik tijdens de Tour du ALS heb gehoord, maar tijdens andere evenementen. Want ik spreek heel veel mensen met ALS die een jong gezin hebben. En dat raakt me het meest omdat ik hier ook twee meisjes heb rondhuppelen van 3 en 5. En een aantal jaar geleden bij Serious Request is dat toen bij mij wel echt het meest binnengekomen. Daar was Zoe, die was daar het gezicht van. Ja, en zij had net een zoontje gekregen. Ze was net zwanger toen ze hoorde dat ze ALS kreeg. En dat zet je wereld zo op zijn kop. Dat kwam zo binnen en dat heb ik nu nog. Als ik, zeker als ik jonge mensen spreek, dat ik dan na dat gesprek ook echt wel even een momentje voor mezelf neem en weer even bij moet komen.
1: En het mag je ook raken, hè?
0: Oh, zeker, zeker. Ik tijdens het gesprek wil ik juist het luisterend oor kunnen bieden. En daarna mag het me zeker raken.
1: Ja, en tof dat jullie dit doen. En mochten mensen nou meer informatie willen of, ik zou bijna zeggen willen doneren, waar kan dat allemaal?
0: Alles wat je wil weten over het hele evenement is te vinden op tourduals.nl. Daar kun je ook die livestream zien. En daar ga ik heel vaak oproepen dat je nog moet doneren. Daar komt een QR-code in beeld. Er komt een doneerknop in beeld. En het is natuurlijk nog mooier. Het is nu wat laat. Maar als je dan daardoor geïnspireerd raakt en denkt... nou, volgend jaar ga ik me inzetten als deelnemer, supporter of vrijwilliger.
1: Ja, want dat kan natuurlijk ook allemaal.
0: Ja, ja.
1: Dus als ik denk, ik wil volgend jaar... Nee, ik denk het niet. Maar rennend die berg op. Laten we meteen voor mij de ergste pakken.
0: Ik zou beginnen met wandelen. Dat, hardlopen, dat is echt heel heftig. Maar begin dan eens met die wandeling omhoog. En iedereen kan dat.
1: Ja, en dan kan dat dus ook gewoon.
0: Precies.
1: En ook daar de info op de website.
0: Ja.
1: En jij vertrekt dus eigenlijk al wat eerder naar Frankrijk...
0: Klopt, ja. Maandag, wat is het, de 15e geloof ik.
1: En gaat Nelson ook mee?
0: Ja, Nelson gaat ook die kant op. Hij heeft altijd één belangrijke taak. Namelijk ook zorgen voor die ontlading. En er mag ook even geproost worden op het leven aan het einde. Dus hij zorgt ervoor dat er dan gewoon een hele vette DJ-set gedraaid wordt. Om ook weer even uit de verdrietige emotie te komen naar de blijheid van... joh, wat goed dat we dit met z'n allen weer geflikt hebben.
1: Het is nogal een hele prestatie.
0: Ja, zeker.
1: Hoeveel geld is er vorig jaar opgehaald?
0: Het bedrag heb ik even niet direct paraat, maar we gingen over de 2 miljoen heen. En dit jaar, teller staat nu op ongeveer 1,5 miljoen. Dus dat is een goed vooruitzicht naar weer een gigantisch hoog bedrag.
1: Durf je een streefbedrag te geven?
0: Ja, ik wil wel weer over die 2 miljoen heen natuurlijk. En ik denk dat de organisatie erachter... want ik ben maar degene die de verhalen haalt... en er zit een gigantische organisatie achter. Maar ik denk dat zij dat ook wel heel graag willen.
1: Ja, het zal een mooi streefbedrag zijn. En is er nog iets... je krijgt van mij het laatste woord wat je ons wil meegeven.
0: Ik zou iedereen willen vragen om eens even los te komen uit de waan van de dag. En uit de realiteit waar we in zitten. En gewoon eens even stil te staan bij dat er veel meer gebeurt. En dat we dus ook te maken hebben met bijvoorbeeld mensen die een strijd aan het voeren zijn. Een oneerlijke strijd. En ik ga je niet oproepen om te doneren. Maar neem gewoon eens een momentje en sta daar nou eens een keer bij stil.
1: Dankjewel. En ik wens je een fijn weekend en veel succes voor je dochter.
0: Dankjewel. Succes daar nog.
1: Dankjewel.

0: something I want to talk about. Dit is Vos.
1: Nieuws en actualiteit uit de regio. Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het Corso in Vollenhoven krijgt dit jaar een speciale minder valide tribune. Langs de weg van Rolekaten wordt de tribune gebouwd, zodat ook mensen met een fysieke beperking comfortabel de wagens kunnen bekijken. Wil je op die tribune zitten, dan moet je een rolstoelkaartje reserveren. Ik zal dit keer ook de goede datum zeggen. En het Corso wordt dit jaar gehouden op 29 augustus. Herenboeren Meppel-Steenwijk heeft een nieuwe naam, Herenboeren op het Kolderland. Volgende week gaat de coöperatie van start aan het Kolderveen in Nijenveen. De leden staan te popelen om aan de slag te gaan op het land en in de kas, om daar op een duurzame manier eigen groente te verbouwen. De coöperatie heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Afgelopen week zijn de herstelwerkzaamheden aan de damconstructie in de Beulakerweide gestart. Op de bestaande dam wordt een zandlichaam aangebracht die versterkt wordt met een raamwerk van wilgetenen. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van een werkterrein op water met machines en materialen. Recreanten en omwonenden zijn over de werkzaamheden geïnformeerd en de werkzaamheden duren nog tot en met september. Essel Eikelboom uit Steenwijk had na één seizoen bij HHC Hardenberg keuze uit twee profclubs. De middenvelder van 23 jaar had een aanbod van FC Emmen en FC Den Bosch. Eikelboom heeft gekozen voor Den Bosch, waar hij twee seizoenen mag spelen met een optie voor een extra seizoen. De net geopende parktuin Mejuffrouw Sikkenga is tijdelijk gesloten vanwege vernieling en aanhoudende overlast. De wethouder van Westerveld, die gaat over het park, vindt het onacceptabel dat het gedrag van de mensen leidt tot het sluiten van het park. De gemeente heeft aangifte gedaan. Wanneer het park weer open gaat, is nog niet bekend. En dit was het lokale nieuws.
2: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En goedemorgen, als het goed is spreek ik met Jolanda Kuiper.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Top, fijn dat dit gelukt is.
1: Ja.
0: Goedemorgen, en we gaan het hebben over Because We Carry.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is dat?
1: Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen en moeders die op de vlucht zijn. Zowel in het buitenland als hier in Nederland.
0: En echt specifiek voor moeders met hun kinderen.
1: Moeders met hun kinderen op de vlucht. Ja, dat klopt. Ja.
0: En dan en ze, heb ze je zijn het over vluchten op... vanuit oorlogsgebied?
1: Ja, klopt. Ze zijn eigenlijk gestart op Lesbos. Op de plekken waar vluchtelingen met de boot aankomen. Om dan specifiek voor moeders of zwangere vrouwen en hun kinderen te doen wat nodig is. En inmiddels zetten ze zich ook in voor kinderen en moeders die hier in de opvang zitten. Ja.
0: En wat maakt dat jij hierbij aangesloten bent?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het leuke van Because We Carry vind ik dat ze korte acties doen. Zoals nu het inzamelen van rugzakjes voor kinderen. Het is heel concreet. Het is heel zichtbaar. En het is ook, het stopt ook weer. Dus het is een paar weken even knallen. En dan is het daarna ook weer even klaar. En ik vind het erg leuk omdat het... de actie ook veel andere mensen aanspreekt om... we noemen het een beetje met elkaar een roze golf door Nederland... en door de opvang te laten gaan.
0: En waarom een roze golf?
1: Ja, roze, omdat Because We Carry, de huisstijl, is roze met groen. Dus vandaar roze, ja. Ze hebben als slogan de lieve mensen zijn met meer. En met alle nare dingen in de wereld wil ik eigenlijk wel blijven geloven... dat de lieve mensen toch met meer zijn... Ja, dus vandaar een golf van aandacht en liefde. Ja,
0: mooie gedachtegoed. En ook nu is er weer voor jullie een project.
1: Klopt.
0: Want waar gaat dit project over?
1: Nou, wij samelen nu kinderrugzakjes in. Dat zijn rugzakjes met stevige schouderbanden. Die we inzamelen voor kinderen die zowel hier in Nederland in de noodopvang zitten als... als er genoeg ingezameld wordt, kan het ook nog richting Lesbos gaan. En in die rugzakjes zitten eigenlijk dingen die kinderen kunnen helpen om de dag door te komen. Om even kind te zijn, dus dingen om mee te spelen of om mee te leren. Om even te laten zien, wij zien jou.
0: En hoe samen jullie die rugzakjes in?
1: Mensen kunnen een rugzakje gevuld met 5 tot 7 items bij mij thuis brengen. Dus zo zamelen we in. Mensen kunnen ook losse items brengen, want ik heb op de rommelmarkten de afgelopen weken rugzakjes zelf gekocht of gebietst. Op een gegeven moment brengen wij ze naar Hoofddorp. Daar zit het centrale inzamelkantoor en dan wordt het daar verpakt. Per leeftijdscategorie en per jongen of meisje. En dan van daaruit worden ze centraal weer verdeeld.
0: Dus in principe, even voor alles, ik kan thuis, als ik zo'n rugzakje heb of ik denk ik wil bijdragen, zo'n rugzakje samenstellen. Dus een rugzakje, daarin spulletjes doen en dat naar jou brengen.
1: Ja.
0: En wat voor eisen zitten daar dan aan?
1: Ja, het handigste is om even op de website te kijken van Because We Carry. Dat is becausewecarry.org. Daar staat precies waaraan de spullen moeten voldoen. Er mag bijvoorbeeld geen etenswaren in zitten. Geen spullen die gerelateerd zijn aan oorlog mogen erin zitten. En verder mag de rugzak niet zwaarder zijn dan 2 kilo. Dat zijn hele praktische eisen, zeg maar. En wij checken thuis ook altijd even of de rugzakjes voldoen aan de voorwaarden die er zijn. En die voorwaarden zijn ook zo streng dat elk kind een gelijk gevulde rugzak krijgt. Dus je kunt er wel 100 dingen in willen doen, maar dan halen we het er toch uit, want we willen dat elk kind 5 tot 7 items krijgt. Het zijn strenge eisen, maar die zijn er met een reden.
0: Het is natuurlijk ook, deze mensen verdienen ook gewoon iets moois.
1: Precies, ja.
0: En dan is het en die rugzakjes specifiek op meisjes of op jongetjes?
1: Ze zijn voor meisjes of voor jongens. En er zijn 2 leeftijdscategorieën. Eentje is van 2 tot en met 9 jaar. En de andere categorie is van 10 tot en met 17 jaar. En als je nog niet weet welk rugzak je zou willen vullen, dan is er vooral voor jongens 10 tot 17 ernstig tekort. Dus die hopen we nog extra in te kunnen zamelen.
0: En wat zou jij in zo'n rugzakje stoppen?
1: Ja, nou, ik heb vooral gekeken naar spullen die lang meegaan. Dus die niet na 2 keer spelen kapot zijn. Die je ook kunt delen met anderen. Dus een spelletje, iets van stoepkrijt, een drinkfles, een notitieboekje, een mooi gevulde etui. Ja, en we proberen ook echt wel kwalitatief goede spullen in te zamelen. Er is natuurlijk heel veel meuk te koop. Maar we gaan liever voor 1 kwalitatief goed gevulde rugzak dan 10 gevuld met meuk. En de kringloopwinkel heeft genoeg tweedehands goede spullen. Misschien heb je thuis in je kast nog wel spullen die een tweede leven kunnen krijgen. En in elke tas mag 1 knuffel.
0: Ja, en het is dus niet per se dat er iets nieuws in moet zitten. Maar gewoon een mooie rugzak waar ze wat aan kunnen hebben deze periode.
1: Nou, precies. En ook die je zelf graag cadeau zou willen krijgen, mocht jij in de opvang zitten met een van je kinderen. Dan iets met liefde en aandacht gevuld. Ja.
0: En als ik dan zo'n tas klaar heb, dan kan ik dat dus bij jou brengen.
1: Ja, nou in Nederland zijn er zo'n 200 inzamelpunten. Dus bij iedereen in de buurt zit wel iets. En ik zit in Steenwijkerwold. Dus die kun je dan bij mij brengen. Maar ook in Meppel, in Appelscha, Zuidwolde. Dat is een beetje bij ons in de regio. Kun je ook je rugzakjes inleveren. Op de website staat ook een kaart met alle inzamelpunten. En daar kun je ook mijn adresgegevens dan vinden.
0: Ja, en dan gok ik ook met tijden dat je...
1: Ja, je kunt even een mailtje sturen met het inzamelpunt. Soms zet ik gewoon een krat voor de deur bij ons. Dan kun je langskomen wanneer het jou uitkomt, zeg maar. Maar dat spreek ik dan af met de mensen die mij mailen met ik kom iets brengen. Ja,
0: ja, en dat staat ook dus allemaal op de website wel beschreven.
1: Ja, en soms zijn er scholen die inzamelen. Dus dan kun je onder schooltijd of winkels. Of eigenlijk kan iedereen ook inzamelpunt worden. Dus dat is misschien ook een mooie oproep voor de volgende keer. Want er zijn verspreid over het jaar meerdere inzamelacties. Onze regio is echt een grote blinde vlek op de kaart. Dus het zou mooi zijn als meer mensen inzamelpunt willen worden.
0: En hoe zouden ze dat kunnen worden?
1: Je kunt je altijd even aanmelden, ook via becausewecarry.org, dat je dat wil. En op de socials wordt altijd een actie aangekondigd met de vraag, wil je inzamelpunt worden? En dan meld je je ter plekke aan, alleen voor die actie. Dus je kunt ook kijken, past het nu in mijn agenda of niet?
0: Tot wanneer is deze actie?
1: Je kunt tot en met 18 juni bij mij rugzakjes inleveren. En daarna ga ik ze weer verder richting het hoofdkantoor brengen. Dus dat is nog, 2 weken geloof ik, 1,5.
0: Hoeveel heb je er al binnen?
1: Een ander inzamelpunt heeft ook al gebracht. Ik heb er denk ik nu een stuk of 30, 40 binnen.
0: En wat is je doel?
1: Nou, het landelijke doel is 7000 rugzakjes. En mijn doel is dat ik nog net door de achteruit kan kijken in de auto.
0: Ja. Ja. Dus ik hoop dat mensen denken, daar willen we aan bijdragen.
1: Het zou heel fijn zijn, ja.
0: En weet je al wat de volgende actie gaat zijn?
1: Dat kunnen wel eens de winterjassen zijn. Die worden ook vaak ingezameld, ook voor volwassenen. Dus kledingpakketjes, gewilde toilettassen, dat is een beetje wat het afgelopen seizoen voorbij gekomen is. Slaapzakken, pop-up tentjes.
0: Dus dat even gewoon de website in de gaten houden als je denkt, ik wil dit doel steunen.
1: Ja.
0: Ruim alles nog niet meteen op.
1: Nee, precies. En je kunt ook altijd financieel bijdragen. Daar worden vaak transportkosten en opslagkosten van betaald. Dus mocht je niet zin hebben in een hele speurtocht en een rugzak, dan kun je ook financieel bijdragen.
0: Ja, dan wens ik jou de komende periode, de komende periodes, nog veel succes.
1: Dankjewel.
0: En ook veel plezier.
1: Ja, dat gaat lukken. En bedankt. Ja, en wie weet zie ik je dan met een rugzakje.
0: Wie weet.
1: Oké. Okay.

0: Goedemorgen, als het goed is spreek ik met Johan Vis, klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik bel naar het prachtige Hollenhoven.
1: Ja, dat klopt.
0: Want wij gaan het hebben over het Corso Vollenhoven.
1: Ja, nee, dat is zeker waar.
0: Wanneer vindt het Corso plaats dit jaar?
1: 29 augustus, op de zaterdag.
0: Heb je er al zin in?
1: Ja, ja, ja. De eerste wagenbouwers zijn natuurlijk al druk aan de slag. Dus ja, dan, als dat balletje begint te rollen, dan ja, krijg je er steeds meer zin in.
0: Zelf ook wagenbouwer?
1: Nee.
0: Nee, vooral meer de bestuurszaken.
1: Ja, ja, ja, het is niet te combineren anders.
0: Nee, en wat is jouw rol binnen het bestuur?
1: Mijn rol binnen het bestuur is dat ik zit bij de PR-commissie met nog 8 anderen. En ik bekleed daar de functie als voorzitter.
0: Dus voorzitter van de PR-commissie aan de telefoon?
1: Ja.
0: En nou ja, de PR is in ieder geval aangekomen. In ieder geval het persbericht, want daarom spreken we je nu.
1: Ja, nee, dat klopt, ja.
0: Dus dat succesje mag je afvinken. Want jullie hebben nou, in ieder geval weer een stap gezet in het toegankelijker maken van jullie evenement.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, we hebben komend jaar hebben wij een minder valide tribune.
0: En hoe is deze nou ja, zo gekomen?
1: Ja, we kregen de afgelopen jaren steeds meer vraag van buitenaf. Ook binnen Vollenhoven over, goh, is er een plek waar mensen die slechte been zijn. Dus dat is niet bepaald dat je in een rolstoel hoeft te zitten. Maar kan ook met een rollator of met een wandelstok. En ja, dan kan het zijn dat je best wel ver moet lopen. En nou, toen hebben we eens gekeken van nou, waar kunnen mensen dicht parkeren of waar kunnen auto's dicht stoppen zonder dat er een opstopping ontstaat in Vollenhoven. En nou, dat kan je niet direct realiseren. Dus we hebben vorig jaar hebben we daar wat mee getest. Kleinschalig. En eigenlijk bleek dat het een heel groot succes te zijn. En toen hebben eigenlijk de mensen die het parcours altijd opbouwen en inrichten, die kwamen met een voorstel van, nou, als we het nou zo en zo gaan doen, dus we zetten de tribunes daar neer en we gaan het dan zo oppakken, kan dat dan wat zijn voor de minder verlieden die ons evenement bezoeken. En nou ja, dat is eigenlijk verder uitgewerkt tot nu een heel concreet plan. Wat we dan, ja, wat je in uitvoering gaat zien natuurlijk op zaterdag 29 augustus. Maar wat je ja, wat nu al eigenlijk start.
0: Ja, want dat is natuurlijk voor jullie een basis om het programma om nou in ieder geval op te gaan bouwen straks. En te kijken hoe maken we alle routes zo veilig mogelijk.
1: Ja, want dat klopt.
0: Deze tribune komt ook te staan bij de andere tribunes. Dus echt bij die rotonde. Met die
1: Nou, het is meer bij de weg van Rollenkaarten, waar de wagens eigenlijk het terrein van de Graaf verlaten en dan eigenlijk het daadwerkelijk parcours opdraaien. Dat is ongeveer een kleine 50 meter. Dus dat loopt dan eigenlijk van de Hubo tot aan die hoek. En daar gaan we het zo inrichten dat wat toegankelijker is. En verder mogen we gebruik maken van wat parkeergelegenheden daar in de buurt, zodat mensen die nou ja, een zo minder valide kaart ook hebben, zeg maar, daar naartoe kunnen rijden, daar eruit kunnen stappen. En hoeven ze eigenlijk maar een heel klein stukje door te lopen om ja, op de tribune een plaats te vinden.
0: Want dat is jullie eis? Mensen hebben een minder valide kaart nodig?
1: Ja.
0: Om plaats te mogen nemen op deze tribune of te mogen parkeren op de plek waar jullie willen?
1: Ja, dus je moet gemeentelijk of via de overheid loopt de minder valide kaart. Die is wel nodig, omdat we het echt willen aanbieden voor de mensen die minder valide zijn. Uiteraard daarbij begeleiders uitgezonderd. Maar het is niet de bedoeling om daar de normale toeschouwer eigenlijk neer te zetten. Om er echt voor te zorgen dat het echt voor iedereen toegankelijk is.
0: En moeten mensen zich dan ook opgeven voor zo'n plek? Want op een gegeven moment is zo'n tribune natuurlijk vol.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, mensen kunnen gewoon tickets kopen via onze website, kostenvolleover.nl. En daar staan de tickets tussen van zowel de gewone dagtickets als de tribunetickets. En bij de tribunetickets vind je dan ook de minder valide tribune.
0: Ja, en dan kunnen mensen gewoon dat kaartje kopen en dan weten ze zeker dat ze op de goede plek terechtkomen.
1: Ja, dan komen ze zeker weten op de goede plek. En dan volgt later dit jaar volgt er wat meer informatie over aanrijroutes, parkeerplekken. Zodat het voor iedereen duidelijk is om te genieten van deze dag.
0: En ik ga hem toch even stellen. Het is misschien een beetje een rare vraag, maar ik kan me ook voorstellen, deze mensen moeten ook wel eens een keertje plassen.
1: Ja, dat klopt.
0: Hebben jullie daar ook rekening mee gehouden?
1: Ja, er is aan alles gedacht. Dus er staan faciliteiten om qua toiletten. We hebben een aantal sponsoren die zelfs een natje en een droogje komen brengen. Dus koffie en wat lekkers. Dus eigenlijk worden deze mensen helemaal een beetje in de watten gelegd. En daarmee hopen we wel een wat breder publiek te trekken.
0: Ja, want dit zijn wel de mensen die natuurlijk ook gewoon willen komen kijken. En dit is voor mensen uit Vollenhoven, maar ook voor buiten Vollenhoven.
1: Ja, klopt. Ja, of je nou in Vollenhoven woont of je woont erbuiten. Iedereen is eigenlijk welkom als je het Corso wil beleven.
0: En als mensen na dit verhaal nog vragen hebben of het geschikt is voor hun of wat dan ook, kunnen ze dan jullie bellen of even mailen?
1: Ja, er staat op de website staat natuurlijk al het persbericht zelf. En over de minder valide plek staat ook gewoon een veelgestelde vragen. Dus daar kunnen ze ook terecht. En die wordt eigenlijk zo meteen nog verder aangevuld met wat ik al zei met de parkeerplekken. En hoe kan je het beste daar komen om zo min mogelijk te moeten lopen. Zodat je plaats kan nemen op de tribune.
0: Dus desnoods even contact via de website, maar daar staat al heel veel informatie. En wil je dan nog even één keer de website noemen?
1: www.corsovollenhoven.nl.
0: Ja, dankjewel. En dan wens ik jou nog heel veel succes en heel veel plezier in de voorbereidingen naar het Corso.
1: Ja, dankjewel. Jij ook en een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Is goed. Doei.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En dit is alweer het einde van Kopwijzer uur 2. En in dit laatste uur heb ik gesproken met Johan Vis over het Corso Vollenhoven en de minder valide tribune. Ik sprak Jolanda Kuiper over de inzamelingsactie van rugzakjes voor Because We Carry. Joey Theekamp hadden we aan de telefoon voor Tour du Alès. En Gerrit Vinker kwam voor het 100-jarig bestaan van de Steenwijker IJsclub. Ik wens iedereen een heel erg fijn weekend. En tot volgende week.

0: kwam Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dan blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: dit weer, hè. Komt allemaal door El Niño. Als je bij jezelf denkt, wat wordt een goede zomer, laat ik gelijk even alle hoop de grond in boren. Moet je galm wel dicht zetten, nee, maar goed. Nou, ik heb vanmorgen wat gelezen op internet. En dat moet je sowieso doen. Dan word je echt vrolijk van. En daar stond in dat het dus een zomer wordt van helemaal niks. Nou, het wordt wel een zomer, maar ga er maar vanuit dat je veel tenten neer moet zetten. En als je feestjes hebt buiten, gewoon in Weiland of zo, Woodstockfestivalletje, rijplaten. Wat een geval van een Niño. Dat is niet een prachtig weekend. Nou ja, maar. Als je niet echt vindt, neem ik eerst even een slokje van de koffie. Want. Man. Ik heb twee soepjes. En ik laat de muziek daar staan. Kijk, dit is een kopje koffie. Ga lekker. De lokale omroep gaat meestal nergens over. Dit programma is een van de grote voorbeelden van dingen waarvan je zegt van. Dat niet hoeven, maar het is leuk dat erop zit. Dus. Ik heb het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Stemmingeland doorgelezen. Iets van 60 pagina's over. Ik heb het ook uitgedraaid. Het kost alleen maar papier, maar ook. Ook nog geen kleur. Ja, daar gaan de toners. Huppakee. Daadkrachtig en dichtbij. Vanmorgen was Stephanie Geurs te gast in het programma Kopwijzer. En daar werd even gesproken over dat daadkrachtig en dichtbij. Want dat is de gemeente Stemmingeland. Daadkrachtig, dichtbij. En met Junis op.
1: Lokale radio.
2: Dankjewel, Herman.
0: De goede tijden. Bij dit station. Alex en Steve. Oh nee, Lucas en Steve. Whatever. En zo heet het.
3: Good times!
0: Oh, dit wordt helemaal niks vandaag.

Het begin is eraf. Door met het feest. Is de verkeerde jingle. Ook fout. Oh, ik heb het veranderd hier. Zie ik. Nou ja, kan gebeuren. Dank je.

0: Jaar, zei je, maak van het leven toch een feest, al heb je niets. En dat was een feestnummer. Ik heb het feestnummer weer terug.
1: Van Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
0: Mijn dames en heren. Alvast voor die Duitse gasten die binnenkort komen. Hier is Marianne Rosenberg. En DJ Herzbeat. Ik heb Marianne verkeerd geschreven. Er gehört zu mir. Ik vind verder prima, maar...

0: I don't want to let you go. Dat zei Dotan. Het is 12 voor half 4. 15 uur 19 minuten en 55 seconden. Ik laat eens even accuraat bij de tijd zijn. Want zo'n uur dan moet je accuraat en bij de tijd zijn. En op mijn leeftijd ben je al lang blij dat je weet hoe je een horloge moet aanzetten. Ja, vind je al die wijzers zo snel door elkaar heen, de grote en de kleine. Alhoewel, tegenwoordig is alles digitaal natuurlijk, dus heb je geen wijzers, maar cijfertjes. Ik weet niet of het gezien heeft, maar in Steenwerkerland, in de binnenstad van Steenwerk, en tenminste in de Woldpromenade, daar zijn geveltuintjes aangelegd. En die laatste geveltuintjes, die worden op 12 juni als een bijzondere mijlpaal neergezet. Een groene winkelstraat van de van Steenwijk. Stichting Duurzaam Steenwijkerland en Stichting Nationaal Park Weerribben Wieden hebben dit samen gevierd met ondernemers, inwoners, vrijwilligers en gemeenten en andere betrokkenen en partners. En dat gaan ze allemaal op die 12e juni tijdens een feestelijke bijeenkomst bij het infopunt onthullen. Ja, die tentjes ben er al, maar dan zeggen ze, nou, ze zijn nou onthuld en zo. Oh, geweldig. Wat begon als een idee uit een afgestudeeronderzoek, mooi lang woord voor de schermel, groeide uit tot een concreet resultaat dat hier in de binnenstad van Steenwijk. 2 jaar geleden ontstond de ambitie om de binnenstad, waar is mijn veder, om de binnenstad van Steenwijk aantrekkelijker te maken, groener te maken en beter bestand tegen warme zomers. Nou, El Niño komt er dan. Dus dat heeft niet echt nodig. Een binnenstad waar inwoners en bezoekers prettig kunnen verblijven en waar natuur en leefbaarheid elkaar versterken. Dat gebeurt dus in de groenere binnenstad van Steenwijkstad. De afgelopen jaar is er volop gesproken, gepland, gemeten, ontworpen en georganiseerd. Er werden gesprekken gevoerd met ondernemers, plannen uitgewerkt, locaties uitgezocht en keuzes gemaakt. 8 man tot diep in de nacht werden vergaderd. Soms ging dat snel, soms kostte het ook wat meer tijd, maar steeds stond 1 gedachte centraal. Net zoals bij Radio Centraal. Hoe maken we samen de binnenstad van Steenwijk een beetje groener? Nou, ik denk niet dat het bij Centraal van had gekund natuurlijk in het kader van de samenwerking. Nieuwe geveltuintjes zijn meer dan alleen planten langs een gevel. En je ziet het trouwens ook wel eens aan de Koninklijke Singel. Ze laten zien wat mogelijk is en wanneer verschillende partijen samen een gedeeltelijke ambitie kunnen verwerken, dan wordt het allemaal heel erg fijn. Stephanie Geurt, morgen te gast in het Kopijzer, maar voor iets heel anders. Zij is algemeen coördinator van de Stichting Duurzaam Steenwerkerland. Ze zegt, grote dromen beginnen vaak met kleine stappen. Maar zou ik iets kunnen zeggen? Maar dat doe ik niet. Deze geveltuintjes zijn daarvan, zegt zij, een prachtig voorbeeld. Ze laten zien dat je met samenwerking, doorzettingsvermogen en vertrouwen daadwerkelijk iets kunt veranderen in je leefomgeving. Ja, zo wil ik nog steeds de appelboom weg hebben, maar dat mag niet. Met de afronding van de geveltuintjes wordt niet alleen een project afgesloten, maar ook een nieuwe fase ingeluid. Ik kom je snel bij de bel, maar die wordt dus ingeluid. De planten, zegt Stephanie, mogen gaan groeien en hopelijk inspireert deze eerste groene winkelstraat meer ondernemers, inwoners en organisaties om bij te dragen aan een groenere omgeving. Vrijdag 12 juni gaat dus Stichting Duurzaam Steenwerkerland en Stichting Nationaal Park Weerribben samen met alle betrokkenen stilstaan bij deze bijzondere mijlpaal. Niet alleen om te vieren wat er is bereikt, maar ook om vooruit te kijken naar verdere vergroening van de binnenstad van Steenwijkstad. Belangstellenden, die zijn van harte welkom. En dat kan vanaf 17:15 bij het infopunt aan de Kerkstraat 4. En dan kun je een kijkje nemen en genieten van dit feestelijk monument. Feestelijk moment, hè, want monument is iets heel anders. Dat is pas als het gebeurt. Als je dus denkt van, hé, wat leuk met al dat groen. Ach, man, en de katten ben ook zo blij. Ja, gaat u. Eindelijk. We kunnen gewoon graven. Ja. En dan... Dus. Tot zover dan dit bericht over Steenwijkstad. De groener wordende binnenstad. Maar dan wel alleen het Woldpromenade, de rest weet ik niet. Maar als ik het zo hoor, dan is het wel leuk om het helemaal... Misschien is het ook een idee voor, ik noem maar, de markt. Want de markt is natuurlijk wel een coole plek als de dinges aan staat, hoor je het? De fontein, maar normaal is het toch wel, daar zeggen we, poeh, boelsteen. Hè? Een paar boompjes extra. Een paar leuke bloembakken ergens gewoon. Hè? Niet op, bovenop de dinges, natuurlijk. Op de fontein, maar gewoon daarnaast dan. Toch leuk? Hè? Ja, ik bedenk ze waar je bij zou. Goed, hè?
1: Toe nou. Oh. We zitten hier een beetje te lachen.
0: Hoezo? Er zijn zoveel dingen mogelijk met groene dingen. En je weet het. De zomer komt eraan, dus...
2: Zomerradio.
0: Ja.
2: Je krijgt het er warm van.
0: Ach, man.
3: Buiten stormt. Dan klinkt onze muziek... Als een orkaan van hits. RTV Slos. TV Slos.
0: Er komt wel een buitje aan, dus ik had wel gisteren... dat ik dacht van, ik doe even een herfstjingle ertussendoor.

0: going back in time on the sounds of the nation. RTV Slos.
1: Back. Onderweg naar Hazeldine en Who's Leaving Who? Wie laat wie achter? We gaan eerst deze doen. Het gaat van Yes en de Plastic Population. And The Only Way Is Up. Dit is Hazeldine. Maar die komt straks pas.

Onderweg naar het weerbericht. We gaan eens even deze doen van Hazel Dean met dubbele L op het end. En wie gaat bij wie vandaan? Who is leaving who? Zij vertelt het aan jou.

0: Nederland. Weerbericht. Weerbericht.
1: Yes, het weerbericht voor vandaag. Nou, het was wat zon, maar het is nu dat je zegt van, het is niet zo leuk meer. Want het kan zijn dat het straks gaat regenen. Het wordt zo'n 19, 21 graden. Is een zwakke tot matige zuidoost, later de zuidwestenwind. En vanavond dan is het allemaal zover dat de regen gaat wegtrekken. En verspreid over Nederland kunnen dan een enkel buitje nog vallen. Maar het klaart ook geregeld op. Vannacht zijn temperatuurdalingen mogelijk tussen de 13 en de 15 graden. Dan kijken we even naar zondag, dat is morgen. Dan begint de dag met buien. Ja, maar in de middag gaat het droger worden en er komt geleidelijk wat meer zon. Matig tot krachtige west- tot zuidwestenwind. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. Klein nulletje zee in de avond. En nacht is het droog. Opklarend weer. 11 tot 14 graden. Het minimumtemperatuurtje. Ik kwijl een beetje, maar dat maakt niet uit als de leeftijd. Maandag is het wisselend bewolkt met wat zon, maar ook af en toe wat regen. Het wordt maandag zo'n 20 tot 22 graden. De wind. Ik vind het prima. De wind is uit zuidelijke richting, is matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht gaan de buien overtrekken met zo'n 12 graden als minimum. En als je nog in je dekbed overtrekt, nog twee dekbedden hebt, dan zou ik er één uithalen, want het is toch wel warm vannacht. Ja, maar zo zweet tussen de titten. Dinsdag komt het tot buien met onweer. En dan laat de zon zich toch ook wel even zien. Het wordt zo'n graad van tot 17 tot 18 graden. Matig tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind. Ik ben helemaal verslag. En woensdag en donderdag hebben te maken met regen en onweersbuien. Maar er is ook wat zon en slechts 17 graden. En aanstaande dinsdag is de politieke markt. En aanstaande woensdag, dames en heren luisteraars. En de rest van Nederland, voor zover die luistert. Via internet natuurlijk. Hebben wij het aanbieden van het coalitieakkoord. En als alles mee zit, worden dan de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd in de gemeente Steenwijkerland. Dus als je denkt van, ik ben geïnteresseerd in de politiek en ik heb er toch niks te doen in op die dag, dan kun je al licht woensdag luisteren vanaf een uur of half acht totdat het gebeurd is. Is het allemaal te volgen bij RTV Los, inclusief het beeld. Ja, ach ja. Als het al de Windows 7 PC'tje niet vastloopt, dan kun je gewoon kijken. Leuk, hè? We doen er alles aan om in het leven te houden. We praten ermee. Of van, nou, kom nou. Doe het nou nog even door op Windows 7 PC. Nee, je wordt niet geüpdate. Dat soort dingen. Tot zover.
2: Herman van Hien.
3: Ben jij de DJ?
4: Ja!
3: Ze laten hier ook echt iedereen draaien.
4: Ja, hè?
3: Elke boerenlul gaat een plaatje staan draaien.
4: Tuurlijk!
3: Tering! Wat een

We doen nog Baco. Baco in Monaco. Het gaat niet zo goed met, hoe heet die, Max geloof ik, hè? Max Dings. Max Verstappen. Slechte start in Monaco gehad. Ik las het net. Ja. Live radio. Maite Kelly uit Duitsland. Oh la la, die nacht waar hij is.

0: Maite Kelly. Und sie sang über eine heiße Nacht, die sehr heiß war. Hulala.
1: Die Nacht war heiß.
0: Ja, das zeg ik niet. Ja, nu. Nou, haal de batterijen eruit, dus nu gaan we verder. Nee. Schoonmaken, terugleggen.
1: Die nacht was hard.
0: Man, man.
2: Wat doe je, wat doe je?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Wat ik ga doen, is John de Bever, Wesley Snijder. En die andere kan ik niet lezen, maar Wilfred Gené, moeilijke woordjes. Wilfred Gené doet wel mee. Hier is koekoek. Ik zei, hier is koekoek.
3: Oh. Herman.
0: Ja.
3: Grote vraag, hoe kan dat dan?
0: Geen idee, druk er de verkeerde knop in. Herman toch.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jette. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: vrijdag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
5: Oh, ja, kom aan hoor. Zo, daar ben ik al.
6: Het komende uur. Opgepast.
7: Herman van Hien.
6: Dus riemen.

0: jammer.
1: Tweede uur van de show. Dames en heren, luisteraars. Leuk dat je het nog steeds volhoudt. Er zijn mensen die gaan van tevoren, als ze zeggen van ik ga luisteren naar dit programma, gaan ze eerst op de vrijdag even naar de apotheek en dan halen ze wat tabletjes over. Ik snap niet veel. Zo. Het is nog droog. Ik heb net even buiten gekeken en ik ben gewoon op de camera, maar dan zeg je dat je buiten. Je kijkt dus eigenlijk via de camera. En het is niet dat je zegt van poel, maar het is ook niet dat je zegt van poel.
0: Is dat,
1: het zit er dus in, het is een poel. ik heb ook wat mensen die op vinyl graag dingen willen horen. Dus ik geef even een klein vinylgeluidje. Zo. En ik heb begrepen dat er ook mensen zijn die het heel erg vervelend vinden wanneer ze het geluid van een rits horen.

0: een best leuk stukje. Denk hier wel even vrolijk van. Ja, hij denkt van, het zit me wat hard. Doe je dit dan eens? Dus. Komende uur hek onder andere straks, als alles mee zit, de nieuwe zinger van Taylor Swift. I Knew It. I Know You. Dat staat hier. En Madonna heeft ook een nieuwe single. Ja, al wel. Ze is alleen de 60, maar ze doet nog dingen die ik ook kan. Madonna, zij doet straks Love Sensation. Welkom bij de show.
1: Herman van Hiel.
2: Hoi.
1: De beste muziekmix. De radio.
0: Ik zei het al. Nieuwe single van Taylor Swift. On the Big 105.

0: like Madonna.
1: En Love Sensation.
0: Ik zag van de week een videootje van hè, en toen dacht ik, nou, poe. Dat lag daar bovenop een of andere meubel en dan allerlei rare dingen te doen. Denk ik van, meid, ik ben ook al in de 60, doen we toch rustig aan, voor je weet, hij last van de roggen. Maar ja, ging je houden. En... Dames en heren, dus... We kijken even over de grens. We kijken even naar Audrey, een van onze collega-omroepen die straks in de streekomroep verder gaat als onderdeel van streekomroep Dwerven. Afgelopen vrijdag stond het streektaalprogramma Singeliers van Audrey van, in het teken van een bijzonder jubileum. Want er waren 25 jaar uitzendingen vol muziek in streektaal en dialect. De feestelijke jubileumuitzending werd gepresenteerd door liefst 6 presentatoren. Ja, ze hebben 4 microfoons. En bracht muziek uit verschillende genres, afwisselend met mooie herinneringen en anekdotes uit de rijke geschiedenis van het programma. Het idee voor Singeliers is in mei 2001 ontstaan. En de grote initiator was Hans Koopmans. En als u denkt van wie is Hans Koopmans, kijk op de website van RTW Slos. Maar ook op de website van streekomroep Dwerven. Want daar staat een heel groot artikel over Hans Koopmans. In de periode die hij meemaakte groeide de populariteit van de muziek in streektaal en dialect erg sterk. Mede dankzij artiesten en groepen als Normaal, Boy Voitog en Ede Staal. En ook in de stellen werden verder volop muziek in de streektaal gemaakt. Ook bij RTW Slos hebben wij de hele tijd een streektaalprogramma gehad samen met Gerard Buisman die het opzette. En daarna de tijd is het overgenomen door het nieuwe huis en Lucie Otten en Wilma Dijksma natuurlijk niet vergeten. Terug even komend bij het programma van Audrey. Singeliers, de opzet was destijds uniek. Vrijwilligers met passie voor muziek en cabaret werd gevraagd om eens per maand een uitzending samen te stellen en te presenteren. Binnen 1 dag, zo snel gaat het door in de stelling weer, was er 1 enthousiast team gevormd. Toen de presentatoren van toen behoorden onder andere Henny Koops, Wiebe Bruining, Femmy van der Veen, Evert de Boer en Henk Kroesen. Evert de Boer

0: en Henk Kroes zijn nog altijd bij het programma betrokken. Dus na 35 jaar zitten ze nog steeds op presentatiestoel. Ook techniek speelde een belangrijke rol natuurlijk, want zonder techniek kun je weinig. Dan is het allemaal heel rustig. Klaas Rusken die heeft aanvankelijk techniek verzorgd. Toen kwam Jitse Hofstra en deze taak is hij nog steeds aan het uitvoeren. Andries Oppersma doet ze nu dan ook presentatie, maar neemt ook techniek voor zijn rekening. Diverse presentatoren hebben de bijdrage geleverd aan het programma. Het wordt nu gepresenteerd door Boukje Oosting, Jitse Hofstra, Mary de Vos, Henk Kroeze en even de Boer. En als je denkt, hoe klinkt nou Singeliers? Dat gaan we even kijken. Moet ik even dit doen? Dit is het programma Singeliers van afgelopen vrijdag. Een stukje dan, hè? Anders wordt het te lang.
1: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij het programma Singeliers. Een uurtje muziek in een streektijl van u, van je lokale omroep O3. En we beginnen in Limburg bij Marco Vaassen. En Marco Vaassen zingt over Limburgse land.
2: Ik kreeg de kriebels jong en wie, huur ik soms koerende.
0: Nou, zo gaat het dus bij Oldies. Kijken of we nog een leuk stukje gesproken woord kunnen pakken. Dat is misschien wel even leuk. Oeh, rustig aan jongens. Je merkt, ik bereid dit altijd heel goed voor, hè? Chauffeur van het busje, kom zo even kijken. Ga even een stukje verder.
1: Dat was de feestband Janse Baggerband.
0: Oeh.
1: We blijven in Limburg. Big Benny met het nummer Ding, Deng, Dong.
0: Dus.
3: Misschien wel goed voor je oren.
0: Singeliers is ook nog terug te luisteren. Dus je moet even naar de website van RTV O3 gaan. En dan tik je even aan Singeliers. Wij gaan door met de muziek. Onderweg naar Moments and Whatnots met Girls. Maar eerst even deze. Het geluid van Cher. En I Will Leave. De Gouden Hans. Van RTV.

0: are everywhere.
1: Ja, ja.
0: Jaren geleden zongen ze erover. Moments and Whatnots. Je zult de groep maar momenten en walnoten noemen. Dat is toch... Voor het geval je denkt van hoe laat zou het wezen... kijk me nu op het klokje van jezelf. Maar mocht het klokje stilstaan, het is 3:55. Tot zover de tijdmelding. In het lijstplan in het coalitiepartijprogramma van de gemeente Stemmingeland staat één vervelende mededeling voor de mensen die graag wilden dat er een museum komt in de binnenstad van Steenwijk. Want na jaren van discussie gaat deze nieuwe coalitie een definitieve streep zetten door het museumplan. Het huidige plan, staat in het akkoord, is niet financieel haalbaar. De kosten zijn te hoog en de ticketverkoop levert waarschijnlijk te weinig op. Het is allemaal misschien wat te rooskleurig voorgesteld, denk ik dan. De plannen voor het verbouwen van de historische spijkerfestallen vinden de vier partijen die meedoen in de coalitie te duur. Ze willen terug naar de teken, daarvan hebben we nog geen concreet idee hoe het wel moet en wat er verder moet met de collecties en de gebouwen. Nou, dat is niet alleen daar, maar dat even terzijde. 8 jaar werk, 40.000 geplande bezoekers per jaar en 3 musea die zouden fuseren. Dat was datgene wat zou moeten worden uitgevoerd. Maar het nieuwe gemeentebestuur zegt dus nee. En dat gebeurt tot verdriet van de musea, want de verruggers staat hier zijn murf geslagen. Dat lees ik in de Stentor. Klaasien is netjes van het fusiebestuur zegt van, ja, we weten het nou niet meer hoor. Ik ben ernstig teleurgesteld. Het is een kans voor Steenwijk om iets goeds te doen. Om de binnenstad van Steenwijk op de kaart te zetten. En Arie van Andel, hij is van het Hilde Krop Museum, die zegt, ik had ook betere hoop. Ik vind het altijd jammer als cultuurminnendheid van de gemeente achteruitloopt. Oh ja, dat is natuurlijk zo. Het blijkt dus ook nu weer, want de musea verdwijnen uit de planning. Er zouden 3 musea in komen. Het Stadsmuseum, het Kermis en Zikmuseum en het Hilde Krop Museum. En het zou een groot project worden. 40.000 bezoekers per jaar, daar was op gerekend. Maar het gemeentebestuur zegt, nee, dat wordt het dus niet. Wat er nu gaat gebeuren, dat weten we niet. Het museum dat zou worden gevestigd in de Spijkersvetstallen. En de bibliotheek zou verhuizen naar de panden aan de markt. En dan zouden 3 musea bij elkaar komen. En je zou in de binnenstad van Steenwijk even snel naar de bibliotheek kunnen. Met een auto. Maar die moet dan aan de buitenkant van Steenwijk staan. Dat is nu wat anders, want je kunt nu gewoon snel bij de bibliotheek komen. Dus, maar het gaat niet door. Geen idee wat er nu met de musea gaat gebeuren. Hè? Zo rond 4:30 dacht ik bij mezelf, kom. Ja, echt waar, dacht ik gisteren. Het zou wel leuk zijn om Gert Verhulst en James Cookies te draaien met Madi Wodo. Maar dan van tevoren nog even Chaotic te doen met een nieuwe single. Want Chaotic is weer bij elkaar gekomen en heeft dus een nieuwe single uitgebracht.
2: Oh ja!
0: Ja, en die heet Damn, I Think I Love You. En Shibuzi heeft ook een andere uitgebracht. Een nieuwe single dan, hè? Wat een timing. Waar zo? Oh, hier.
3: De zaterdagmiddagshow met Herman, Herman wie? Herman van Hien.
0: Oh, die!
4: Ba-ba-da-ba-da-bap. Oh, la, la. Van toen, dit. Van toen en nu. En nu. RTV Slos. RTV Slos. And let it flow.
0: Dit is de nieuwe Chaotic. Damn. Hij heeft het verteld, hè?

0: Michiel, nu dat je weg bent.
1: Miep, miep.
0: En weg is. Ik zei het al. 12:30. En dat betekent dat, zo, dat ik naar huis toe ga. Dat is ook lekker. Ik heb het gevonden. Straks, als dit programma afgelopen is, is het tijd voor Echt Radio. Dan is Bert van der Laan aanwezig met de Tipperade. Ik weet niet welk jaar, maar de Tipperade komt er wel voorbij. En vanaf 7:00 tot 8:00 zit ze in de DJ-studio. Dat zit hier vlak achter. Een stukje lopen de weide. Ja. André van Dekken en het programma Backwards. En morgen tussen 10 en 11 is het tijd voor Tjeerd en Marieke. Dan heb ik een heel stuk lopen naar ISV. Maar met de auto sneller. Tussen 10 en 11 kun je dan luisteren naar Tjeerd en Marieke. En als je denkt van ik mis het, dan ga je heel snel naar Radio Centraal. Want tussen 11 en 12 is het ook op Radio Centraal. Ja, in het kader van timeshifting. Moeilijk woord, maar kom vanzelf. In het kader van de stekenbroek, alles win. We gaan even het Gouden Ouders doen. Gisteren was ik bezig met het uitzoeken van Gouden Ouders. Toen kreeg ik zelfs van de heer Burgerling. En die heeft sowieso een heleboel Gouden Ouders. Hij zelf ook behoorlijk oud. Maar goed, te horen van goh. Doe jij die? Ik zei, ja, die doe ik. Hij zei, weet zeker? Ik zei, ja, ik weet zeker. De hele discussie gaat of ik wel of niet moet doen en zo. Een paar mensen van de straat bijgehaald, want ja, het ging even hard tegen hard. Dus ik denk, er moeten wat meer mensen hebben. Maar iedereen zei tegen mij, goh, leuk dat je dat doet, dus ik ga het gewoon doen. Julie London. Boom, la, da, boom, boom. Komt voorbij. En het discussiepunt van gisteren was, doe het nou niet. Maar ik denk, ik ga het wel doen. Ja, maar hij zegt, ik doe meestal dit soort dingen. Ja, dat weet ik, maar soms doe ik het ook. Dus vandaar. Nou, luister maar even. Kijk, dit is nou toch leuk? Hè? Ik ga even liggen, hoor. Dat zo.

gitaar van Starco, DJ Davy Beyer. En niemand minder dan Nicky Sombrero. Die had een Pini Petty op, maar hij zei Sombrero van. En het heet helemaal. Tijd voor Douwe Bob. Op Edwin Los, zo richting de klok van 5. Luister jij naar All for One. Onderweg naar een nieuwe zinger van Alex Warner.

Alex Warner heeft zijn nieuwe single uit en die heet Passenger. Dames en heren. Knijpieten. De verschillende goudvissen die luisteren. En die enkele duif die over mijn auto poept altijd. Elke keer. Het is voor je tijd om te zeggen tot volgende week. Dan zijn we er weer. Met een nieuwe show. Dus. En morgen is zondag. Vandaar Never on Sunday. Maar meer had ik niet. Ben ik klaar mee. Ik ga de lege fles opruimen. Doekje over de stoel. Vloer even opruimen. Nou, goeie, hè?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
4: Bert Vanderlaan.
5: Hallo, daar zijn we weer.
6: De tipparade van 1971.
5: 30. Nieuws.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Het voorportaal voor Veronica's Top 40. En wel van begin juni 1971. Het was de allereerste nieuwe binnenkomer van destijds. De meneer die niet alleen gezegend was met een bijzonder aardige zangstem. Een bijzonder opmerkelijke zangstem, ook dat nog een keer. En natuurlijk ook de man die aardig fluiten kon. Hè, want The Mexican Whistler was ook een van die hitjes van Roger Whittaker die je hoorde op nummer 30 met Why. Trouwens, in het latere deel van zijn carrière had hij vooral ook hits in Duitsland. Hè. Volgens mij woont hij er nog steeds of zoiets. Tenminste, als hij nog onder ons is, want dat is mij ook volledig ontgaan eigenlijk. Roger Whittaker in ieder geval dus met Why. Nieuwe binnenkomers in dit lijstje door tot nummertje 22. De blauwe korenbloemen zie ik al staan van de zusjes de Roo. Ook op 18 een nieuwe, dat is meteen de hoogste ook. The Merry Men and Things Are Tight. En naar het volgende uur kan ik je melden, geen enkele nieuwe binnenkomer. Zelfs de alarmschijf is een stijger van 27 door naar nummer 1. Nou, gaan we niet verklappen wat dat allemaal is. We gaan gewoon door met twee mannen die een riant verleden hadden bij onder andere Manfred Mann in de jaren 60. McGinnis en Flint, die richten samen een bandje op. Nou, raad eens wat hoe ze het bandje noemden. McGinnis, Flint, hier is de Malt and Barley Blues op nummertje 29.

kroegleven. Je kunt overal de blues van krijgen in die wijze, zullen we zeggen. Zometeen weer zo'n bijzondere exponent van, zeg maar, iemand die, gewoon sterke drank tot, zeg maar, liefhebberij heeft verklaard. Maar voorlopig draaien we eerst op 29 met Guinness Flint, Malt & Barley Blues. Die nummer 28, hè. We draaien hem voordat we straks de Nitty Gritty Dirt Band tot je laten komen op nummer 27, The House at Pooh Corner. En dit is het illustre duo Tom en Dick, die ooit al is Bloody Mary van tekst en muziek voorzagen en daar Van Rempel een hele grote hit mee scoorde. Dus ja, dan ga je op zoek naar toch wat andere exponenten van, zeg maar, bijzonder leven. In dit geval kwam de inspiratie van een oude hein en die had wat met drank, dacht ik.

0: Dit is de Radio Veronica Tipraad met Bert van der Laan.
1: Die mannen hebben toch ook zeg maar een beetje stiekem weg leuke muziek gemaakt, hè? Begin jaren 70. De Nitty Gritty Dirt Band, later ook bekend als gewoon de Dirt Band in de huizen Pooh Corner. 26, Ashton Gardner en...

Radio.

kunt nog leuk gitaar spelen en je vriend doet het ook. En je vriend is toevallig George Harrison en die is getrouwd met Patty Boyd, voormalig fotomodel enzovoort. En ja, dan zit je zelfs met één probleem. Je bent staal verliefd op die vrouw. Wat doe je dan? Dan schrijf je geen liedje van zeg maar Patty, maar dan vertaal je alles een beetje naar Layla. En dat deed Eric Clapton bij Derek and the Dominos. Want dat was die gewoon natuurlijk, hè? Derek and the Dominos. In 1971, het hebben een dikke hit ook, kun je nagaan. En het goede nieuws is, ja, het goede en slechte nieuws. Later zou die rempel toch nog, nadat Patty van George was gescheiden, met Patty gaan trouwen. Maar dat is dan ook alweer voorbij. Ja, kunnen we niet alles hebben. Wat we wel hebben voor je zijn de heikrekels.

0: Blijf maar van mij houden. De hartekreet was dat tijdens het drama zo lang. Gedaan door natuurlijk de heikrekels. Op de een of andere manier waren die ook in 1971, eind jaren 60, ook zo mateloos populair bij bepaalde lagen van de bevolking.
1: Nummer 23.
0: En dat resulteerde natuurlijk in een tipparade-notering. Ook anno begin juni 1971. Met Ik blijf van je houden stonden ze op nummertje 24. Dit is een bijzonder verhaal, hè? Lely Stad op nummer 23. Dat is de man die ooit Chirpy Chirpy Cheep Cheep schreef. Wat een hele grote hit werd voor The Middle of the Road. En ja, toen schreef hij nog wel een paar nummers. Tenminste, hij schreef mee aan een paar nummers van The Middle of the Road. Maar de plaatjes die hij zelf uitbracht na Chirpy Chirpy Cheep Cheep, dat werd eigenlijk net niks. Zorg deze. Hier is Jacaranda.

Anneke en Willeke, dat waren de tweelingzusjes De Roo. En dan hadden ze nog een jongere zus, die heette Janneke. En het hele spul kwam uit Emmen. Onder leiding van ene Gert Timmerman, ook wel bekend natuurlijk uit het oosten van het land. En van diverse hits scoorde zij van Rempel een dikke hit met dit plaatje in 1971. Blauwe korenbloemen. En alles wat ze daarna maakten, dat strandde toch in lagere regionen of gewoon in de tipparade of ergens helemaal, zeg maar, buiten enig zicht van een hitparade. Ja, en ja, als Gert Timmerman je manager, nou ja goed, ik zal er verder geen woorden aan vuil maken. Whatever. Het was voorlopig wel de laatste nieuwe binnenkomer. Straks op nummer 18 hoor je de allerhoogste in deze tipparade van Radio Veronica. Begin juni 1971. De volgende, dat is er eentje die gewoon prettig daalt. Van de continent ook nog, hè. Van 13 naar 21 naar beneden. Het is wel een leuk plaatje trouwens. Searching for Places. Aan die kant van Temple.

0: allemaal op een rijtje.
1: Oh jee, onderweg. 10 plaatjes alweer gedraaid dus. Het gaat snel als je plezier hebt met 1971 in dit geval natuurlijk. Hè. Van 30 door tot en met 21 dan maar eventjes een overzicht. Alleen maar nieuwe binnenkomers door tot 22. En op nummer 21 dus zojuist een daler. Want ook dat komt toen nog in Veronica's Tipperate. Van 13 naar 21 naar beneden. Searching for Places, gedaan door Temple. Op 22 de blauwe korenbloemen, gedaan door de drie zusjes De Roo uit het Drentse, het Oost-Drentse land. Emmen kwamen ze vandaan. En Jack Aranda van de man van natuurlijk Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Lely Stad. Een van de plaatjes die daarin namaakte. Die stond op nummer 23 nieuw. Ik blijf van je houden. Heel andere kant van het Nederlandse Nederland. Ja, want het Nederlandstalige kwam natuurlijk ook uit Brabant. De heikrekels. Ik blijf van je houden. Was de nummer 24. En Leila van Derek en de Domino's bezette plekje 25. Can you get it? We lusten het trio uit de UK. Oftewel Ashton, Gardner en Dyke vonden wat nummer 26 nieuw. En de House of Two Corner, de Nitty Gritty Dirt Band. Op nummer 27 ook al nieuw genoteerd. Dan de heren van natuurlijk Bloody Mary. Je kent ze. Tom en Dick. Oude Hein op nummer 28 nieuw. Ik ben toch wel benieuwd wie op virtuose wijze in dat plaatje de grote trom heeft bespeeld. Kaboom, kaboom en zo. Mocht je het weten, laat het even weten, weet ik het ook. De Malt & Barley Blues op nummer 29 nieuw. McGinnis Flint en de allereerste in deze tiprate. Why kwam van Roger Whittaker.

swingen konden ze wel. Uit België kwamen ze, Mr. Waldy. En natuurlijk Greenlight, in dit geval Neptune. In België trouwens hebben ze nog veel meer plaatjes uitgebracht op het Romex-label. Ik heb er nog een paar liggen. Alleen deze Neptune op single, die is nogal lastig te krijgen ook. Dus een van de goudklompjes, hè, uit deze Tipperate. Stond toen op nummertje 19 genoteerd en steeg vanaf 23. Daarvoor trouwens, van 29, dus ook al net als de nummer 21, hard naar beneden. Broer en Shipley, wel een hele grote hit in Amerika. One Talk Over the Line. En dames, heren ook, we zijn toe aan de nummer 18. En dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Dat was het hoogste nieuw binnenkomen. In de Tipperate van toen. The Merry Men, oftewel subtropische klanken uit het Caribisch gebied. En in dit geval gaat het over Things Are Tight.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar pas twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 17.

snapt het al. Veronica's Tipperator, zeker de samenstellers daarvan, hadden te kiezen uit heel veel plaatjes voor heel verschillende muzieksmaken. Want ja, naast de Heikrekels en de Zusjes de Roo, dus ook dit. Lucifer's Friend was het. Het was de nummer 17. Mens bewaard is wat nieuwheid, dus ook de nummer 16. Een strijdje van een bandje genaamd Stud Pump. En dat is ook meteen de laatste plaat in het eerste uurtje Tipperate. Begin juni 1971. Roerig jaar, hè, voor de piraten. Ik zal maar niks zeggen van die gekleurde boot waar zo ineens een bommetje ontploft en zo. Dat was ook niet zo'n goed idee allemaal. Anyway, Stud Pump dus op nummer 16. Hier is die met Spare the Children. En tot zo in uurtje 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het al onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nederlandse tip.
1: Nummer 15.

met Ted Oberg. De gitarist waarvan de moeder van Ted toevallig ook nog de manager was van de hele band uit Den Haag. Dat zijn toch weer bijzondere verhalen. Hè? Trouwens, uit het vorige uurtje tot en met nummer 16 geen enkele DJ-hittip te bespeuren. Maar dat maken we goed in uurtje 2, want daar staan er toch weer een paar in. De plaat van daarnet namelijk was de tiende hittip. Black Liza dus, van 30 naar 15, The Living Blues. En over DJ-hittips gesproken, ik heb er nog eentje voor je. Op nummer 14 vinden we namelijk het plaatje wat destijds Giel Montagne erg kon waarderen. En die komt van April Shower. En zo is dat. We nemen even een klein beetje gas terug. En doen dat in de trein. Want het volgende plaatje gaat toevallig over een trein. Of over een spoor. Of wat u maar wil. In de Railroad Song. Dat klinkt zo.

zeg maar zelf. Het is toch een fraai stukje muziek. Op nummer 14 genoteerd. De toenmalige Giel Montagne hit-tip kwam van April Shower. En die heette The Railroad Song. 14 plekjes omhoog trouwens. Deze op nummer 13 stijgt vanaf nummer 20. Chicago met Lowdown. En meteen daarna op 12 straks de Will Leikinga hit-tip. Want ook die had nog een leuk plaatje gekozen als zijn favoriet. Fisher & Friends, namelijk van 16 gestegen met The Island of Hope. Eerst Chicago.

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: En hop, alweer 10 platen gedraaid, dus een overzicht. Wat bent met zanger Paul Rodgers, hoorde je net op nummer 11. En dan gaat het natuurlijk over The Free. Niet te verwarren met de Rotterdamse Free, want dat was gewoon een Nederlands clubje. En deze band uit de UK, die scoorde toch een aantal leuke hitjes. Alleen My Brother Jake werd nou bepaaldelijk niet de allergrootste van de heren van The Free. Stijg wel vanaf nummer 19. Daarvoor de Will Luikinga hit-tip van Fisher & Friends. Nederlands product dus op nummer 12. Van 16 omhoog, Island of Hope. En Lowdown van Chicago vonden we op nummer 13 genoteerd. Stijg vanaf 20. 14 plekken winst. Na nummer 14 gestegen, de Railroad Song, de Giel Montagne hittip. En die kwam van April Shower. En ook de eerste in dit uurtje was een DJ hittip. En wel die van Tineke, The Living Blues met Black Liza, omhoog van 30 naar nummer 15. Uit het vorige uur dan nog, Stud Pump van 29 naar 16 gestegen met Spare the Children. Lucifer's Friends, Ride the Sky, van 22 naar 17 omhoog. En de hoogste nieuwe in deze tiplijst, op nummer 18, Things Are Tight. Lekkere subtropische geluiden van The Merry Man. Mr. Waldi en Greenlight, oftewel een Belgisch clubje met een leuk instrumentaaltje, Neptune. Dan nummertje 23 door naar nummer 19 gestegen en gedaald naar nummer 20 vanaf 9. One Toast Over the Line van Brewer & Shipley.

0: Twee bijdragen tenminste, dat ik zo snel even kijk uit het Belgenland, hè, in deze tiplijst. Straks hadden we al Mr. Waldy en Greenlight in het vorige uurtje. En ook dit clubje, Judy Please, de New Inspiration, kwam natuurlijk uit het land van onze zuidenburen. Stond op nummer 10, steeg vanaf nummer 26. Straks Rumba Tamba van Martin Wilms en zijn hele orkest. Dat was ook redelijk populair destijds, hè, van 17 naar 8 omhoog. Maar voorlopig eerst weer naar de Caraïbe met Jimmy Cliff. Want ook daar kwamen leuke deuntjes vandaan destijds. Goodbye Yesterday staat vanaf nummer 21 en staat nu op nummer 9.
1: De tipparade.

0: weet niet wat een mijl is, maar ik krijg altijd van dat soort ideeën bij dit plaatje van zeg maar zo'n receptie bij een bruiloft en zo destijds. Nou, dat is een beetje wat er leuk zit te spelen. De Roomba Tamba van Martin Wilms. Nou fijn, het zal weer helemaal verkeerd geassocieerd zijn. Anyway, maakt ook niet uit. Zometeen Gonny Baas in de show. Wel wat ze wil en daar zingt ze dan ook over. Het waren altijd leuke plaatjes van een vrolijke zangeres. Kortom, laat maar eens horen dan, hè.
1: Nummer 7.

De Bintangs had een probleempje. Oftewel, de broertjes Kraaienveld hadden een probleempje met de naam De Bintangs. Die mochten ze niet gebruiken. Dus wat doe je dan? Dan heet je Kraaienveld. De bewerking van het oude nummer van onder andere Nat King Cole, die deed het een beetje anders natuurlijk, hè. Die bleef staan op nummertje 6. Papiertje tussen je tanden, kun je ook muziek mee maken. Dat deed Ray Dorsett van Mungo Jerry en Somebody Stole My Wife. Woo!

0: the cool.
1: Italiaanse zanger, want daar kwam die vandaan, hè? Origineel Houston. Met van die mooie gevoelige liedjes hadden die regelmatig de hitparade. Alleen met deze lukte het uiteindelijk niet. I need you to turn to, hoorde je.

0: zeg, werkelijk, op nummer 2 een compleet orkest. Ook nog uit Duitsland ook nog. De orkestleider in kwestie heette Hans Last. Maar ja, Hans Last, Hansa, Plast. Dan noem je jezelf maar gewoon James Last. En zo kent de hele wereld hem natuurlijk, hè. Elvira Madigan, zo heette het nummer op nummer 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker. Even een overzicht van de top 10. Zullen wij eens beginnen met nummer 10 en dan gewoon aftellen naar beneden, naar nummer 2. Op nummer 10 vonden we Judy Please uit België. De New Inspiration stijgt vanaf nummer 26. En van 21 naar 9 omhoog. Goodbye Yesterday. Reggae-muziek, hakka-takka-muziek werd het toen ook wel eens een beetje wat denigrerend genoemd. Jimmy Cliff was het. De Roomba Tamba van Martin Wilms van 17 naar 8 gestegen. En van 5 naar 7 naar beneden. Maar ze bleef vrolijk. Weet je wat ik wil, zong Gonnie Baas. Op 6 dan zitten blijven Mona Lisa, gedaan door de broertjes Kraaienveld in de band Kraaienveld. Ja, als het makkelijk kan, waarom ga je dat moeilijk doen? En Somebody Stole My Wife van Mungo Jerry, uiteindelijk wel naar de top 40, hè? Klein hitje voor ze. Toen van 4 naar 5 naar beneden in de tipparade. Ook Houston ging een plekje naar beneden. En wel op nummer 4 met I Need You To Turn To. En dan van 14 naar nummer 3 gestegen de Amerikaanse zanger. Hoe heette die ook alweer? Kent Lavoie, geloof ik. Ronald Kent Lavoie. Lobo, zo kennen wij hem. Als Me and You and a Dark Name Boom. Die hele grote hit van toen. Leuk plaatje. En op 2 ook al zitten blijven het orkest van James Lance. Dus Elvira Madigan. Hebben we nog één plaatje voor je? Dat is Veronica's alarmschijf van toen. Die stijgt vanaf 27 door naar nummer 1. Met onder andere de zang van Madeline Bell. En dat is duidelijk te horen ook. Zo prettig. De Bannerman van Blooming. En ik zeg dank voor het luisteren.

0: komt er vandoor.
1: Tjus.
2: Salut.
3: Hasta la vista, baby.
0: Bye. Tot gauw.
4: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1674ste uitzending van Backwards. En ja, we hebben natuurlijk weer een andere maand en dat betekent ook automatisch een ander jaar. En dit keer is het juni 1986. Bert van der Laan denkt eventjes bij zichzelf van ik zal die andere eens even een beetje op de kast jagen. Want vorige week, toen zat hij in 1971, doe ik lekker nu de tipraden van 1971. Ja, je bent weer 15 jaar te laat, helaas. Maar desalniettemin, Bert van der Laan, hartstikke bedankt natuurlijk voor zijn prachtige plaatjes die van zwart vinyl gaan. Ja, 1986. Het waarom, dat gaan we straks vertellen. Zo bij de gebeurtenissen, zo rond de klok van 7:15. En natuurlijk ook 7:15. We gaan televisie kijken, of beter gezegd, we gaan film kijken. Natuurlijk zijn de live-opnamen er een hele bekende en ook een hele goede. We hebben ook de LP's en natuurlijk veel gebeurtenissen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met muziek van de jaren 80. Hoewel, jaren 80... Nou, niet helemaal, want de plaat, jawel, is uit 1960. En het had alles te maken met een reclame voor spijkerbroeken. Ik heb het over Wonderful World van Sam Cooke. En die stond namelijk op nummer 1.

Ja, lekker kort natuurlijk. 2 minuten en 1 seconde om precies te zijn. Sam Cooke en The Wonderful World, zoals gezegd uit 1960. Hij is trouwens in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat is een museum in Cleveland. En dat is gewijd aan beroemde en invloedrijke rock'n'roll muzikanten. Een van de eerste was natuurlijk Elvis Presley. Een artiest of groep die wordt eerst pas na 25 jaar... na de eerste opname eventueel opgenomen in dit museum. Nou goed, Sam Cooke was inderdaad al lang en breed bezig met de muziek. Het was eigenlijk wel een beetje een rock'n'roller, hoor. Hij deed van alles en nog wat onze lieve heer verboden had. En dat is hem ook noodlottig geworden op 11 december 1964. Hoewel de verhalen eigenlijk mythische vormen aannemen... hoe die nou eigenlijk om het leven is gekomen. Wonderful World van Sam Cooke, zoals gezegd... vanwege de reclame voor spijkerbroeken. Jawel, daarom stond hij dus op nummer 1. Je krijgt van mij trouwens de top 3, want de nummers 2 en 3 gaan we ook draaien. Dat is namelijk Bad Boy van de Miami Sound Machine en Rock Me Amadeus van Valco. Nou, eerst even de Miami Sound Machine. Natuurlijk, iedereen kent haar wel, Gloria Estefan, een Cubaanse-Amerikaanse zangeres. En het werd uitgebracht als de tweede single van een tweede Engelstalig album. Want ze hadden er inmiddels al een stuk of 7 op hun naam staan. Maar dat was echt Spaans en Cubaans en noem het allemaal maar op. Het tweede album Primitive Love, dat herbergde natuurlijk de prachtige hit Conga. En maar Bad Boy mocht er ook zijn. Die stond dus op nummer 2. En dat was ook te horen en als openingsnummer van de film Three Men and a Baby. Met andere woorden, hier zijn we met Sound Machine samen straks met Valco.

Tja, Rock Me Amadeus, een nummer geschreven door Bolland en Bolland. Alleen het origineel was niet zo'n heel groot succes. Hij kwam er in 1985 eigenlijk niet eens de top 40 mee door. Totdat er een Canadese-Amerikaanse remix kwam uit 1986. Nou, die hebben we dus nu gedraaid. En die plaat die stond dus op nummer 3. Falco, helaas, ook hij leeft niet meer. 6 februari 1998 is hij overleden. In feite door een auto-ongeluk. En dat gebeurde allemaal in de Dominicaanse Republiek. Goed, we gaan... Bad Boy van Miami Sound Machine moet ik natuurlijk ook nog eventjes afkondigen. Want dat waren de nummers 2 en 3. En als we dan nog eventjes de top 5 helemaal compleet maken. A Different Corner van George Michael. Die ging van 2 naar 4. En op 5 blijven staan Live to Tell van Madonna. En nummer 6, eerlijk, die gaan we volgende week draaien. Want die gaat wel heel erg hard naar boven. Maar welke plaat het is, dat vertel ik volgende week. We gaan naar juni 1986. Waarom nou juni 1986? Nou, heel simpel. Het is de 40ste sterfjaar van juffrouw Jeanne Warners. Dat was de grondlegger van het Miramar Zeemuseum wat in Vledder staat. Dat niet alleen, zij richtte het museum op in 1956 in Oosterbeek, nu dus 70 jaar geleden. Gefascineerd door de zee en haar schatten nam zij van elke reis hutkoffers vol schelpen en zeedieren mee om haar natuurmuseum mee te vullen. Het reizen van deze excentrieke dame, want dat was ze, begon in 1955 toen zij een schelp vond. Vorm en kleur raakten haar ziel, zo zei ze, en zij vond dat zij dit aan anderen moest laten zien. Het museum Miramar, oftewel Aanschouw de Zee, was geboren. Sinds 1966 is het gevestigd in Vledder. Op dit moment is er een prachtige tentoonstelling over het leven en reizen van juffrouw Warners, zoals zij zichzelf graag noemde. Sterker nog, zo moest zij worden genoemd, onder de titel Warners Wondere Wereld. Met onder andere de Wonderkamer, oftewel het rariteitenkabinet, met een groot deel van haar uitgebreide collectie schelpen, vissen, krabben, zeesterren en zeeegels. Daarnaast is er ook een replica gemaakt van haar werkkamer en Kabouter, het aapje wat zij kreeg als geschenk tijdens haar reis naar het eiland Bioko voor de kust van West-Afrika. En zoals gezegd, die expositie is absoluut aan te bevelen. Want ook daar komen prachtige verhalen in voor. Verhalen die we trouwens in juni 86 ook nog zo nu en dan eens eventjes zullen melden. Er is ook een prachtig boekje voor. Daar kun je die verhalen ook allemaal in lezen. Zoals gezegd, dat is de reden dus inderdaad dat we teruggaan naar juni 1986. Zij overleed namelijk op 4 juni van dat jaar. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer in juni 1986. De wereld zat nog in haar maag met de kernramp in Tsjernobyl. Dat gebeurde op 26 april. De ontploffing van de Space Shuttle Challenger die alle 7 astronauten het leven kostte. Nederland had net de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug met als grote winnaar Ruud Lubbers die het karwei mocht afmaken. En het wereldkampioenschap voetbal in Mexico waar Nederland niet aan meedeed en Maradona een beetje hulp van boven kreeg in de finale. U weet het ongetwijfeld nog wel, dat handje. Jawel. Misschien dat ik daarom Maradona eigenlijk niet eens erg leuk vond. Goed, juni 1986. En natuurlijk hebben we de muziek en de live-opnamen en de LP's. En een van die mooie LP's is afkomstig van de Smith met een S aan het einde. Die LP

En die heette The Queen Is Dead en die kwam op 16 juni uit en het wordt wel hun meesterwerk genoemd. Door critici vaak gezien als een van de beste alternatieve rockbladen aller tijden, met klassiekers Big Mouth, Strikes Again en het prachtige There Is A Light That Never Goes Out. En het laatste nummer, dat ga ik voor je draaien.

dat begint natuurlijk weer goed in 1986. Twee prachtige platen. The Queen Is Dead van The Smith, uitgebracht op 16 juni. En Invisible Touch van Genesis op 6 juni. Het commerciële hoogtepunt van de band rond Phil Collins met megahits als natuurlijk Invisible Touch, maar natuurlijk ook Tonight, Tonight, Tonight, Into Deep en deze The Land of Confusion. En ik weet bijna wel zeker dat je nog weet wat voor clip erbij stond. Dat was natuurlijk naar aanleiding van de videoclip met poppen van de Britse satirische animatieserie Spitting Image. Je ziet allereerst Ronald Reagan en Nancy Reagan samen met een chimpansee. En dat was een parodie op Reagans film Bedtime for Bonzo. Want ja, die man die heeft ook nog eens in een aantal films gespeeld. Nou, je ziet heel veel poppetjes, waaronder bijvoorbeeld Mussolini, Khomeini. Je ziet Gorbachev. Je ziet onder andere ook nog de paus, Tina Turner, Michael Jackson. Ach, noem het allemaal maar op. Het was een prachtig programma, dat Britse satirische poppenserieprogramma. Wat tussen 1984 en 1996 werd uitgezonden. Spitting Image. En zoals gezegd, The Land of Confusion. Ja, het geldt eigenlijk nu nog natuurlijk. Hè. Nummer is trouwens geschreven door Mike Rutherford. En de hoes, dat is wel aardig, die is gemaakt door de 26-jarige David Baker. En daarvoor dus The Queen Is Dead met het nummer There Is A Light That Never Goes Out. Goed, dan hebben we natuurlijk op de vraag van wat was er allemaal op televisie? Ja, er was onder andere een zomerpop. Jawel, met oude en nieuwe clips. En je ziet maar. Verder tekenfilms, die waren er toen ook nog. En ja, jammer dat ze er nu niet meer zijn. Maar zoals gezegd, toen waren ze er zeker nog wel. En bijvoorbeeld, dat waren Jill en Julie en de Smurven. Waarna het oudere publiek kon genieten van 5 tegen 5. Gepresenteerd door niemand minder dan Willem Ruis. De consumentenbus, Achter het Nieuws en Simon Carmichelt vertelt uit eigen werk sloten de ware uitzending om 11:50 af. Op Nederland 2 had men Van Gewest tot Gewest en natuurlijk het WK voetbal met de commentatoren Evert ten Apel, Eddy Poelman en, jawel, de Belg Rick de Sadeleer. Tussendoor was er ook nog aandacht voor de tenniswedstrijden op Roland Garros. Nederland 3 was pas vanaf 4 april 1988 te bekijken. En omdat er heel veel sport op televisie is, dit keer wat meer aandacht voor de film met deze week The Karate Kid Part 2. Het vervolg van deel 1 die in 1984 het levenslicht zag. Hoofdrollen waren er voor Ralph Macchio als Daniel LaRusso, Pat Morito als Mr. Miyagi en Martin Cove als John Kreese. En het bekendste nummer, dat is eigenlijk ook het nummer wat we nu gaan draaien. Hier is The Glory of Love van Peter Cetera.

Ja, dat was hij inderdaad. Dan Sledgehammer van Peter Gabriel. De voormalige man die Genesis zo groot heeft gemaakt. En later inderdaad solo ging. Nou, waarom deze plaat? De Conspiracy of Hope Tour. Die werd door Amerika inderdaad georganiseerd. Waren een aantal concerten georganiseerd door Amnesty International. Benefietconcerten waren dat in Amerika met optredens van onder andere U2, The Police en Peter Gabriel. En je hoorde dus Sledgehammer. En daarvoor, jawel hoor, in juni 1986... toen begon de legendarische Magic Tour van Queen. Op 7 juni begon dat. En tijdens die tournee, ter promotie van het album A Kind of Magic... gaf de band op 11, 12 en 19 juni... een aantal legendarische optredens in de Groene Noordhallen in Leiden. En achteraf bezien was het het allerlaatste concert... dat Queen in Nederland gaf met Freddie Mercury. In het voorprogramma stond trouwens In Excess. En er waren in ieder geval twee Steenwijkers bij, waaronder ondergetekende. En ik heb met Radio Gaga, ik vind het persoonlijk zelf niet eens het beste nummer... maar het was wel prachtig mooi dat iedere keer die handjes tegen elkaar gingen... en dat over de hele Groene Noordhallen lang. Een prachtig concert en ik ben blij dat ik er toen inderdaad bij was. Queen was dat dus en Radio Gaga. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen voordat we natuurlijk nog eventjes 25 jaar teruggaan. En natuurlijk een plaat nog draaien van I've Got the Bullets. Maar goed, eerst eventjes terug naar 2 juni 1986. Toen vond er een gijzeling plaats in de Dokter van Mesdag Kliniek in Groningen. Een TBS-patiënt gijzelde de directeur van de kliniek... en de patiënt had al een verleden, was veroordeeld voor 2 moorden... hij mocht namelijk 20 jaar brommen... en hij had in 1984 een groepsleider gegijzeld... wat door tussenkomst van het personeel zonder politie werd opgelost. Ook ontsnapte hij al een keer en hield zich toen 6 weken schuil in België. De directeur kwam bij hem om te vertellen dat een verzoek van hem was gehonoreerd... maar de patiënt wilde meer vrijheden. Hij had een broodmes meegesmokkeld en dat flink scherp gemaakt... waarna hij dat mes op de keel van de directeur zette. Hij eiste een auto en een vrije aftocht. Nadat zij in de auto waren gestapt, werd de vluchtwagen klemgereden... en leden van het arrestatieteam sloegen de ramen in om de directeur te ontzetten. Na 5 uur kwam er een einde aan de gijzeling... zonder dat er gewonden en of doden vielen. Maar er werd nog iemand ontvoerd, dat was namelijk Joke Osterman. En dan denkt u bij jezelf, wie was dat? Kan me voorstellen, want zij was de vrouw van de kantoorbeheerder... van de Verenigde Spaarbank in Rotterdam. Osterman werd duidelijk gemaakt dat zijn vrouw zou worden doodgeschoten... als hij niet wilde meewerken. De indringers hadden het voorzien op een geldtransport... dat de volgende morgen, de laatste vrijdag van de maand in mei... bij het filiaal van de bank zou arriveren. Osterman moest er persoonlijk voor zorgen... dat dit geldbedrag in handen van de overvallers terecht zou komen. De heer Osterman ging 's morgens gewoon naar zijn werk... en rond 8:30 informeerde een van de ontvoerders telefonisch... of het geldtransport al was gearriveerd. Een uur later vertrok de bankier in zijn witte golf... met 1,4 miljoen gulden in 2 koffers. Vervolgens werd het geld overgedragen. Daarop volgde een wilde rit door de stad... waarbij de overvallers een aanrijding veroorzaakten... en tot 3 keer toe van auto verwisselen. Ze waren wat dat betreft goed voorbereid. De politie achtervolgde de gangsters met auto's en een helikopter... maar raakte het spoor bijster. Mevrouw Osterman werd zo'n 30 kilometer ten zuiden van Brussel uit de auto gezet. 2 Rotterdammers werden gearresteerd voor medeplichtigheid... 1 ontvoerder die meldde zich bij de politie... en de overige 3, waaronder 2 beruchte Italiaanse criminelen... die zijn nog voortvluchtig. Samen trouwens met die 1,4 miljoen gulden die als losgeld was betaald. En langs de Bosbaan in Amsterdam is een verkeersbord beschoten. Op zich natuurlijk geen nieuws. En dat vindt de woordvoerder van de dienst openbare werken ook. Maar wat opviel was het zware kaliber. Er heeft er weer eentje zijn pistool uitgeprobeerd, aldus de man. Het wapen zou gebruikt kunnen zijn bij de executie van de Amsterdamse juwelier Herman Wijnschenk. Hij wordt bij een gewapende overval doodgeschoten als hij er niet in slaagt de kluis te openen. De vluchtwagen van de overvallers, een grijze Audi die eerder op de dag is gestolen, wordt later leeg aangetroffen bij het Amstelstation.

0: Ja, ik blijf het een prachtige band vinden, hoor. En ook een hele goede zangeres trouwens. Ik heb het over Frederik Spiecht. Die trouwens volgend jaar... Oh, even wachten. Die volgend jaar 70 jaar wordt. Ja, I've Got the Bullets, die werd inderdaad met de grote prijs van Nederland werd ze derde. En ze kregen ook nog een album inderdaad met deze single In the Middle of the Night. Niet zo'n grote hit, maar wel een lekkere. Het zit er bijna op en dus hebben we dat jochie maar eventjes meer meegenomen. En volgende week gaan we gewoon door met juni 1986.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uit in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens, en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Ouwe.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, like TV

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: pocket. Hey, I got the moon in my hands.
1: De beste muziekmix. De beste muziekmix. En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: RTV Slos. Reis door de tijd.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op Radio TV.